De Psalmen. Psalm 62, versen 1 tot en met 13. Voor de leider van de muzikanten, bestemd voor Jedutun. Een zangstuk op naam van David. Alleen bij God is mijn ziel gerust. Alleen van Hem komt mijn redding. Hij alleen is mijn rots en redder. Mijn hoge vesting, ik zal nooit vallen. Hoe lang nog stormen jullie op iemand af? Proberen jullie hem gezamenlijk te vermorzelen, als een overhellende muur, als een omgestoten omheining? Hun enige plan is hem neer te slaan. Zij scheppen genoegen in leugens. Zij zegenen met hun mond, maar in hun hart vervloeken ze mij. Alleen bij God is mijn ziel gerust. Alleen van Hem komt mijn verwachting. Hij alleen is mijn rots en redder, mijn hoge vesting. Ik zal niet vallen. Bij God ligt mijn redding en goede naam. God is mijn rots, mijn sterkte, mijn schuilplaats. Vertrouw op Hem, mijn volk, voor altijd. Stort uw hart voor Hem uit. God is de plek waarheen wij vluchten. Mensen zijn niets. Mensen zijn leugens. Zij schieten omhoog als de schaal hen weegt. Zelfs allen tezamen zijn ze minder dan niets. Stel geen vertrouwen in tirannie. Vergooi jezelf niet aan stelen en roven. En als je rijkdom tot overmaat groeit, verpand daaraan dan nooit je hart. Eén ding heeft God gezegd, twee dingen waren er te horen. Kracht is er bij God, bij U, Heer, is er liefde. U bent het die iedereen zijn daden vergeldt.

De Psalmen. Psalm 63, versen 1 tot en met 12. Op naam van David, toen hij in de woestijn van Juda was. U bent mijn God, ik zoek naar u. Mijn ziel heeft dorst naar u. Mijn lichaam smacht naar u. Dor als een land dat snakt naar water. Zo kijk ik naar u uit in uw heiligdom. Uw kracht en uw heerlijkheid wil ik aanschouwen. Uw liefde is mij liever dan leven. Mijn lippen zingen van u. Zo wil ik u prijzen mijn leven lang. Met geheven handen uw naam herhalen. Dan heb ik de weelde die mijn hart begeert. En juichen mijn lippen van u. Zelfs op mijn bed moet ik aan u denken. Als ik waak in de nacht, ben ik bezig met u. Want u bent altijd mijn helper geweest. In de schaduw van uw vleugels was ik opgetogen. Mijn ziel hangt aan u, wil dicht bij u zijn. Uw rechterhand zal mij blijven vasthouden. Maar dood aan degenen die mij naar het leven staan. Zij zullen in het diepst van de aarde belanden. Zij vallen ten offer aan het geweld van het zwaard. Zij vallen ten prooi aan de jakhals. Kijk, de koning mag zich in God verblijden. Iedereen die bij hem zweert, zal juichen. Maar de leugenaar wordt de mond gesnoerd.

De psalmen. Psalm 64, versen 1 tot en met 11. Voor de leider van de muzikanten, een zangstuk op naam van David. Hoor mij, God, in mijn verwarring. Bescherm mijn leven, nu de vijand mij benauwt. Verberg mij voor die misdadige troep. Berg mij voor die schreeuwende schurken. Ze slijpen hun tong als een zwaard. Zij richten hun giftige woorden als pijlen. Vanuit een hinderlaag schieten zij de onschuldigen aan. Plotseling schieten ze op hem, onverwachts en onvervaard. Zij maken zichzelf sterk in boze plannen. Bespreken hoe zij hun valstrik zullen zetten en zeggen: wie ziet er iets van? Wie brengt de volmaakte misdaad aan het licht? Het hart van de mensen is een moordkuil. God schiet daarom op hen met zijn pijlen. Dan raken ook zij onverwachts gewond, verstrikt in hun eigen woorden. Iedereen die het ziet, staat versteld. Alle mensen krijgen ontzag voor hem. Overal spreken zij van de ingreep van God en beseffen wat God heeft gedaan. Dan is de rechtvaardige blij om de Heer, tot wie hij zijn toevlucht nam. Wie oprecht is van hart, zingt zijn vreugde uit.

De Psalmen. Psalm 65, versen 1 tot en met 14. Voor de leider van de muzikanten, een zangstuk op naam van David, een lied. Bij u kan men zingen en klagen, o God, die op de Sion woont. Bij u kan men zijn geloften volbrengen. Bij u die gebeden verhoort. Tot u kan elke sterveling komen die zijn schuld wil belijden. Hoe talrijk onze zonden ook zijn. U scheldt ze kwijt, u wilt ze vergeven. Gelukkig degene die u kiest om dichtbij te komen en in uw voorhof te wonen. Daar doen wij ons te goed aan de zegen van uw huis, de heilige glans van uw tempel. Ontzagwekkend is wat uw rechtvaardigheid voor ons doet, God, o God, die ons redt. U houdt alle einders in evenwicht, alle einders van aarde en zee. U hebt de macht om bergen te planten, u bent omgord met sterkte. U brengt de ziedende zee tot bedaren, de ziedende golven tot rust, evenals het tumult van de volken. En alle volken van heinde en verre hebben diep ontzag voor uw wonderen. Het oosten en westen brengt u in vervoering. Met gaven hebt u het land overladen. U hebt het rijkdom geschonken. Zorg voor zijn graan met uw waterstromen. Water uit de hemel, daar is het toch voor. Drenk de voren, effen de zoden, doorweek ze met regen, zegen het gewas. Maak dit jaar tot een kroonjaar van zegen. Trek uw druipend spoor van overvloed. Dan gaan steppenweiden van vochtigheid druipen, staan heuvels omgord met juichend groen. De hellingen zien zwart, zwart van de kudden. De dalen gaan gekleed in golvend graan. Zij roepen en zingen elkaar toe.

De psalmen. Psalm 66, versen 1 tot en met 20. Voor de leider van de muzikanten, een lied, een zangstuk. Heel de aarde, juich voor God. Zing een lied op zijn heerlijke naam. Een loflied dat zijn glorie erkent. En het luidt, hoe ontzagwekkend zijn uw daden. De vijand zal voor uw almacht kruipen. Heel de aarde moet buigen voor u. Zingen voor u. Een lied zingen op uw naam. Kom en zie de werken van God, bij de mensen gevreesd door zijn daden. Hij heeft de zee begaanbaar gemaakt. En te voet trokken zij door de stroom. Laten wij ons om hem verheugen. In zijn almacht heerst hij over de wereld. Zijn ogen zijn op de volken gericht. Laat de opstandigen niet tegen hem opstaan. Naties, zegen dus onze God. Zing een loflied op hem. Hij is het die ons nieuw leven schenkt. Die onze voeten voor struikelen behoedt. U, o God, hebt ons beproefd, gezuiverd, gezuiverd als zilver. U hebt ons in een vangnet gedreven. U hebt ons lichaam met lasten geplaagd. Mensen zijn over ons heen gereden. In vuur en water zijn wij beland. Maar u voerde ons weg naar overvloed. Nu treed ik uw huis met mijn brandoffers binnen. Nu kan ik voor u mijn geloften volbrengen, die mijn lippen beloofden. Mijn mond u toezegde in mijn nood. Ik draag vette dieren als brandoffer aan. En de rook van geofferde rammen, ook stieren en bokken bereid ik. Kom dan en luister naar mijn verhaal, iedereen die ontzag kent voor God. Luister naar wat Hij gedaan heeft voor mij. Nauwelijks had mijn mond Hem aangeroepen, of een loflied lag op mijn tong. Als ik diep in mijn hart zonden zou koesteren, dan had de Heer mij nooit verhoord. Maar God heeft mij verhoord, heeft geluisterd naar mijn bidden en smeken. God is gezegend. Mijn gebed heeft hij niet afgewezen, en zijn liefde heeft hij mij niet ontzegd.

De psalmen. Psalm 67, versen 1 tot en met 8. Voor de leider van de muzikanten. Een zangstuk bij snarenspel, een lied. Wees ons genadig. Schenk ons uw zegen. God, laat uw aanschijn over ons lichten, zodat men op paarden uw wegen zal kennen. Uw wegen betekenen welzijn, laat de volken dat zien. De volken zullen u danken, o God. Alle volken zullen u danken. De naties zullen verheugd om u juichen. U regeert de volken in rechtvaardigheid. U bestuurt alle naties op aarde. De volken zullen u loven, o God. Alle volken zullen u loven. De aarde brengt haar vruchten op. God, onze God, Hij zegent ons. God zegent ons. De einders van de aarde zullen ontzag hebben voor Hem.

De psalmen. Psalm 68, versen 1 tot en met 36. Voor de leider van de muzikanten, op naam van David. Een zangstuk, een lied. Als God zich verheft, stuift de vijand uiteen. Vluchten zijn haters voor zijn aangezicht. Als rook verwaaiend op de wind. Als was versmeltend in het vuur, zo kwijnen de bozen voor zijn aangezicht weg. Maar de rechtvaardigen zijn verheugd, breken uit in jubel voor God, en uitgelaten vieren zij feest. Zing voor God, zing een lied op zijn naam, maak ruim baan voor hem die door de steppen rijdt. Juich voor de Heer, want de Heer is zijn naam. Vader van wezen, beschermer van weduwen, dat is God in zijn heilige woning. God geeft de eenzamen een thuis en laat gevangenen ontsnappen. Maar opstandigen blijven in eenzaamheid achter. Bij uw uittocht, o God, aan het hoofd van uw volk, toen u voorttrok door de woestijn, beefde de aarde en viel een stortvloed uit de hemel neer, bij de aanblik van God, Sinaïs God, bij de aanblik van God, Israëls God. U geeft ons regen in overvloed. Uw land dat versmacht, laat u God herleven. Uw volk dat daar woont, laat u God herleven. Vanuit uw vrijgevigheid voor de armen. De Heer zendt een boodschap uit. In koor geven vrouwen dit blijde nieuws door. Gevlucht, gevlucht zijn koningen en legers.

verblijft? 10.000 wagens had God. Duizenden boogschutters had God. De Heer is in hun midden, op de Sinaï, in heiligheid. U bent opgestegen. U hebt gevangenen gemaakt en schatting gevorderd van de mensen, zelfs van opstandigen, om u er te vestigen, de Heer God. Gezegend is de Heer, de God van bevrijding, die dag aan dag onze lasten draagt. Die God is voor ons een God van bevrijding, de Heer die ons wegleidt uit de dood. Ja, God vermorzelt het hoofd van zijn vijanden, de harige schedel van degenen die in schuld leven. Zo spreekt de Heer. Ik haal hen uit Bassan, uit de diepten van de zee als het moet, zodat uw voeten in het bloed van de vijanden waden. Zelfs de honden vreten kwijlend hun deel van de vijand. Wat een feestelijk gezicht is uw optocht, o God, die tocht naar de tempel van God, mijn koning. De zangers voorop, muzikanten daarachter, te midden van meisjes met de tamboerijn. Zij verheerlijken God in hun samenzang, de Heer, die de bron is van Israël. Vooraan loopt de jongste, loopt Benjamin, dan volgen de groten van Juda in drommen, groten van Zebulon, groten van Naftali. Uw God heeft beschikt, bekrachtig met uw kracht, God, wat u voor ons bewerkt hebt. Vanwege uw tempel in Jeruzalem zullen koningen u hun geschenken brengen. Vaar uit tegen het beest in het riet, die kudde stieren en kalveren van volken. Vertrap de volken die zweren bij zilver, verspreid de volken die zweren bij oorlog. Daar komen de vorsten uit Egypte al aan, en Kus strekt zijn handen uit naar onze God. Koningen van de aarde, zing God toe. Speel nu een lied voor de Heer, voor hem die rijdt in de hemel van de eeuwen. Hij laat zijn stem met machtig geluid weer klinken. Erken dat God de machtige is. Zijn verhevenheid stijgt boven Israël uit. Zijn macht reikt tot boven de wolken. Ontzagwekkend is God in uw heiligdom. Israëls God geeft zijn volk een nieuwe moed. Die God zal gezegend zijn.

De psalmen. Psalm 69, versen 1 tot en met 37. Voor de leider van de muzikanten op instrumenten uit Susan, opnaam van David. Red mij, o God. Ik sta tot mijn nek in het water. Steeds dieper weggezakt in het slijk, heb ik geen grond meer onder mijn voeten. Ik ben in het diepe geraakt, en de kracht van de stroom sleurt mij mee. Mijn keel is moe geschreeuwd en schor. Mijn ogen blind van het uitzien naar mijn God. Talrijker dan het haar op mijn hoofd zijn zij die mij haten zonder reden, die mijn ondergang willen, groeien in aantal. Vijanden die mij bedriegen. Wat ik nooit heb gestolen, zou ik nog terug moeten geven. Ik ben een dwaas. U weet het, o God. Mijn schuld is voor u niet verborgen. Maar beschaam degenen die op u hopen, niet vanwege mij. Heer, Heer van de machten, o God, laat degenen die u zoeken, niet vanwege mij te schande staan. Want om u draag ik de smaad en kleuren mijn kaken rood van schaamte. Om u werd ik voor mijn broeders een vreemde, een onbekende voor mijn moeders kinderen. De ijver voor uw huis heeft mij verteerd. De smaad van hen die u smaden is op mij neergekomen. Hoe ik ook weende, hoe ik ook vastte, zij bleven maar spotten met mij. Al trok ik een boetekleed om mij heen, zij bleven hun schimpscheuten op mij richten. Ze zitten bij de poort en praten over mij. Zelfs dronkaards zingen een lied op mij. Daarom, o Heer, ga ik tot u bidden. Laat uw uur van genade over mij komen. O God, zo mateloos goed, antwoord mij. Mijn trouwe helper bent u. Help mij uit het slijk. Laat mij niet nog dieper zinken. Laat mij ontkomen aan wie mij haten en aan het diepe water. Laat geen waterstroom mij meesleuren en geen diepte mij verzwelgen. Geen grafput zijn muil om mij dichtslaan. Geef mij antwoord, Heer, zo genadig en goed. Keer u tot mij in uw grenzeloze ontferming. Wend uw gelaat niet van uw dienaar af. Ik zit zo beklemd. Geef mij spoedig antwoord. Kom naar mij toe. Kom mij verlossen. Verlos mij toch, ondanks mijn vijand. U kent toch mijn vernederend lot. U kent mijn schaamte, mijn schande. Mijn vijanden staan u voor ogen. Hun spot heeft mijn hart gebroken. Ik kom er niet overheen. Wie leeft met mij mee? Geen mens. Wie troost mij? Niemand te vinden. Ze mengen vergif in mijn eten. Ze geven mij zure wijn voor de dorst. Laat hun tafel voor hen een strik worden en voor hun vrienden tezamen met hen. Laat hun ogen verduisterd raken, zodat zij niet zien, en maak hun lendenen voorgoed krachteloos. Giet uw razernij over hen uit en laat uw laaiende woede hen treffen. Hun landgoed moet een eenzaam oord worden, waar niemand in zijn tent woont. Degenen die u hebt geslagen, trappen zij nog na. Zij vermeerderen de pijn van hen die u treft. Stapel bij hen daarom schuld op schuld en laat hen niet tot uw vriendenkring toe. Veeg hun naam weg uit het boek van het leven. Zij worden niet bij de rechtvaardigen vermeld. Maar ik, die in ellende en pijn leef, o God, laat uw hulp mij erbovenop helpen. Dan loof ik Gods naam met een lied van dank op zijn grootheid.
Dat betekent voor de Heer meer dan een stier, meer dan wat hoeven en horens. Als de armen dat zien, zijn zij verheugd. Houd moed, jullie die zoeken naar God. De Heer schenkt misdeelden gehoor. Hij veracht de zijnen niet, al zijn ze geboeid. Hemel en aarde moeten hem loven. De zee met alles wat daarin beweegt. Want God zal Sion bevrijden, de steden van Juda herbouwen, zijn dienaren verhuizen naar hun bezit. Hun nazaten zullen het beërven, en degenen die verknocht zijn aan zijn naam, zullen daar

En zo, beste luisteraars van Radio Maria, is het ondertussen 3 uur geworden. Het uur van de goddelijke barmhartigheid. Het uur waarop Jezus zijn leven geeft op het kruis voor onze verlossing en voor ons heil. Laten wij samen binnengaan in dit uur. We bidden het kroontje van de goddelijke barmhartigheid voor alle intenties die u aan de Heer wenst toe te vertrouwen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon,
Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon,
Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Jezus, ik vertrouw op u. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

En zo, dierbare luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van dit kroontje van de goddelijke barmhartigheid. We danken u van ganser harte voor uw gebed en hopen dat u ook een volgende keer opnieuw om 3 uur afstemt op Radio Maria om samen met ons dit gebedsmoment mee te maken. Van harte dank en nog een zeer fijne dag gewenst.

jaar 1930. Geestelijke oefeningen van 1930 te Roestchouk. Gehouden door paus Johannes de 23e in het huis van de Paters Passionisten van 28 april tot 4 mei. Laat mij dronken worden van het kruis. Een samenloop van omstandigheden geeft aan mijn geestelijke overpeinzingen een bijzonder accent van overgave aan de lijdende en gekruisigde Jezus, mijn meester en koning. De smart waardoor in de afgelopen maanden de Heer mijn geduld heeft willen beproeven wat betreft de werkzaamheden met betrekking tot de stichting van een Bulgaars seminarie. De onzekerheid die nu al meer dan 5 jaar bestaat over de vaste bezigheden van mijn ambt in dit land. De angst en de moeilijkheden voortvloeiend uit het feit niet meer te kunnen doen en mij te moeten beperken tot een volmaakt kluizenaarsleven tegen de instelling van mijn geest tegenover het werk van mijn ambt dat op het heil van de zielen gericht is. De innerlijke onvrede van datgene wat er nog aan menselijks in mijn natuur is, ook al ben ik er tot nu toe in geslaagd deze meester te blijven. Dit alles maakt deze heilige overgave, die tegelijkertijd verheffing en vervoering naar een volmaaktere navolging van mijn goddelijk voorbeeld zou willen zijn, spontaner. Rondom mij in dit grote huis, absolute en heerlijke eenzaamheid, te midden van de geuren van de natuur in bloei. Voor mij de Donau en aan de overkant van de grote stroom de weelderige Roemeense laagvlakte die 's avonds soms rood oplicht door de vlammen van de brandende afvalproducten der petroleumraffinaderijen. Gedurende de gehele dag volmaakte stilte. Tegen de avond komt de goede bisschop, Monseigneur Thelen, een passionist, mij aan de avondmaaltijd gezelschap houden. De geest is de gehele dag bezig met gebed en overdenking. De oefeningen zijn zeer eenvoudig. Ik volg de tekst van de heilige Ignatius en naargelang mij dit beter uitkomt, houd ik even op of ga ik door. Als lectuur een moderne verhandeling van Pater Plus, La Folia della Croce, en een paar andere schrijvers waarvan ik af en toe een stukje kies. O Jezus, ik dank u voor deze eenzaamheid die mij een ware rust en een grote innerlijke vrede schenkt. Enkele geestelijke vruchten van deze retraite wil ik hier aantekenen.

Enkele vruchten van deze retraite wil ik hier aantekenen. 1. Ten gevolge van de goddelijke genade voel ik mij en wil ik ook werkelijk onverschillig zijn ten opzichte van alles wat de Heer met mij voor heeft, wat mijn toekomst betreft. De praatjes van de wereld over mijn aangelegenheden raken mij ten eenenmale niet. Ik ben bereid zo te leven, ook al zou de tegenwoordige staat van zaken nog jarenlang onveranderd moeten blijven. Ik zal nooit een wens uiten in verband met verandering of de geringste toespeling hierop maken, hoeveel mij dat ook kost. Gehoorzaamheid en vrede, dat is mijn bisschoppelijk devies. Ik wil sterven met de vreugde altijd, ook in kleinigheden, eer bewezen te hebben aan mijn devies. Inderdaad, als ik mijzelf ondervraag, dan zou ik niet anders weten te wensen of te doen dan datgene wat ik nu doe.

2. Sedert enige tijd bid ik iedere morgen na de heilige mis. En ik geloof dat ik het met mijn gehele hart doe. Het gebed waarmee de heilige Ignatius de grote meditatie over het rijk van Christus besluit. O eeuwige Heer van alles, ik bied mijzelf als offer aan. En toch kost mij dit wel iets. Maar aangezien ik werkelijk helemaal doortrokken wil zijn van de heilige wil van God en van de geest van Jezus die gekruisigd en veracht werd, zal ik voortaan elke dag het volgende gebed herhalen waarmee de heilige Ignatius de derde graad van nederigheid beschrijft. O eeuwige Heer van alles, o hemelse Vader, verleen mij, uw onwaardige dienaar, dat ik altijd trouw mag blijven aan de verklaring die hier volgt. In zover het uw goddelijke majesteit tot gelijke lof en eer strekt, verkies ik uitdrukkelijk, om Christus onze Heer meer na te volgen en daadwerkelijk meer op hem te gelijken, veeleer armoe met de arme Christus dan rijkdom. Veel eer smaad met de gesmaade Christus dan eer bewijzen. Ook verlang ik veel eer eenvoudig en dwaas geacht te worden om Christus, die eertijds ook zo beschouwd werd, dan wijs en verstandig in deze wereld. Ik begrijp de tegenzin van mijn natuur heel goed, maar ik reken op de genade van de Heer, die op de grondslag van deze volmaakte nederigheid de heiliging heeft weten te baseren van zoveel andere mensen die instrumenten zijn geworden tot zijn glorie en die beroemd zijn geworden in het apostolaat voor de zaak van de heilige kerk.

3. De liefde tot het kruis van mijn Heer trekt mij in deze dagen steeds meer aan. O goede Jezus, mogen dit geen ijdel vuur zijn dat geblust wordt bij de eerste regenval, maar een vuur dat opvlamt zonder ooit uitgebrand te raken. In deze dagen heb ik een ander mooi gebed gevonden dat voortreffelijk past bij mijn goddelijke, bij mijn geestelijke toestand. Het is van een pas gecanoniseerde heilige, Pater Eudes. Ik maak het nederig tot het mijne en ik hoop dat dit geen al te grote aanmatiging is. Het heeft als opschrift belijdenis van de liefde voor het kruis. O Jezus, mijn gekruisigde liefde, ik aanbid u in al uw smarten. Ik vraag u vergiffenis voor alle nalatigheden die ik tot nu toe begaan heb in de beproevingen die gij mij hebt willen zenden. Ik geef mij aan de geest van uw kruis. In deze geest en tevens in alle liefde van hemel en aarde omhels ik van ganse harte uit liefde voor u al het lijden van lichaam en geest dat mij zal overkomen. Ik belijd dat ik mijn gehele eer, mijn gehele rijkdom en mijn gehele vreugde zal stellen in uw kruis, in de vernederingen, in de ontberingen en in het lijden, terwijl ik met de heilige Paulus zeg: ik kan niet anders dan roemen op het kruis van onze Heer Jezus Christus. Wat mij betreft, ik begeer geen ander paradijs in deze wereld dan het kruis van mijn Heer Jezus Christus. Het schijnt mij toe dat alles ertoe leidt dat ik deze plechtige belijdenis van liefde voor het Heilig Kruis tot gewoonte maak. De diepe indruk die ik ontving gedurende de ceremonie van mijn bisschopswijding in Rome, in de kerk van San Carlo al Corso, op 19 maart 1925, en die mij steeds bijbleef, vervolgens de bitterheid en de gebeurtenissen tijdens de 5 jaren van mijn ambt in Bulgarije als apostolisch visitator, zonder enige vertroosting buiten die van het goede geweten en het niet aanlokkelijk perspectief van de toekomst, overtuigen mij dat de Heer mij geheel voor zich op de koninklijke weg van het Heilig Kruis. En op deze weg en op geen andere wil ik hem volgen. Ik zal daarom regelmatiger mediteren over het lijden van onze Heer en de devoties beoefenen die daarop betrekking hebben. Met vuriger toewijding zal ik de heilige mis celebreren en mij geheel en al laten doordringen en bezielen door het bloed van Jezus, opperherder en hoeder van mijn ziel. Mocht ook ik, arme zondaar, slagen in de grote krachtsinspanning die de heilige Ignatius aanbeveelt in de meditatie over de smarten van Jezus, om te kunnen treuren, te kunnen wenen, te kunnen jammeren.

4. Het bijzondere van deze geestelijke oefeningen is de grote vrede en de innerlijke vreugde geweest die mij moed geven mij aan de Heer aan te bieden voor iedere opoffering die Hij mocht vragen. Ik wil dat mijn gehele wezen en gehele leven steeds meer innerlijk en uiterlijk doordrongen zal worden van deze kalmte en vreugde. Dit kost mijn natuur niet zo heel veel, maar de moeilijkheden en de weerstanden kunnen mij in de toekomst in verwarring brengen. Ik zal ervoor zorgen deze innerlijke en uiterlijke vreugde te bewaren. Men moet weten te lijden zonder te laten zien dat men lijdt. Was dit niet een van de laatste vermaningen van Monseigneur Radini? Het beeld dat de heilige Franciscus van Sales geeft en dat ik zo graag herhaal voor anderen: ik ben als een vogel die zingt in een doornenbos, moet voor mij een eeuwige uitnodiging zijn. Derhalve weinig vertrouwelijke uitingen over wat mij kan doen lijden. Ik moet blijk geven van grote discretie en toegeeflijkheid bij het oordeel over mensen en situaties en behoefte gevoelen om speciaal voor degene te bidden die mij reden tot lijden gaf en vervolgens in alles grote goedheid en eindeloos geduld aan de dag leggen en eraan denken dat ieder bijkomstig gevoel niet overeenkomt met de geest van het evangelie en met de evangelische volmaaktheid. Ik geef er de voorkeur aan voor een nietsnut door te gaan om maar de naastenliefde ten koste van alles te kunnen laten triomferen. Ik laat mij desnoods onder de voet lopen, maar toch wil ik geduldig en goed blijven tot het heldhaftige toe. Dan alleen zal ik waard zijn een volmaakt bisschop genoemd te worden en het verdienen deel te nemen aan het priesterschap van Jezus Christus, die dankzij zijn lijdzaamheid, vernederingen en lijden waarachtig en enige geneesheer en redder van de mensheid werd. Door zijn striemen zijn wij immers genezen. Ik draag aan mijn geliefde moeder Maria en aan mijn goede beschermheilige Jozef deze opwekking tot vernieuwd geestelijk leven op. En wanneer ik deze geestelijke oefeningen beëindigd heb, neem ik met vreugde mijn kruis weer op, steeds voorwaarts. Wat moet ik toch dikwijls denken aan de lijfspreuk van Monseigneur Facchinetti, zaliger. Mijn geliefde biechtvader gedurende de eerste 10 jaren van mijn priesterschap. Altijd gekruisigd, dankzij de gehoorzaamheid. Het zelfoffer tot een gekruisigd leven. O mijn Jezus, geef mij een moeilijk, werkzaam, apostolisch en gekruisigd leven. Wil in mijn ziel mijn honger en dorst naar opoffering en lijden en naar vernedering en zelfverloochening doen toenemen. Ik verlang voortaan geen blijken van dankbaarheid meer, geen rust, vertroosting of genoegens. Datgene wat ik begeer, o Jezus, en waar ik uw heilig hart om smeek, is om ieder uur meer offer, hostie, apostel, maagd en martelaar te zijn, uit liefde voor u. Tussen haakjes, dit gebed is van pater Lintelo, die in België de apostel was van de Eucharistie en van het eerherstel.

Het jaar 1931. Korte geestelijke oefeningen te Bujukada aan de Bosporus, in het huis van de paters conventuelen van 18 tot 21 juni. 1. Het is het octaaf van het feest van het Heilig Hart. De nieuwe tekst van het officie geeft mij goede gedachten ter vernieuwing van mijn geestelijk leven. Ik heb eigenlijk niets anders bij mij dan mijn brevier. En ik lees ook niets anders. 2. Hoe mooi vind ik de gedachten van de heilige Augustinus, die het hart van Jezus de poort van het leven noemt. Soms schijnt het alsof mijn verering van het Heilig Hart in de laatste jaren aan overdrijving grenst. Maar als het hart van Jezus werkelijk de poort is, dan is niets te veel of overdreven. Daar moet men, wat het ook kostte, doorheen, bij in- en uitgaan. En ik wil die weg gaan. 3. Er is een andere gedachte die mij groot vertrouwen schenkt. Het is een gedachte van de heilige Bernardus in het brevier. Waar anders kan de zwakke mens beschermende veiligheid en betrouwbare rust vinden dan in de wonden van de Verlosser? De wereld mag schreeuwen, mijn lichaam mij benauwen, de duivel mij belagen. Ik zal niet vallen, omdat ik gegrondvest ben op een vaste rots. Ik mag zwaar gezondigd hebben, zodat mijn geweten onrustig wordt. Het zal niet geschokt worden, omdat ik me de wonden van de Heer voor de geest haal. Door de wonden in zijn lichaam is het geheim van zijn hart ontsloten. Het grote mysterie van liefde staat open. Open ligt het inwendige van Gods barmhartigheid, waarmee hij ons tegemoet gekomen is, dagend uit een hoge. Is er buiten uw wonden iets anders, waarmee duidelijker kan worden aangetoond dat gij, Heer, liefdevol zijt en zachtmoedig en rijk aan barmhartigheid? In de laatste tijd komen mij spontaan de oefeningen van devotie voor de heilige wonden van de gekruisigde Jezus weer in herinnering. Zij zijn de aanvulling op de toewijding aan het Heilig Hart.

4. In mijn retraite van verleden jaar, te Roestchouk, brachten de omstandigheden mij tot het benadrukken van de liefde tot het kruis en het lijden met Jezus, mijn meester en koning. Door de genade van de Heer was dit grondig mediteren niet te vergeefs. Sedertdien voel ik mij voortdurend kalmer onder alle omstandigheden van mijn leven en evenzeer opgewassen tegen de meest uiteenlopende zaken, tegenover succes en smaad, terwijl ik het eenvoudig doen van mijn plicht ten dienste van de Heilige Apostolische Stoel steeds een grote voldoening acht. Ik zal nog dikwijls op deze overwegingen terugkomen, terwijl ik tracht in mezelf het verlangen en de heilige wil te doen toenemen om te lijden met de lijdende Christus, om gaarne het weinige te vrezen dat in mijn vermogen ligt, zonder iets anders te willen, en het halfduister waarin de wil van de Heer mij houdt te beminnen, nu het mij in deze omstandigheden onmogelijk is meer te verrichten, waartoe ik wel de neiging en het vermogen bezit. Wat heeft het overigens te betekenen, dat beetje meer of minder, dat ik in dienst van de Heilige Kerk kan verrichten in mijn tegenwoordig ambt of in andere ambten die men mij zou kunnen toevertrouwen, maar waaraan ik niet denk of niet wil denken? Wat heeft het te betekenen? In de ogen van God beteken ik niet meer dan dat wat mijn innerlijke aanleg is, die hem ook in het verborgene bekend is, in de ogen van de mensen, een nevel die een ogenblik verschijnt. Dikwijls niet anders dan misleiding en ontgoocheling.

5. Ik ben in mijn 50ste levensjaar. Dus een rijp man die de ouderdom tegemoet gaat. Misschien is de dood nabij. Ik heb nog niet veel gepresteerd in de halve eeuw van mijn bestaan en van mijn priesterschap. Voor het aangezicht van de Heer verneder ik mij en voel ik mij beschaamd. Ik vraag hem vergeving voor mijn ontelbare overtredingen. Maar ik kijk met onverstoorbaar vertrouwen en kalmte voorwaarts. Hart van Jezus, waarin de Vader zijn welbehagen heeft gesteld. Dit woord heeft in deze dagen indruk op mij gemaakt. Toen de stem van de Vader, die zijn welbehagen uitdrukte, vernomen werd, had Jezus in zijn leven nog niets gedaan, behalve in het verborgene, in stilte te leven, bezig met zeer nederig werk en in onderdanig gebed. Wat gaat er van deze lering een grote troost uit?

6. Ik herneem mijn weg, steeds meer overtuigd om de tijd goed te besteden. Hier moet ik op aandringen en lichaam en geest zonder genade kastijden. Ik moet meer presteren, ook in mijn tegenwoordig ambt. Derhalve moet ik nauwgezetter zijn in het gebruik van mijn tijd. Direct handelen, volledig, snel en goed. Niet wachten, de dingen die op de tweede plaats komen, niet op de eerste plaats zetten. Steeds welgemoed, druk bezig en opgewekt. 7. Maar bovenal en in alle omstandigheden moet ik er steeds op bedacht zijn om in mijn innerlijk leven en in mijn uitwendige daden het beeld van Jezus tot uitdrukking te brengen die zachtmoedig en nederig van hart is. Moge God mij bijstaan.

Het jaar 1933. Geestelijke oefeningen te Sofia. Met de mindere broeders Kapucijnen van 4 tot 8 september. Grote kalmte en vrede. Ik heb alles zelf moeten doen omdat de goede predikant, pater Samuel, mooie toespraken voor zijn medebroeders had gemaakt, zonder echter iets af te weten van de methode van de heilige Ignatius. De eerste dag ben ik ingegaan op de heilige onverschilligheid. De tweede dag heb ik als naar gewoonte gebiecht bij mijn voortreffelijke biechtvader, pater Alberto. Ik voelde mij tevreden en ik was rustig en kalm. Ik heb de beste voornemens van mijn herderlijk leven nog eens onderzocht en ik heb ze hernieuwd met alle kracht waartoe de Heer mij de genade heeft geschonken. Ik voel dat ik onbeduidend en armzalig ben, maar het voornemen mijzelf tot iedere prijs te willen heiligen met kalmte, met geduld, met absolute overgave aan Jezus, de opperherder en hoeder van mijn ziel, verlaat mij niet. De algemene grondslag van mijn besluiten van deze dagen is uitgedrukt in de eenvoudige woorden van de navolging van Christus. Houd ervan om bekend te blijven en als niets beschouwd te worden. Bij dit alles mag ik helemaal niet ontmoedigd zijn. Ik moet integendeel altijd opgewekt en blijmoedig zijn en dapper tot aan mijn laatste uur. Jezus, Jozef, Maria, mogen ik sterven in vrede met u. Mijn lang verblijf als pauselijk delegaat in dit land veroorzaakt mij dikwijls heftige inwendige smart die ik uit alle macht probeer te verbergen. Maar alles verdraag ik en zal ik gaarne zelfs blijmoedig dragen uit liefde voor Jezus, om hem zoveel mogelijk te gelijken, om in alles zijn heilige wil te doen voor de triomf van zijn genade, te midden van dit eenvoudige en goede, maar zo ongelukkige volk, in dienst van de Heilige Kerk en van de Heilige Vader. Tot mijn heiliging, Heer, gij weet alles, gij weet dat ik u bemin.

Het jaar 1934. Geestelijke oefeningen te Roestchouk. Bij de Paters Passionisten. Van 27 tot 31 augustus. 1. Pater Ausonio Demperat, Assumptionist, hield de preken voor ons. Goed samengesteld en degelijk, maar afwijkend van het systeem van de heilige Ignatius. Ik heb gebied bij pater Isidore Detin, vicaris-generaal van Monseigneur Toulen, en de pastoor en pastoor van Oresk. En ik voel mij tevreden. 2. Mijn geestesgesteldheid is rustig. Dit jaar was bijzonder kalm. Ik bleef bij de gedachte aan het oordeel dat de Heer over mij zal uitspreken als hij mij onderzoekt in zijn licht. Maar dan, als ik mijzelf afvraag wat ik dan wel moet doen om de Heer weer te behagen en om heilig te worden, weet ik slechts één antwoord. Blijf gehoorzaam in alles, zoals tot nu toe. Verricht de gewone plichten van dag tot dag, eenvoudig weg, zonder op te vallen. En leg je toe op grotere ijver en volmaaktheid. Wees getrouw aan de priesterlijke vroomheid. De mis, korte meditatie, brevier, rozenkrans, bezoek, gewetensonderzoek en goede lectuur. Maar dan alles met een inniger toewijding, maar stralend van bezieling, zoals de lamp die ruimschoots van olie voorzien is. Maak je geen zorgen wat de toekomst betreft bij de gedachte dat je misschien dicht bij de poort van de eeuwigheid staat. En wees tegelijkertijd altijd nog meer tevreden met je leven zoals het nu is. Ver verwijderd van de blikken en misschien wel van de opmerkzaamheid van de superieuren. Zonder bedroefd te zijn. Weinig gewaardeerd te worden. En leg je er steeds meer op toe om als niets beschouwd te worden.

3. De omstandigheden van mijn ambt, zoals dit zich na een 10-jarig verblijf in Bulgarije ontwikkeld heeft, ontraden mij en veroorloven mij ook niet iets anders te doen dan ik doe. Althans, voor het ogenblik. Ik zal dus voortgaan bij de dag te leven, terwijl ik echter met nog vuriger hartstocht Christus mijn leven aanbied, zoals het nu

Hier. Wat heeft Monseigneur Roncalli gedaan tijdens zijn eentonig leven als apostolisch delegaat? In de heiliging van zichzelf heeft hij in eenvoud, goedheid en blijheid, bij zijn leven en dood, een bron van zegeningen aangeboord voor geheel Bulgarije. Zo zou het moeten zijn, maar dit zijn grote woorden en nog grotere daden. O Jezus, ik schaam mij als ik eraan denk en het benauwt mij erover te spreken. Maar geef mij de genade en de kracht en de eer om deze dingen te verwezenlijken. Laat al het andere maar in het niet verzinken. Al het overige is ijdelheid, grote ellende en droefheid. Jezus, Maria, Jozef, u behoort nu en altijd mijn hart en mijn ziel toe.

0: Ga tot Jozef. Leer deze grote heilige kennen en vertrouw uw zorgen aan hem toe.
1: Van harte welkom, beste luisteraars, in deze nieuwe uitzending van het programma Ga tot Jozef. Een maandelijks programma waarin we de heilige Jozef beter willen leren kennen en ook beter willen leren liefhebben of hem te vertrouwen. Het is immers een devotie die ons door de pausen, maar ook door vele heiligen in de geschiedenis van de kerk, wordt aangeraden. En ook bij Radio Maria hebben wij een groot vertrouwen in Sint Jozef. We beginnen met een tekst over de heilige Jozef. Daarna leren we een heiligdom in de wereld kennen. Vandaag gaan we naar Viterbo in Toscane in Italië, waar zich een stoel bevindt waar de heilige Jozef op gezeten heeft. Daarover later meer. We beluisteren ook een getuigenis van een gebedsverhoring door de tussenkomst van Sint Jozef en we eindigen zoals steeds in gebed. Vandaag beginnen we in een boek met als titel Jozef van Nazareth, geschreven door Federico Suárez, een Spaanse priester, maar ook hoogleraar in de moderne en hedendaagse geschiedenis. Hij leefde van 1917 tot 2005. Hij is de auteur van diverse geschiedkundige, maar ook geestelijke werken, waarvan de laatste in meerdere talen zijn vertaald, zo ook dit boek, Jozef van Nazareth. Hoofdstuk 1. De persoon van Sint Jozef. Het ziet er niet naar uit dat de heilige Jozef tot het soort heiligen behoort die veel bewondering wekken en de wens oproepen om hun daden na te volgen. Hij zou eerder geplaatst moeten worden bij het soort mensen bij wie men nooit de neiging voelt opkomen er een tweede blik op te werpen, wanneer men hen toevallig al eens opmerkt. Hij is een van die grijze figuren die zich nooit van anderen onderscheiden, omdat ze zo goed in hun omgeving passen. Zelfs het kleinste detail is niet in staat de aandacht op hem te vestigen. Hij hoort zeker niet tot het archetype of model dat we moeten trachten na te volgen. Hij komt in het evangelie voor zonder dat men hem een enkel woord hoort uitspreken. Hij heeft nooit een regel geschreven. Geen van zijn daden heeft ooit de grenzen van het meest alledaagse overschreden. Hij was, pedant gezegd, een man zonder boodschap. Dit alles lijkt natuurlijk maar zo op het eerste gezicht. Het lijkt zo, en in zekere zin is het ook zo. Want deze indruk is juist en komt met de werkelijkheid overeen. Sint Jozef was inderdaad geen opvallend stralende persoonlijkheid. Maar is dit wezensbepalend? Sinds wanneer wordt de kwaliteit van een mens, zijn waarde als zodanig, afgemeten naar de mate waarin hij opvalt? Het ziet er ook niet naar uit dat hij het nageslacht veel heeft nagelaten. Archimedes, de heilige Thomas van Aquino, Michelangelo of Edison hebben het gemeenschappelijk erfgoed van de mensheid met waardevolle bijdragen verrijkt, die onmetelijke gevolgen hebben gehad. En in dit opzicht, moet men bekennen, zijn de mensen Jozef niet veel dankbaarheid verschuldigd. Het is waar dat hij het zelfs niet geprobeerd heeft, en uit datgene wat we van hem weten, blijkt niet dat dit hem uit zijn slaap hield of angst aanjaagde. In zekere zin komt zijn persoonlijkheid sommigen dus wellicht heel gewoon voor en beoordelen ze hem als iemand die zo gewoon was dat hij niets heeft nagelaten dat latere generaties zou kunnen aanspreken. Degenen die zo denken behoren echter tot het soort mensen dat misschien vaker voorkomt dan wenselijk is, dat alleen waardecriteria voor de korte termijn accepteert. Ze oordelen volgens bepaalde conventionele normen die meer op schijn dan op werkelijkheid gebaseerd zijn. Meer op wat zullen ze ervan denken dan op echte waardering. Met andere woorden, ze denken meer in wereldse categorieën dan volgens bovennatuurlijke maatstaven. En dit komt erop neer dat men personen niet beoordeelt naar wat ze zijn of doen, maar alleen naar een bepaald soort daden. Juist die welke ze a priori gekwalificeerd hebben als verdienstelijk of waard om onthouden te worden. Volgens deze maatstaven dus, maatstaven van deze wereld, en over het algemeen erg weinig diepzinnig en helemaal niet bovennatuurlijk, doet zijn ogenschijnlijk geringe persoonlijkheid zich aan de mensen van onze tijd voor als vaag en niet interessant genoeg om bij stil te staan. Volgens dergelijke maatstaven zal een grijze man, een handwerksman uit een dorp, die nooit iets gezegd of gedaan heeft dat de moeite van het bekijken waard is, heel achtenswaardig kunnen zijn, een goed mens. Maar men heeft geen tijd om aan alle goede mensen die er op aarde geweest zijn, aandacht te geven. Er zijn belangrijker, dringender, nuttiger en noodzakelijker dingen. Volgens de maatstaven van deze wereld doet het er nauwelijks toe dat God deze man heeft uitgekozen om hem de zorg toe te vertrouwen over de twee grootste schatten die er ooit op aarde geweest zijn: Jezus en Maria. Dit is vast een van de redenen waarom men er zeker van kan zijn dat dergelijke maatstaven van deze wereld zijn, en daarom oppervlakkig. En juist daarom zijn deze maatstaven altijd onvoldoende voor een christen, die echt is wat dat woord aangeeft, namelijk een leerling van Christus. Een leerling van Christus moet inderdaad nooit iets accepteren alleen vanwege de schijnbare waarde ervan. Deze waardebepaling is voor hem niet geldig, aangezien hij de werkelijke waarde moet leren kennen. De werkelijke waarde van de geschapen dingen, wat die ook zijn, hun diepste en echte waarde, heeft veel met God te maken. Met Christus, de bovennatuurlijke wereld en de openbaring. Voor een christen die in Jezus Christus gelooft, die gelooft dat Jezus Christus echt God en echt mens is, is het feit dat God Jozef heeft uitgekozen om hem tot echtgenoot van de maagd Maria en wettige vader van Jezus te maken, voldoende reden om te denken dat hij uiteindelijk misschien niet zo'n gewone en grijze man was. Dat kan hij niet geweest zijn als niemand minder dan God zelf hem heeft uitgekozen. Wat nog meer is, hem geschapen heeft. Voor een van de moeilijkste en meest verantwoordelijke zendingen die ooit aan een mens werd toevertrouwd. Deze overweging, de uitverkiezing van Jozef voor deze buitengewone zending, kan misschien dienen als begin van een serie overwegingen, aan het eind waarvan onze waardering en ons respect voor deze heilige waarschijnlijk aanzienlijk zullen zijn toegenomen. Want deze man, die schijnbaar niet meer is dan een goed mens, een enigszins doffe figuur die nooit iets opvallends gedaan heeft, blijkt van een zelden voorkomende kwaliteit. Deze man, die bij zijn gang door het evangelie geen enkel woord uitspreekt, geeft ons met zijn stilte een les van oorverdovende welsprekendheid. Deze man die geen regel heeft geschreven en ons geen enkele gedachte heeft nagelaten, geeft ons zulke diepzinnige lessen dat we eraan kunnen twijfelen of een niet gering deel van onze tijdgenoten wel in staat is ze te vatten. De verlossing zelf, zonder rechtstreeks iets met de verlossende zending van Jezus te maken te hebben, zonder enige actieve deelname aan het tot stand komen van het nieuwe verbond, zoals de apostelen, en bovendien de gekregen opdracht stipt uitvoeren, zonder enige eerzucht, frustratie of gekwelde trots, zonder ook maar iets af te wijken van de hem toegewezen plaats en bezigheden, dat alles vereiste ongetwijfeld een ongewoon karakter. en dit menselijke en bovennatuurlijke voor oppervlakkige blikken en verstrooide geesten verhulde karakter neemt langzamerhand steeds duidelijker vormen aan voor degenen die al nadenkend steeds dieper doordringen in de schaarse, maar betekenisvolle gegevens die het evangelie ons verschaft over deze man, die heel raak de vertrouwensman van God genoemd wordt. Een karakter dat die eerste kleurloze indruk van massamens logenstraft en deze vervangt door een echtere en meer realistische indruk, waar niets grijs aan is en waarin Jozef ons verschijnt als het archetype van wat wij mensen kunnen worden, met behoud van de verschillen die er zijn natuurlijk, ondanks het feit dat ons leven misschien niet meer niveau heeft dan het gewone gemiddelde en onze daden ons ook niet boven anderen doen uitstijgen. Men kan het karakter van deze rechtschapen man, zoals het in het evangelie getekend wordt, in weinig, maar wel veelzeggende woorden samenvatten. Hij wist elk van de gebeurtenissen die deel uitmaakten van zijn leven te beleven, zoals de Heer dat wilde. Daarom looft de Heilige Schrift Jozef door te zeggen dat hij rechtschapen was. En dit kan van de meesten van ons niet gezegd worden. De persoon van Jozef vormt dus een stimulans van Gods wegen om onze hoop voedsel te geven. Want al zijn wij niet meer dan gewone mensen, zonder iets bijzonders dat ons van de rest onderscheidt, zonder die belangrijke karaktereigenschappen die een mens boven de massa van zijn tijdgenoten doen uitstijgen, toch kunnen we naar wat meer streven dan het middelmatige, waar we bij gebrek aan uitzonderlijke eigenschappen voorbestemd lijken. Gelukkig voor ons heeft God een andere manier van meten dan wij mensen gewoonlijk hanteren. Het gaat niet om talent of uitzonderlijke vaardigheden. Of liever, het gaat om een ander soort talent of vaardigheid. Het gaat niet om de schitterende rol die we in het leven moeten spelen of om uiterlijk vertoon, zoals dat hier beneden begrepen wordt. Het gaat er alleen maar om, en dat is niet weinig, alle bezigheden die ieder in het plan van God volgens zijn bijzondere roeping heeft, goed en volledig te volbrengen. Zonder dat er iets ontbreekt of te veel is. Zonder overdrijving of tekort. En dit op de plaats waar iemand gesteld is. En het is niet nodig in de ogen van de mensen succes te hebben. Het is zelfs niet nodig dat ze van ons bestaan op de hoogte zijn. Want het een nog het ander is van enig belang. Het is alleen al voldoende om onze kleine, gewone, dagelijkse plichten met liefde en nederigheid te vervullen. Met de bedoeling om God te behagen. Want in zijn ogen getuigt dit van het wezenlijke karakter van een mens. Kortom, we moeten eraan denken dat geen enkele mens door God geminacht wordt. Wij zijn allemaal geroepen, ieder met zijn eigen roeping, om in de eigen situatie, in het beroep of ambt en bij de vervulling van de verplichtingen die uit ieder staat voortvloeien, bij de burgerlijke plichten en het uitoefenen van onze rechten, deel te hebben aan het Rijk der Hemelen. En Jozef, de laatste der patriarchen, heeft ons geleerd hoe we levend op deze manier een grote heilige kunnen worden.

Hoofdstuk 2. Een zwijgzaam man. Het allereerste dat ons opvalt wanneer we Jozefs persoonlijkheid beginnen te observeren, is in zekere zin negatief. Hij komt als een schaduw, onopvallend, zonder opwinding of lawaai, in het evangelie voor. Hij zegt de hele tijd geen woord. De heilige Matthäus tekent hem aan het begin van zijn verhaal als een bezorgde man die bezig is een eerzame, rechtvaardige oplossing te vinden voor het ernstige probleem dat hij heeft. Hij doet dat in stilte, zonder iemand te laten delen in een intimiteit die niet alleen hem aangaat en die hij juist daarom niet kan mededelen zonder het gevaar te lopen een andere schade te berokkenen. Als man die alleen met God en zijn eigen geweten een situatie sereen onderzoekt, zonder zich te beklagen, zonder steun te zoeken om zijn verantwoordelijkheid gedeeltelijk af te schuiven, biedt hij de omstandigheden helder het hoofd en neemt hij zijn eigen beslissing. Zonder te klagen en zonder te dralen verlaat hij met zijn echtgenote Nazareth om zich in Bethlehem te laten inschrijven. Zodra het bevel van keizer Augustus bekend is gemaakt. Er staat helemaal niets over angst of gevoelens van vernedering toen hij in de stad van David geen onderdak voor de maagd Maria kon vinden, die op het punt stond een kind ter wereld te brengen. Geen verontschuldiging toen hij haar niets anders dan een grot, een kribbe en misschien wat vers stro kon aanbieden. En daar slaat hij zonder commentaar, zwijgzaam, 's nachts het voorbijgaan van de herders schade en hun eer bewijzen aan het kind en zijn moeder. Hij gaat naar Egypte en keert eruit terug zonder ook maar één verklaring te vragen. Zonder nadere uitleg richt hij zijn schreden daarna opnieuw naar Galilea en Nazareth. Daar volgen enige duistere jaren in een zo mogelijk nog dieper stilzwijgen. En toen hij kon praten, toen hij Jezus na 3 dagen ondraaglijke angst in de tempel gevonden had, deed hij een stap opzij en liet haar, de moeder, het woord tot Jezus richten en hem de vraag stellen die gesteld moest worden. Hierna verdwijnt hij uit het evangelie en raakt in vergetelheid. Met geen woord wordt ons iets over zijn dood verteld. Daarna wordt hij nog maar 1 keer gememoreerd en niet met name, wanneer zijn dorpsgenoten in Nazareth verwonderd over de wijsheid van Jezus uitroepen, is hij niet de zoon van de timmerman? Jozef had ons niets te zeggen. Ook aan anderen heeft hij niets gezegd dat voor ons van enig belang had kunnen zijn. Maar er bestaan verschillende soorten zwijgen. Dit stilzwijgen van Jozef was duidelijk geen gevolg van het leven in een milieu, onder mensen of in een tijdperk met zo'n vulgair en onbenullig karakter, dat er niets de moeite van het zeggen waard was. Het milieu, de mensen en het tijdperk zijn ongetwijfeld niet alleen opmerkelijk, maar in zekere zin ook uniek. Zo uniek dat ze nergens mee te vergelijken en niet te herhalen zijn. In de wereldgeschiedenis zal er nooit meer een vergelijkbaar ogenblik zijn. En niemand zal ooit nog zo verbonden leven met het goddelijke als toen. En het zal echt niet nog eens voorkomen dat de aarde, deze planeet die God gemaakt heeft om door mensen bewoond te worden, de mens geworden en enige geboren zoon van God herbergt. En nooit meer zal men er een schepsel aanschouwen vergelijkbaar met de gelukzalige maagd Maria. In geen periode van de geschiedenis zal zich ooit het wonderbaarlijke feit herhalen dat 12 onbekende, ruwe, ongecultiveerde mannen, een stel bekrompen dorpsbewoners en gespeend van zelfs de meest elementaire eigenschappen die nodig geacht worden om triomfen te vieren of uit te blinken, beginnen met een omvorming van de wereld die zijn weerga niet heeft. Het zwijgen van Sint Jozef is niet aan zijn milieu, de mensen of het tijdperk te wijten. We weten dat ons geen enkel woord van hem is nagelaten, want daarvoor hoeven we de evangeliën maar door te bladeren. Maar we weten niets af van de reden waarom dit zo is. En welke veronderstellingen
hypotheses of verklaringen wij ook willen geven voor deze curieuze omstandigheid, ze zijn naar alle waarschijnlijkheid onzeker, al kunnen ze wellicht vroom en nuttig zijn. Niet onzeker, maar juist heel zeker daarentegen, is het zojuist gesignaleerde feit: in het evangelie zegt Jozef absoluut niets. En hieruit kunnen we wel conclusies trekken, die voor ons gewone leven nuttiger kunnen zijn dan alle uiteenzettingen die we zouden kunnen houden over de redenen van zijn stilzwijgen. Ernest Hello zei over hem: deze in zwijgen gehulde man inspireert tot stilzwijgen. Maar het is geen lege stilte, zuivere gebrek aan woorden en gedachten, een soort gat waar niets in zit, gewoon stilzwijgen. Het is integendeel een diepzinnige stilte, een diepe stilte die alle woorden bevat. Een opwekkende, verfrissende, kalmerende, verzadigende stilte. Een substantiële stilte, vervolgt dezelfde Hello. Maar heeft dit iets te betekenen? Wat wil hij met deze woorden aangeven? Met diepe stilte die alle woorden bevat, bedoelt hij natuurlijk hetzelfde als wanneer men zegt dat de kleur wit alle kleuren bevat. Het gaat dus niet om leegte of om afwezigheid, maar om volheid. Zijn stilzwijgen is een afzien van woorden tegenover iets ondoorgrondelijks en oneindigs. Jozef stond voor het mysterie van God die mens werd. Van een maagd die zonder de tussenkomst van een man zwanger was geworden. En van een uitverkiezing, zijn eigen uitverkiezing door God, om het mysterie te koesteren en de hoofdpersonen te beschermen. Wat kon hij bij zo'n wonderbaarlijke gebeurtenis zeggen? Hij, een eenvoudige man, handwerksman uit een dorp in een uithoek van het keizerrijk, een man die niet alleen toeschouwer was van de wonderbaarlijkste gebeurtenis die sinds de schepping van de wereld had plaatsgevonden, maar er door een bijzonder plan van God ook bij betrokken was. Wie het goddelijke aanschouwt, spreekt niet. Het is zo groots dat ieder woord te veel is. Want de gebeurtenis gaat de persoon en wat die erover zou kunnen zeggen, verre te boven. En als er dan iets gezegd moet worden, dan is het in ieder geval niet zijn, Jozefs taak, om dat te doen. Hij had een heel andere taak. Zijn stilzwijgen was niet dat van een fantast. Ook wat fantasie betreft, was hij een stille man. Want iemand kan geen woord zeggen en toch niet stil zijn wegens de massa beelden die in zijn ziel rondspoken en deze in onwerkelijkheid doen verzinken. Sint-Jozef wekt eerder de indruk van iemand die zijn verbeelding in dienst stelt van zijn bezigheden. Hij koestert geen ijdele dromen zoals een willoos mens en houdt zich ook niet bezig met het verward gerommel van doelloze en zinloze fantasieën. Misschien omdat hij geen dromer was, kon hij een efficiënt man worden. Een man die in staat was om datgene wat hem aanging tot een goed einde te brengen, met meer aandacht voor het werk dat hij onder handen had dan voor fantasieën over een verre, irreële en onzekere toekomst. Het eerste dat we dus bij Jozef opmerken is zijn stilte. Een stilte die niet leeg is, maar inhoud heeft. En het eerste dat we van hem kunnen leren is dat er een stilte bestaat die ons goed doet. Een stilte die niet voortkomt uit verstrooidheid. Het ontbreken van gedachten die zich ergens anders mee bezighouden, maar uit contemplatie, en die tegelijkertijd een voorwaarde is voor innerlijkheid. Het is niet mogelijk reflectie en nog minder contemplatie te combineren met een spraakwaterval. Er is een minimum aan stilte nodig, opdat de aandacht van de geest zich rustig kan wijden aan de overweging van wat we voor ogen hebben, aan het oplossen van de problemen waar het dagelijks leven ons herhaaldelijk voor stelt. Al deze innerlijke activiteit vereist een minimum aan stilte,
die als de portier van het innerlijk leven is en de voorwaarde zonder welke innerlijk leven onmogelijk is. De verstrooidheid, het lawaai en de verdoving die veroorzaakt wordt door het aandacht vragen van allerlei stemmen die ons allemaal tegelijkertijd toeroepen, ja, van alle kanten toegillen, zijn niet bevorderlijk voor een reflexieve houding. Niets vertroebelt de heldere visie van de ziel zozeer als de onrust veroorzaakt door triviale zorgen en de zwermbanaliteiten die onze aandacht gevangen houden en die een mens even lichtzinnig als onstandvastig maken, ongeveer zoals de individuen in het apendorp dat Rudyard Kipling in Jungle Book zo goed heeft beschreven. Een mens die zwijgt kan luisteren, en een mens die luistert kan veel leren. Vanwege zijn zwijgzaamheid kon Jozef de engel horen die hem in zijn slaap het grote geheim onthulde, dat niet alleen zijn eigen leven diep raakte, maar ook dat van heel het menselijk geslacht. Maar het is erg moeilijk om te luisteren wanneer men niet in staat is de stroom van gemeenplaatsen en banaliteiten in te houden die uit de mond borrelen. Hoe kan men iets horen wanneer men een oorverdovend lawaai produceert? En er bestaat ook een stilte die kracht inhoudt. De mensen die klagen over de tegenslagen die hun overkomen, over hun pech, die hun problemen overal rondstrooien, die zich altijd verontschuldigen, die zich altijd gedwongen voelen een verklaring te geven van hun daden en waarom ze iets doen of niet doen, waarom ze iets niet gedaan hebben. De mensen tenslotte die de goedkeuring van anderen nodig hebben om zich enigszins gerust te voelen, zijn mensen die nog niet geleerd hebben hun eigen verantwoordelijkheid op zich te nemen. Dat een mens werkelijk mens geworden is daarentegen, blijkt uit het feit dat hij lasten draagt zonder zich te beklagen en zonder er iedereen van op de hoogte te stellen. Persoonlijke problemen onder ogen ziet zonder ze op anderen af te wentelen. Voor zijn eigen handelingen en beslissingen instaat zonder zich eraan te onttrekken met verontschuldigingen. Excuses en rechtvaardigingen die, als ze al iets tonen, enkel en alleen wijzen op weinig karakter. En er is een grote kracht in iemand die zwijgen kan, in iemand die zijn energie en aandacht gebruikt voor de bezigheid die hij onder handen heeft, voor het enig noodzakelijke. In plaats van zijn aandacht te verdelen over 1001 dingen waar hij niets mee te maken heeft, steriele bezigheden, zoals die van de Atheense tijdgenoten van Sint Paulus, waarover in de Handelingen van de Apostelen gezegd wordt, ze verdreven hun tijd met het vertellen en aanhoren van de laatste nieuwtjes. De woorden van Jesaja kunnen goed en met recht op Sint-Jozef worden toegepast. Namelijk, in stilte en vertrouwen ligt uw kracht. Want deze zwijgzame man, die zijn hoop op God had gesteld, toonde zijn kracht inderdaad in moeilijke en netelige situaties en bleef het vertrouwen waard dat er in hem werd gesteld. Het is altijd beter het stilzwijgen te bewaren over dingen die beter niet gezegd kunnen worden. Dikwijls is trots of domme ijdelheid de drijfveer die ons ertoe brengt dingen te zeggen die beter verzwegen hadden kunnen worden. Daarom kwetsen wij anderen soms met onze woorden, of lijken onze woorden op weggeworpen stenen die anderen raken bij het neerkomen. Wanneer we niet goed richten en ze daar aankomen waar het meeste pijn doet. We geloven dat we zelf zo bijzonder zijn en deinzen er niet voor terug dat te laten merken door anderen belachelijk te maken of te vernederen. We proberen ons niet zozeer boven anderen te verheffen door te groeien in karakter, maar, en dat is een heel snelle methode, door onze naasten te vernederen of de grond in te boren. Een minachtend woord of een korte ironische uitdrukking zijn soms al genoeg. En zo ontstaan wrok, vijandelijkheden, twistgesprekken en verdeeldheid. Want wie zegt wat niet moet, hoort wat hij niet wil.
En uiteindelijk komt er nooit iets goeds van, als men de tong laat gaan. Zonder de woorden van Jesaja geweld aan te doen, kunnen we ze op Jozef toepassen. Hij roept niet en schreeuwt niet. Hij laat zijn stem niet horen op straat. Want hij was niet iemand die in discussie ging. Hij bracht zijn leven niet klagend door. Verklaringen afleggend of anderen uitdagend. Hij was niet iemand die steeds protesteerde of rumoerig was. Hij hing zijn verdriet niet aan de grote klok. Hij hield zich al evenmin bezig met het leven van andere mensen. En hij had geen tijd om fouten in gedrag, aard of bezigheden van zijn buren te vinden. We moeten erg voorzichtig zijn met wat we zeggen. De woorden die iemand vandaag uitspreekt, blijven misschien wel tijden voortleven in de gedachten van anderen. Niemand weet wat voor gevolgen ze kunnen hebben. Want eenmaal uitgesproken of gepubliceerd, leven ze los van ons voort en hebben wij er geen macht meer over. Ze kunnen dag in dag uit, misschien zelfs jaar in jaar uit, door de een aan de ander worden doorgegeven en een grote weerklank hebben. Of bij anderen een gevoelige snaar raken die hen ertoe aanzet goed of slecht te handelen. En wie ze uitspreekt of schrijft en publiceert is, of hij dat nu wil of niet, gedeeltelijk verantwoordelijk voor alle consequenties die zijn woorden door de jaren heen hebben, voor het goede en het slechte ervan. De intense en diepzinnige zwijgzaamheid van Jozef zou ons aan het denken moeten zetten over de mensen nu. We praten te veel. Deze man, die ons wonderbaarlijke dingen had kunnen vertellen, omdat hij een hele tijd midden in het mysterie aanwezig was geweest, houdt zijn mond. Door te zwijgen beschermt hij de intimiteit van wat verborgen moet blijven, verhuld voor de oppervlakkige nieuwsgierigheid van dwalende blikken en scherpe tongen die zich alleen maar schijnen bezig te houden met het naar alle kanten rondstrooien van nieuwtjes en geruchten over levens van anderen die niemand iets aangaan. In onze dagen lijkt het jammer genoeg wel alsof het de enige of voornaamste taak van de zogenaamde media is om voortdurend aan het woord te zijn. Het zijn mondeling of schriftelijk, over wat dan ook en over elk onderwerp. Het lawaai is zo indringend, ook dat soort stomme lawaai dat toch geen stilte is, dat het lijkt of men ten koste van alles wil verhinderen dat de mens zijn vermogen om na te denken kan gebruiken voor de dingen die van wezenlijk belang zijn. Misschien is er daarom zo weinig innerlijkheid bij onze tijdgenoten. Ze storten zich op een hele massa gebeurtenissen die van allerlei kanten hun aandacht opeisen en zijn zo naar buiten gericht dat zij alleen opwinding en innerlijke verarming kunnen tonen als vrucht van zoveel activiteit. En misschien is ook een andere opmerking van Ernest Hello juist. Veel mensen die niets te zeggen hebben, praten en praten maar. Door het lawaai van wat ze zeggen en hun warrige manier van leven, verdoezelen ze dat hun ideeën en gevoelens niets voorstellen. Sint-Jozef daarentegen, die zoveel had kunnen zeggen, spreekt niet. Hij bewaart de grootste dingen die hij aanschouwt in zijn hart. En dit zorgt er ongetwijfeld voor dat een mens in vrede leeft, als heer en meester over zijn ziel en zijn stilzwijgen. Stilzwijgen en nadenken verhinderen dat de uiterlijke schijn en de oppervlakte van dingen en gebeurtenissen dichte sluiers worden die de essentiële werkelijkheid van de schepping en Gods plan verbergen. Stilte en bezinning zijn net ogen die door die mist heendringen, die dingen doet vervagen en waarheden verduistert. Ze stellen ons in staat om er doorheen te kijken en door te dringen tot wat werkelijk bestaat en echt belangrijk is. Dat betekent dat allerlei verwarde, tegenstrijdige geluiden tot zwijgen worden gebracht, zodat we het levende, heldere en indringende woord kunnen horen dat God via mensen en gebeurtenissen tot de mensen spreekt.
tot elke mens. Daarom leerde Sint Jozef Gods plan zo goed kennen. En was hij op elk moment in staat te doen wat zijn schepper van hem verwachtte.

En welkom terug, beste luisteraars, in het programma Ga tot Jozef. Vandaag gaan we ook op bedevaart naar een bijzondere plaats van verering van Sint-Jozef. Dit keer in Italië, naar het klooster van San Paolo delle Clarisse. In Tuscania, niet in Toscane, maar in de gemeente Tuscania in de provincie Viterbo. Een 100-tal kilometer ten noorden van Rome. Al waar er zich een bijzonder object van verering bevindt, namelijk een stoel waarop de heilige Jozef gezeten heeft tijdens een verschijning.

We schrijven het jaar 1871 en bevinden ons in het Clarissenklooster van Tuscania in de Italiaanse provincie Viterbo, waar een religieuze, zuster Maria Gertrudis van Jezus Nazarener, die geboren werd in Valentano, niet ver van het dorpje Tuscania, in 1838, op dat moment al 3 jaar ziek was en leed aan een ongeneeslijke vorm van kanker. Ze had in januari 1868 haar eeuwige geloften afgelegd als lekenzuster. Haar ziekte bracht niet alleen veel pijn met zich mee, maar ook grote innerlijke onrust, omdat ze door artsen onderzocht moest worden. Ze was al enkele maanden volledig bedlegerig. Op de ochtend van 8 maart, terwijl de gemeenschap in het koor de heilige mis bijwoonde, merkte de zieke zuster dat de deur van haar cel openging en er een man binnenkwam. Ze was erg verrast, want volgens de kloosterregel mocht een man alleen het klooster betreden onder begeleiding, wat hier niet het geval was. Ze vroeg hem wie.

Trouw op God, zei de timmerman. Daarna stond hij op en vertrok even stil als hij was gekomen. Terwijl zuster Maria Gertrudis met hem sprak, merkte ze, zo verklaarde ze later, dat hij wonderlijke ogen had, als twee sterren. En dat zijn handen zo wit en teer waren, dat ze helemaal niet leken op die van een timmerman. Aan het einde van de heilige mis keerde de verplegende zuster terug naar de ziekenkamer en merkte tot haar verbazing dat een van de twee stoelen niet op zijn plaats stond. Terwijl ze zeker was dat ze die zelf juist had achtergelaten. Ze zette de stoel vervolgens terug aan de kant en vroeg wie die stoel naast haar bed had neergezet, want ze wist zeker dat zuster Maria Gertrudis zelf te ziek was om dit te doen. De timmerman van het klooster is net even langs geweest, antwoordde de zieke zuster. De timmerman? Vroeg de verpleegster verbaasd. Maar niemand kan hier binnengekomen zijn. De sleutels van het klooster zijn in handen van moeder Abdis. Jawel, en hij is hier ook even gaan zitten en zei dat ik op God moest vertrouwen. Bij het horen van dit verhaal ging de verpleegster snel op zoek naar de moederoverste. Ze was ervan overtuigd dat de zieke zuster aan het ijlen was. Onder de zusters ontstond enige opschudding en ongerustheid, want niemand kon begrijpen wie deze mysterieuze timmerman kon zijn. Ze wisten zeker dat niemand het klooster was binnengekomen. De abdis, moeder Clara Maria van het Allerheiligste Sacrament, wist dat de zuster zeer toegewijd was aan de heilige Jozef en dat zij vanaf het begin van haar ziekte veel tot hem had gebeden, met het verzoek om genezen te worden op een van zijn feestdagen. Toen nam moeder Abdis met vurig geloof de twee stoelen uit de kamer van de zieke zuster, knielde neer en begon als volgt te bidden. Heilige Jozef, als u het werkelijk was die vanmorgen kwam, laat me dan zien op welke stoel u hebt gezeten. Een van de stoelen begon te bewegen, zonder dat iemand hem aanraakte. De moederoverste, gevolgd door alle zusters, omhelsde de stoel en trillend en huilend dankte ze God, omdat hij het klooster zulk een grote genade had verleend. Zuster Gertrudis stond op uit haar bed, vol kracht. De tumor was verdwenen, de pijn was weg. En elk ongemak was verdwenen. Ze was volledig genezen en genoot vanaf dat moment van een uitstekende gezondheid in het verborgen leven van gebed en eenvoud dat ze verder zou leiden. Ze stierf op 1 april 1920, op Witte Donderdag. Op 81-jarige leeftijd. Ze was 33 jaar oud toen ze door de heilige Jozef werd genezen. Sindsdien bidden de zusters bij de stoel van de heilige Jozef voor elke nood om de voorspraak van de heilige patriarch af te smeken.

Vandaag de dag staat het klooster onder bescherming van de dienaressen van de Heer en Maagd van Matara, behorend tot de contemplatieve tak van het instituut van het mens geworden woord. De wonderbaarlijke stoel wordt er tentoongesteld in de kapel van het klooster, voor de verering van de gelovigen. Aan de voet ervan kunnen kleine briefjes met geschreven intenties worden gelegd in een mandje om de voorspraak van Sint-Jozef te vragen. De zusters delen ook kleine stukjes stof uit die de stoel hebben aangeraakt.

0: Radio Maria. En welkom terug, beste luisteraars, in Ga tot Jozef. Talrijk zijn de getuigenissen van gebedsverhoringen van mensen die hun vertrouwen in Sint-Jozef hebben gesteld. En ook vandaag zullen we luisteren naar zo'n getuigenis.
1: Sint-Jozef is mijn heilige. Nee, hij is niet de patroon van mijn parochie en ik draag ook zijn naam niet. Mijn familie was ook niet bijzonder aan hem toegewijd. En toch is hij mijn heilige. Hij heeft mij uitgekozen en is mij nabij geweest in momenten van pijn. Mijn ervaring en mijn devotie tot Sint-Jozef is er een van de zoveel duizenden in de wereld en waarschijnlijk niet zo opvallend. Maar ik draag ze voor altijd in mijn hart en daarom wil ik ze met jullie delen. Een tiental jaar geleden, slechts 2 jaar na mijn bekering en 3 jaar na de dood van mijn vader, bevonden mijn zussen en ik ons bij de ingang van een intensive care, in afwachting van nieuws over onze moeder. In enkele dagen was ze in een coma geraakt, zonder dat we de reden kenden. De vele autoriten naar het ziekenhuis begonnen, het beurtelings bezoeken en de gemengde berichten van de artsen, de ene dag positief, de andere dag negatief. Op aanraden van een vriendin begon ik tot Sint-Jozef te bidden, tot wie ik toen nog geen bijzondere devotie had, via een gebed voor onmogelijke zaken. En ik vroeg uiteraard om de gezondheid van mijn moeder, of, indien het Gods wil was, dat zij mocht sterven op een dag die aan de heilige maagd Maria was toegewijd. Doorheen de bezoeken, de tranen en de angstige momenten gingen de dagen voorbij. En inmiddels was het maart geworden. In deze maand van Sint-Jozef vermeerderde ik mijn gebeden en ook mijn eisen. Lieve heilige, ik begrijp niets meer. Geef me een teken. Op 18, 19 of 20 maart moet je me iets laten weten. Me doen begrijpen wat er met mijn moeder zal gebeuren. De lieve heilige is werkelijk goed. Hij heeft mij mijn dwingende woorden niet aangerekend, maar hij heeft ze zelfs verhoord. Op 18 maart kreeg ik een telefoontje van het ziekenhuis. De levensverwachting van mijn moeder was ten einde. Ik wist dat Sint-Jozef bij mij was, ondanks het verdriet om dit verschrikkelijke nieuws. En ik wist dat hij voor haar zou zorgen. In die dagen bewapende ik mij met alle gebeden voor stervenden. In het bijzonder verdiepte ik mij in de Pia Unione del Transito, die haar zetel in Rome heeft. De Pia Unione del Transito di San Giuseppe, vaak afgekort als Pia Unione, is een katholieke gebedsvereniging die in 1868 in Rome werd opgericht door de heilige Leonardo Murialdo en onder de bescherming van paus Pius IX werd geplaatst. De vereniging werd opgericht ter ere van de dood van Sint-Jozef, de patroon van de stervenden. Het doel is bidden voor een goede en gelukkige dood, in het bijzonder door bemiddeling van Sint-Jozef en voor stervenden in het algemeen. Ik herhaalde voortdurend het gebed. O Sint-Jozef, pleegvader van Jezus Christus en waarachtige bruidegom van de maagd Maria, bid voor ons en voor de stervenden van deze dag. van deze nacht. Op 25 maart, feest van de aankondiging, ging mijn moeder naar de hemel in de armen van het heilig echtpaar. Wij kinderen hebben haar niet meer op tijd kunnen groeten. Ze hebben het gedaan, in onze plaats. Ik voelde sterk de aanwezigheid van Sint-Jozef en zijn troost en ik kreeg de bevestiging, vooral toen de priester tijdens de homilie mijn moeder vergeleek met mijn grote heilige. Beiden goed, stil, nederig en discreet. Bereid een stap terug te doen om niet op te vallen. Ik voelde Gods tedere aanraking in mijn hart. De Pia Unione del Transito. Sindsdien is het gebed voor de stervenden een vast en dagelijks moment geworden. Vooral door middel van het gebed van de Pia Unione del Transito, waarbij ik mij heb aangesloten en zo deel heb aan de missen voor de ingeschrevenen en de stervenden. En dit zijn de twee voornaamste doeleinden. Ten eerste, het verspreiden, bevorderen en uitbreiden in de wereld van de verering van Sint-Jozef, universele patroon van de kerk en in het bijzonder van de goede dood. Ten tweede, het verenigen van zoveel mogelijk priesters en gelovigen in een universele kruistocht van gebeden en goede werken ten gunste van de stervenden, van alle plaatsen en op elk moment, om ook hen zo voor te bereiden op een heilige dood. In het afgelopen decennium is er geen dag voorbij gegaan waarop ik niet aan Sint-Jozef heb gedacht en tot hem heb gebeden, die ik als mijn vader beschouw en die mij ook in de kleine dagelijkse taken helpt. Hij heeft mij nooit teleurgesteld. En hoe zou hij dat kunnen? Sint-Jozef is mijn heilige. Meer nog, Sint-Jozef is onze heilige.
0: We luisteren nu nog naar een hymne geschreven door de priester en componist Marco Frisina in 2021 naar aanleiding van het Sint-Jozefjaar toen afgekondigd door Paus Franciscus met als titel Custode del Signore, behoeder, bewaarder van de Heer.

En beste luisteraars, zoals steeds besluiten we onze uitzending van Ga tot Jozef met een gebed. Vandaag bidden we Sint-Jozef met de vraag om een bijzondere genade. We kunnen onze eigen dagelijkse intenties toevertrouwen of als we zelf momenteel met een moeilijke zaak zitten of met een bepaalde intentie waar we verhoring voor zoeken, waar we bijstand in zoeken, dan kunnen we dat nu bij Sint-Jozef brengen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. O goede heilige Jozef, mijn tedere vader, trouwe bewaarder van Jezus en zuivere bruidegom van Gods moeder. Ik smeek u en verzoek u dringend om God de Vader zijn voor de zondaars gekruisigde Zoon op te dragen. Verkrijg ons van de eeuwige Vader in de driemaal heilige naam van Jezus, de genade waar wij om smeken. Vraag hem barmhartigheid voor uw kinderen. Te midden van uw eeuwige heerlijkheid, gedenk de narigheden van onze wereld. Gedenk degenen die lijden, degenen die bidden, degenen die wenen. Door de bemiddeling van uw gebed en die van uw allerheiligste bruid, mogen Jezus ons vertrouwen beantwoorden en onze hoop bekrachtigen.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Van harte een zeer fijne ochtend gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. Wij bidden samen de lezing in dienst op deze 14e zondag door het jaar. De openingspsalm die kan u vinden op bladzijde 662. Gevolgd door de hymne die u vindt op bladzijde 693. En de psalmen die kan u terugvinden op bladzijde 883. Heer, open mijn lippen. En mijn mond zal uw lof verkondigen. Kom, uitverkoren volk van God, aanbid uw leidsman en herder. Alleluia. Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten. Juichen wij toe de rots van ons heil. Laat ons verschijnen voor hem met een lofzang. Hem met liederen eren. Een machtige God immers is de Heer. Koning is Hij over alle goden. De aarde ligt uitgespreid in zijn hand. Aan Hem behoren de toppen der bergen. De zee is van Hem, Hij heeft haar gemaakt. Zo goed als het land door zijn handen gevormd. Komt, werpen wij ons aanbiddend ter aarde. Knielen wij neer voor hem die ons schiep. Hij is onze God en wij zijn volk. Hij is de herder en wij zijn kudde. Luistert heden dan naar zijn stem. Wees niet halstarrig als eens in Meriba. Zoals in Massa in de woestijn. Waar uw vaderen mij wilden tarten. Ofschoon zij mijn daden hadden gezien. 40 jaar stond dit volk mij tegen. Ik sprak, zij zijn toch een dolend volk. Zij kennen mijn wegen niet. Daarom heb ik in gramschap gezworen. Nimmer vinden zij rust bij mij. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Kom, uitverkoren volk van God, aanbid uw leidsman en herder. Alleluia. De haan kraait dat de dag begint, het licht het duister overwint. Christus spreekt in het hart ons aan, om tot het leven op te staan. Sta op uit slaap en nacht, roept hij. Bedwelmend is hun heerschappij. Treed kuis en zuiver aan het licht. En waak, ik nader ten gericht. O dat de lichte stralen gloed, die heel de hemel blinken doet, ook ons, gebukt in druk en pijn, weer uitzicht geeft op zonneschijn. Roepen wij Jezus, hem alleen, met bidden, vasten en geween, opdat het innige gebed aan zuiver hart de slapen let. O Christus, scheur de slaap met kracht en breek de boeien van de nacht. Doe van ons weg de oude schuld, dan zijn wij van uw licht vervuld. U, Koning Christus, onze Heer, zij met de Vader lof en eer, en met de Geest die troost en leidt, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Heer, mijn God, met glorie en luister zijt gij gekleed, uw mantel is zuiver licht, alleluia. Verheerlijk, mijn ziel, de Heer, wat zijt gij groot, Heer, mijn God, met glorie en luister zijt gij gekleed. Uw mantel is zuiver licht. De hemel heb je als een tentdoek gespannen. En boven de wateren liggen uw zalen. De wolken hebt gij als wagen genomen. Gij rijdt op de rug van de wind. De storm hebt gij tot uw bode gemaakt. De bliksem flitsen uw dienaars. Gij hebt ook de aarde geplaatst op haar zuilen. In eeuwigheid wankelt zij niet. Gij hebt haar de oerzee als kleed gegeven. Het water stond boven de bergen uit. Maar voor uw dreigen vluchtte het weg, verjaagd door uw grommende stem. Toen rezen de bergen en lagen de vlakten, waar gij hun een plaats had bepaald. Toen hebt gij het water een grens getrokken, om nooit meer de aarde te overstromen. Gij deed de bronnen uitstromen in beken, die dringen zich tussen de bergen door. Ze geven alle dieren te drinken. De woudezels lessen hun dorst, en aan hun oevers nestelen vogels, en zingen tussen het struikgewas. Van hoog uit uw zalen besproeit gij de bergen. De aarde voedt gij door wat gij haar geeft. Gij doet voor de dieren het gras opschieten en graan dat de mensen ten dienste staat, zodat de aarde hun voedsel verschaft en wijn die hun hart verblijdt en olie om hun gelaat te zalven en brood dat hun honger stilt. Gedrenkt worden ook de bomen van God, de Libanon-ceders die hij heeft geplant. De mussen nestelen in hun takken en in hun kruin rust de ooievaar uit. De bergtoppen zijn het gebied van de steenbok. De klipdassen hebben hun hol in de rots. Gij maakte de maan om de tijd aan te geven. De zon weet wanneer zij onder moet gaan. Dan maakt gij het donker en valt de nacht. Dan zwerven de wouddieren rond. De leeuwenwelpen brullen om prooi en vragen hun voedsel aan God. Zodra de zon opkomt, trekken zij weg en leggen zich neer in hun holen. Dan ziet men de mens die zijn arbeid begint en doorwerkt tot aan de avond. Hoeveel is het wat gij gedaan hebt, Heer, en alles in wijsheid gemaakt? De aarde is vol van uw schepsels. Maar ook in de zee, zo diep en zo wijd, is het een gewemel van dieren, ontelbaar grote en kleine. Daar zwemmen geweldige monsters rond. Leviathan laat gij daar spelen. En al deze dieren verwachten van u dat gij ze voedt op hun tijd. Wat gij voor hen uitstrooit, verzamelen zij. Ze worden verzadigd als gij uw hand opent. Verbergt gij uw aanschijn, dan worden zij angstig. Neemt gij hun geest weg, dan komen zij om en keren terug tot de aarde. Maar zendt gij uw geest, dan komt er weer leven. Dan maakt gij uw schepping weer nieuw. De roem van de Heer blijft eeuwig bestaan. Hij vindt zijn vreugde in al zijn schepsels. Hij die door zijn blik de aarde doet beven, de bergen doet roken als hij ze aanraakt. Zolang ik leef, zal ik hem bezingen. Ik zing voor mijn God, zolang ik besta. Mogen mijn woorden hem aangenaam zijn. Dan zal ik mij in de Heere verheugen. Maar mogen de zondaars op aarde verdwijnen. De goddelozen niet blijven bestaan. Verheerlijk, mijn ziel, de Heer. De Heer zij altijd geprezen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heer, mijn God, met glorie en luister zijt gij gekleed, uw mantel is zuiver licht. Alleluia. Gelukkig uw ogen omdat zij zien en uw oren omdat zij horen. Uit het boek Spreuken. Dit zijn de spreuken van Salomo, de zoon van David, de koning van Israël. Daardoor kan men wijsheid leren en tucht, kan men van zinrijke woorden de zin doorgronden, kan men zich ontvankelijk maken voor een vruchtbaar onderricht, voor rechtvaardigheid, plichtsbesef en rechtschapenheid. Zij kunnen de onervarenen vaardigheid geven, de jongeling kennis en voorzichtigheid. Luistert een wijze ernaar, dan vermeerdert hij het verworven weten en de schrandere zal er beleid door leren. Zij kunnen spreuk en duistere taal doen doorgronden, de woorden der wijzen en hun raadsels. De vrees voor de Heer is het begin van de kennis. Wijsheid en tucht worden door de dwazen versmaad. De wijsheid roept luidkeels buiten op straat en zij verheft haar stem op de pleinen. Op de hoeken der woelige straten staat zij te roepen, bij de ingangen der poorten. In de stad verkondigt zij haar boodschap. Hoe lang nog, onverstandigen, bemint gij het onverstand en vinden de spotters plezier in hun spot en zijn de dwazen afkerig van kennis? Als gij aan mijn vermaning weer aandacht schenkt, dan zal ik mijn geest aan u openbaren en u mijn woorden mededelen. Omdat toen ik riep, gij hebt geweigerd, omdat toen ik mijn hand uitstak, geen mens er acht op sloeg, omdat gij al mijn raadgevingen hebt afgewezen en niet hebt willen weten van mijn vermaningen, daarom zal ik bij uw rampspoed lachen, zal ik spotten wanneer de schrik u overvalt. Wanneer de schrik u overvalt als een onweer, uw rampspoed als een stormwind aankomt, nood en benauwenis u overvallen. Dan zullen zij mij roepen, maar ik geef geen antwoord. Dan zullen zij mij zoeken, maar zij vinden mij niet.

Wees niet eigenwijs. Als iemand onder u wijs meent te zijn, dan moet hij dwaas worden om de ware wijsheid te leren. De wijsheid van deze wereld is dwaasheid voor God. Wij verkondigen een gekruisigde Christus, Gods kracht en Gods wijsheid. De wijsheid van deze wereld is dwaasheid voor God. Uit de geschriften van de heilige diaken Ephrem, gestorven in het jaar 373. Heer, wie zou met zijn verstand één van uw uitspraken kunnen doorgronden? Wij laten er meer in achter dan wij eruit opnemen, juist als mensen die hun dorst lessen aan een bron. Immers het woord van de Heer biedt veel betekenissen aan wie erin doordringen en vele vormen van uitleg. De Heer heeft zijn woord met veel kleuren geschilderd, zodat al wie erin doordringt, daarin ziet wat hem aanspreekt. Allerlei schatten heeft de Heer in zijn woord verborgen, zodat ieder van ons die zich daarin oefent, erdoor verrijkt wordt. Het woord van God is een levensboom die aan alle kanten weelderige vruchten aanbiedt, zoals de rots die in de woestijn werd geopend om aan alle kanten een geestelijke drank aan te bieden. Ze aten, zegt de apostel, een geestelijk voedsel en dronken een geestelijke drank. Wie één deeltje van die schat verwerft, mag niet denken dat alleen wat hij gevonden heeft in dit woord vervat ligt, maar hij moet bedenken dat hij enkel dit heeft kunnen vinden uit het vele dat erin ligt. Omdat alleen dat stukje tot hem doordrong en zijn deel werd, mag hij niet zeggen dat het woord zelf schraal en mager is en het minachten. Omdat hij het niet kan bevatten, moet hij dankzeggen voor zijn rijkdom. Wees blij omdat je overtroffen bent, maar niet bedroefd omdat het je te boven gaat. Wie dorst heeft, is blij wanneer hij drinkt, maar niet bedroefd omdat de bron niet uitgeput raakt. De bron overmeestert je dorst, niet jouw dorst de bron. Want als je dorst gelest wordt, zonder dat de bron uitgeput raakt, kun je, als je weer dorst hebt, daar opnieuw uit drinken. Maar als door het lessen van je dorst ook de bron opdroogde, zou je overwinning in een ongeluk verkeren. Breng dank voor wat je gekregen hebt en treur niet om de overvloed die onaangeroerd blijft. Wat je mocht ontvangen en bereiken is jouw deel. Wat overblijft is een erfenis voor later. Wat je uit de zwakheid op dit ogenblik niet krijgt, zul je een andere keer ontvangen als je maar volhardt. Probeer dus niet overmoedig in één teug te nemen wat je niet in één slok aan kunt. En geef de moed niet op voor iets dat je alleen beetje bij beetje in je kunt opnemen.

Het woord des Heren blijft in eeuwigheid. Dit is de boodschap die u in het evangelie is verkondigd. Dit is het boek van Gods geboden en de wet die eeuwig duurt, die haar onderhouden verwerven het leven. Dit is de boodschap die u in het evangelie is verkondigd. En laten wij ook op deze dag des Heren opnieuw God loven en prijzen en zingen en bidden samen het Te Deum Laudamus.

Laat ons bidden. Barmhartige Heer, Gij belooft ons troost en vrede en telkens weer schenkt Gij ons de zekerheid dat wij bij U geborgen zijn. Zend ons uit dat wij ieder mens Uw vrede brengen en dat allen die wij ontmoeten de nabijheid ervaren van Uw rijk. Door onze Heer Jezus Christus, Uw Zoon, die met U leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen. Loven wij de Heer. Wij danken God. Lied.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, zo is het tijd geworden voor het Angelus. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
2: En zij heeft ontvangen van de Heilige Geest.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Zie de dienstmaagd des Heren.
2: Wij geschieden naar uw woord.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: En het woord...
2: Zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: En het woord is vlees geworden.
2: En het heeft onder ons gewoond.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
2: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
1: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis door dezelfde Christus, onze Heer.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, we zijn nu in de studio om samen met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en al onze persoonlijke intenties. We bidden en mediteren de mysteries van het licht.
2: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
2: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Glorie zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Het eerste mysterie van het licht. Jezus wordt gedoopt in de Jordaan. Jezus, de onschuldige, daalde af in het water. Hem die geen zonde heeft gekend, heeft God voor ons tot zonde gemaakt.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
2: zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
2: Het tweede mysterie van het licht. Jezus verandert water in wijn op de bruiloft te Cana. De moeder van Jezus wendde zich tot hem. Ze hebben geen wijn meer. Jezus zei tot haar, vrouw, is dat soms uw zaak? Nog is mijn uur niet gekomen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Glorie zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben. Het derde mysterie van het licht. Jezus verkondigt het Rijk Gods. Jezus zei, als ik omhoog gegeven ben, zal ik allen tot mij trekken. Ontvang de Heilige Geest. En wie de zonden vergeeft, zijn ze vergeven.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
2: zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
2: Het vierde mysterie van het licht. Jezus wordt van gedaante veranderd. Jezus besteeg de berg met Petrus, Johannes en Jacobus. Terwijl hij in gebed was, veranderde zijn gelaat van aanblik en werden zijn kleren verblindend wit. Onze Vader in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Glorie zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: O mijn Jezus, vergeef
1: ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
2: Het vijfde mysterie van het licht. Jezus stelt de heilige Eucharistie in. Jezus zond Petrus en Johannes vooruit om het paasmaal gereed te maken. Als een dienaar waste Jezus de voeten van zijn leerlingen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
2: zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
2: Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
1: bid voor ons.
2: Heilige Jozef,
1: bid voor ons.
2: Heilige Aartsengel Michael,
1: bid voor ons.
2: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Amen.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Welkom bij Boekat, een programma van Radio Maria.

We lezen in het boek Juweel van de Nijl van de auteur Tessa Afshar. Hoofdstuk 9. U bent veel mooier dan de andere mensenkinderen. Genade is op uw lippen uitgegoten. Een citaat uit Psalm 45, vers 3a. Mariamne gaf een opgewonden gilletje en trok Carilinee het huis in voordat ze de kans kreeg om aan te kloppen. Ik heb de hele dag op je gewacht, riep ze uit. Waar bleef je? Carilinee grinnikte en omhelsde haar vriendin even enthousiast. Ze was 2 uur eerder thuisgekomen en had alleen de tijd genomen om het vuil van de lange reis af te wassen in de baden. Ze had een schone tunica aangetrokken in de kleur van saffraan, een oud stuk geel lint om haar natte haar gebonden en was naar het huis van Philippus gerend, vol verlangen om haar vriendin te zien. Tante Blandina had erop gestaan dat ze hun oude dienstbode Leda meenam, omdat ze het geen prettig idee vond dat haar nichtje alleen door de straten van Caesarea liep. De arme vrouw zou waarschijnlijk spontaan grijs geworden zijn van ongerustheid als ze ontdekte waar Carilinee zich in Meroë zoal begeven had. En? Mariamne porde haar in de zij voordat ze neerknielde om haar voeten te wassen. Philippus had geen bediende. Zijn dochters regelden alles, inclusief de meest ondergeschikte karweitjes. Hoe was je reis? Carilinee nam de handdoek van haar vriendin over en droogde haar voeten af. Ja, wat moest ze zeggen? Verbazingwekkend? Schokkend? Tergend? Onverwacht, zei ze. Ik heb je massa's te vertellen. Er was zoveel gebeurd in 2 weken dat Carilinee het gevoel had dat ze haar vriendin maanden niet had gezien, in plaats van slechts 14 dagen. Mariamne keek op. Abrupt maakte haar drukte gedoe en enthousiasme plaats voor kalmte. Belangrijk nieuws, zei ze zacht. Het was geen vraag. Ze had een verontrustende gave om dingen te doorzien. Carilinee knikte. Nieuws dat mijn leven verandert. Oh, Carilinee, ik kan niet wachten tot ik hoor wat voor nieuws. Maar we moeten nog wachten, vrees ik. We hebben gasten en vader heeft Iraïs en Eutychis naar Jeruzalem gestuurd om onze tante gezelschap te houden. Zonder mijn zussen om te helpen, moest Hermione in haar eentje de maaltijd voorbereiden. Je bent net op tijd om me te helpen opdienen. Ze gaf Carilinees hand een kneepje. Maar zodra we opgeruimd hebben, sluipen we samen naar Hermione's vertrek en je kunt u me alles vertellen. Carilinee zuchtte. Geef niet, ik ben heel goed geworden in wachten. Jij? Wat is er gebeurd in Kush? Een bezoek van een engel? 1 van de 10 plagen van Egypte? Een pratende ezel? Een pratende ezel had ik goed kunnen gebruiken, maar je zult moeten wachten tot je het te weten komt. Wie zijn de gasten? Vrienden van vader. Iemand die ik ken? Carilinee was eraan gewend allerlei soorten mensen bij Philippus thuis te ontmoeten. Philippus was samen met 6 anderen gekozen om de armen te dienen gedurende de beginjaren van de kerk. En hij had veel behoeftige mensen geholpen, van wie de meesten hem nog steeds toegenegen waren en zo vaak ze konden op bezoek kwamen. Maar Philippus' vriendschappen reikten tot ver buiten de grenzen van Caesarea en Jeruzalem. Toen de kerk meer dan 20 jaar eerder door de eerste golf vervolgingen was verspreid, had de Heilige Geest Philippus een avontuur laten beleven waarover hij een boek zou kunnen schrijven. In die tijd was hij Natemahar op de weg naar Gaza tegengekomen.
Philippus en zijn vier dochters hadden zich uiteindelijk in Caesarea gevestigd. Maar de vrienden die hij in het hele Rijk had, kwamen nog steeds vaak bij hem op bezoek. Je wist nooit wie je tegenkwam bij Philippus thuis. Dat wist Carilinae uit ervaring. Mariamne schudde haar hoofd. Je kent ze niet. Hun schip heeft zware schade geleden tijdens een storm en ze logeren al bijna 2 weken bij ons. Carilinae rook de heerlijke geuren van Hermione's lekkernijen lang voordat ze aankwamen bij de kleine keuken aan de achterkant van de kleine binnenplaats met zijn geschilferde terracotta potten vol kruiden en specerijen. Hermione, Philippus' oudste dochter, gebruikte die bij het koken en in haar geneesmiddelen. Van Philippus' vier dochters leek Hermione het meest op hem. Een ongeluk dat men snel vergat. De knokige neus, dunne lippen en scheve tanden zorgden voor een dubieuze eerste indruk. Maar na een uur in Hermione's gezelschap was men geneigd de ogen te sluiten voor iedere onvolmaaktheid. Hermione bezat zo'n gratie en charme dat men haar na een paar dagen zelfs mooi begon te vinden. Vorige maand nog had ze een huwelijksaanzoek gekregen van een rijke koopman. Het was niet het eerste dat ze afgeslagen had. Hermione geloofde dat God een andere roeping voor haar had. Ze dreef Philippus' kleine maar drukke huishouding met dezelfde goedmoedige doeltreffendheid als die ze aanwendde in de zorg voor de zieken. Het maakte haar tot één van de meest geliefde vrouwen van de kerk in Caesarea. Die unieke zorgzaamheid maakte ook dat ze voor Carilinae als een moeder was. Hermione vertroetelde Carilinae met dezelfde genegenheid als ze haar zus Mariamne gaf, die ze sinds de dood van hun moeder had grootgebracht. Naast al die talenten verstond Hermione de kunst om de lekkerste maaltijden te bereiken van eenvoudige ingrediënten. Het water liep Carilinae in de mond toen ze de keuken binnenkwam. Het aroma van roosterende prei, komijn en knoflook vulde alle hoeken. Ze kwam al snel tot de conclusie dat er misschien toch niet zoveel geduld voor nodig was om een paar uurtjes extra te wachten tot ze haar nieuws aan Mariamne kon vertellen. "Wat kan ik doen?" zei ze bij wijze van begroeting. Hermione stond over een pan gebogen, maar liet prompt een bronzen opschepslepel met lange steel vallen toen Carilinae haar vraag stelde en vloog naar haar toe. Zodra ze bij haar was, sloot ze Carilinae in een stevige omhelzing, zoals alleen Hermione dat kon. "Ik heb je gemist, kleintje," zei ze, terwijl ze Carilinae op de wang tikte. Het was een grapje. Carilinae was al sinds haar 9e langer dan Hermione. "Laat het eten niet aanbranden," zei Carilinae. "Ik ben uitgehongerd." Hermione klakte met haar tong. "Het enige wat hier brandt is het kookvuur. Mij een beetje waarschuwen om het eten niet aan te laten branden, kom nou, de brutaliteit." Maar ze draaide zich weer om naar haar pan. "Kun je dit naar de zuilengang dragen, nu het nog heet is?" Ze wees met haar opscheplepel naar een koperen pan vol dampende asperges. "Mariamne kan de olijven en de salade meenemen." Carilinae rook lava's en koriander en gebakken uien vermengd met de aardse geur van asperges onder haar neus, terwijl ze de hete pan droeg. Maar zodra ze de zuilengang betrad, vergat ze de verlokkende aroma's van Hermione's eten en haar rammelende maag. Haar eerste glimp van Philippus' gast deed haar abrupt stilstaan. "Goedenavond," zei hij, met het muzikale accent waar ze al zo lang bekend mee was. Alles aan hem wees erop dat hij een Kushit was. Ze was helemaal uit Meroe komen reizen om bij Philippus thuis een andere Kushit tegen te komen.
De onderzoekende, ongegeneerde blik waarmee hij haar opnam, maakte Caroline duidelijk dat hij net zo nieuwsgierig was naar haar als zij naar hem. Ze begroette hem in het Meroïtisch, wat vlot over haar lippen kwam na haar recente verblijf in zijn land. Hij fronste verward zijn voorhoofd. Bent u Cushitische? Was ze een Cushitische? Ondanks dat ze veel niet wist over haar afkomst en het frustrerende feit dat het haar niet was gelukt om haar vader te vinden, kon ze die vraag tenminste beantwoorden. Ik ben half Cushitisch, zei ze. Mijn moeder was een Romeinse.

het vrij lange gezicht maakte hem meer dan prettig om naar te kijken. Maar het waren zijn ogen die haar fascineerden. Grijze ogen die, zo kon ze zien, te kampen hadden met stormen die heviger waren dan de storm waardoor zijn schip bijna tot zinken was gebracht. Oude ogen, hoewel hij jong was, niet ouder dan midden 20. Die ogen hadden lijden gekend, hadden gebrand van ingehouden tranen. Ze keken haar nu met intense nieuwsgierigheid aan en ze voelde haar wangen warm worden onder hun scherpe blik. De Cushitische scheepskapitein had haar ook aangestaard, maar zijn blik had haar geen ongemakkelijk gevoel bezorgd. Maar de aandachtige blik van de jonge man maakte dat haar mond droog werd en haar handen beefden, zodat ze niet anders kon dan de pan met asperges op tafel zetten. Ze kromp in elkaar door de bons van koper op hout. "Caroline, dit is Theo," zei Philippus, "mijn dierbare vriend uit Korinthe en, zoals je waarschijnlijk vermoedt, een volgeling van onze Heer. Ik heb hem vorig jaar ontmoet toen ik de kerk bezocht die samenkomt in het huis van Titius Justus." "Salve, Caroline." Theo's glimlach was vriendelijk, alsof hij haar ongemak bespeurde en die wilde verlichten. Caroline wist ook een lachje op te brengen. Philippus pikte een olijf van de schaal die Mariamne had meegebracht. "Ik wou dat je nog wat langer bij ons kon blijven, Theo. We hebben zo genoten van je gezelschap. Het is jammer dat je spoedig naar Rome moet vertrekken." Caroline keek met een ruk op. "Ga je naar Rome?" Theo knikte langzaam. "Zodra de reparaties klaar zijn." Caroline kreeg een brok in haar keel. Rome. Hij had een schip dat naar Rome zou reizen. "Neem je passagiers mee?" vroeg ze zo nonchalant mogelijk. Hij schudde zijn hoofd. "Alleen zeep. En soms graan." "Zeep." Ze fronste nadenkend haar voorhoofd. "Wacht. Ben jij degene die de nieuwe haarpomade maakt? Ik heb er een schip vol van." Mariamne begon borden uit te delen. "Mijn vader heeft wat voor Caroline en mij meegenomen toen hij terugkwam uit Korinthe. Beter dan elke Romeinse olie die je in de baden kunt kopen." Theo glimlachte weer. Caroline besefte dat de combinatie van zijn charme en de oude pijn die verborgen lag in zijn waakzame ogen dodelijk kon zijn. Ze probeerde niet naar hem te staren. "Mijn adoptievader Galenos is het genie die het idee heeft bedacht," legde Theo uit. "Hij nam een stinkende uitvinding uit Germania mee en maakte er aanlokkelijke pomade van. Ik lever het spul alleen maar." "Ha, jij bent degene die erin geslaagd is van zeep de nieuwe Romeinse rage te maken," zei Philippus. Mariamne ging naast haar vader op de rand van de bank zitten. "Het verrast me niet dat je pomade zijn weg heeft gevonden naar het keizerlijke paleis. Caroline en ik hebben wekenlang de baden afgeschuimd om die te kunnen gebruiken. We leken wel oude besjes, zozeer was onze huid gerimpeld van al dat weken. Maar we roken lekkerder dan ooit." Theo stond op. "Jullie moeten me toestaan jullie voorraad aan te vullen. Het zou een opluchting zijn om onze lading een beetje te verlichten." Hij grinnikte. "Dan kan ik sneller reizen." Hij verdween in het kleine vertrek dat Philippus voor gasten vrijhield en kwam terug met een mand. Hij zocht tussen de verschillende gekleurde ballen, koos een lichtgroene en bood die Mariamne. "Voor jou. Verbena, denk ik." Mariamne rook aan de zeep en deed alsof ze in zwijm viel. "Oh, daar ben ik gek op, die pittige geur. Hoe wist je dat?" Zijn lange vingers verdwenen weer in de mand

en zochten in de berg tot ze een donkere bal vonden die op een overrijpe perzik leek. Deze doet me aan jou denken. Hij stak zijn hand uit naar Cariline. Ze nam hem aan en even raakten hun vingers elkaar, met als gevolg dat er een bliksemschicht door haar heen schoot. Ze liet de zeep bijna vallen. Om haar reactie te verbloemen, boog ze haar hoofd, drukte haar neus tegen de glibberige bol en snoof. Rozen? Haar stem klonk hees. En kaneel. Het was een alledaags woord. Kaneel. Er was niets diepzinnigs aan, lekker ruikende boomschors. Het was natuurlijk puur toeval dat ze haar huid in gedachten altijd kaneelkleurig noemde. Het woord was goed genoeg voor een specerij, veronderstelde ze. Maar niet, zo had ze geloofd, om een vrouw mee te omschrijven. Ze had het beschouwd als iets wat haar minder maakte. En Theo sprak het met bewondering uit. Hij doordrenkte het woord met goedkeuring, alsof hij niets mooiers kon bedenken dan een vrouw die hem herinnerde aan kaneel. Mariamne schraapte haar keel. Zullen we gaan eten? Graag, zei Cariline, hoewel ze bijna geen trek meer had. Gelukkig duurden pijnlijke stiltes nooit lang bij Philippus thuis. Al snel vulden amusante gesprekken de ruimte, maar ze drongen amper tot Cariline door. Toen Hermione haar romige melkcustard als dessert serveerde, besefte Cariline dat ze het gezelschap van deze mannen spoedig zou moeten verlaten. En ze had nog zoveel te ontdekken. Ze wendde zich tot Theo. Je zei dat je nooit een passagier meeneemt. Maak je wel eens uitzondering? Mijn schip is te klein om ze te huisvesten. Er is net genoeg ruimte voor mijn mannen en de lading die we vervoeren. Waarom? Wil je naar Rome? Cariline lachte geforceerd. Wie niet? Mariamne keek haar vragend aan. Ze vroeg zich ongetwijfeld af van waar die plotselinge nieuwsgierigheid naar een passage, naar een stad die nooit eerder haar belangstelling had gekend. Cariline pakte een paarse druif en draaide hem tussen haar vingers terwijl ze de man voor haar probeerde te peilen. Kon ze hem op andere gedachten brengen? Hem overhalen om haar als passagier welkom te heten op zijn schip, zonder fatsoenlijke begeleiding of toestemming van haar familie. Geen man die goed bij zijn verstand was, zou zo'n verantwoordelijkheid aangaan. Bovendien had ze niet genoeg geld om passage te boeken, bij hem of ook bij iemand anders. Toen begon er zich in haar achterhoofd een idee te vormen. Een idee dat gevaarlijk dicht in de buurt kwam van waanzin. En toch kon ze het niet van zich afzetten. Als het een andere man was geweest, had ze het idee al lang met een lach verworpen. Een vrouw alleen op een klein schip vol mannen. Maar dit was niet zomaar een schip. Het was Theo's schip. En of het nu kwam door zijn geloof of door zijn vriendelijkheid of iets anders, wat ze niet eens kon benoemen, Cariline voelde zich veilig bij Theo. Ook Taharka gaf de indruk een betrouwbare man te zijn. Misschien hield ze zichzelf voor de gek. Ze kende geen van beiden. Misschien was dit gevoel van veiligheid in hun aanwezigheid niets anders dan zelfbedrog. Toch dacht ze aan Vitruvia, aan haar vader en moeder, aan alles wat op het spel stond. Ze stopte de druif in haar mond en slikte hem door, en daarmee ook al haar aarzeling. Terloops, om geen argwaan te wekken, begon ze zoveel mogelijk informatie over Theo's schip los te krijgen. Tegen de tijd dat ze wegglipte met Mariamne,
was het haar gelukt de naam te weten te komen en het tijdschip van vertrek over 2 dagen.

We lezen het boek Juweel van de Nijl van de auteur Tessa Afshar. Hoofdstuk 10. Roep tot mij en ik zal u antwoorden. Ik zal u grote en onbegrijpelijke dingen bekendmaken die u niet weet. Een citaat uit het boek Jeremia, hoofdstuk 33, vers 3. Wat is er gebeurd in Kush? Vroeg Mariamne toen ze eindelijk alleen waren in Hermione's kamer. Hermione had als oudste het voorrecht een eigen kamer te hebben. Maar ze deelde hem vrijelijk met haar zussen, die de kamer mochten gebruiken wanneer ze hem nodig hadden. Voordat Carilinee haar verhaal kon beginnen, stak Hermione zelf haar hoofd om de deur. Mag ik erbij zijn of is dat een privégesprek? Carilinee wenkte haar binnen. Kom alsjeblieft, ik wil dat jij het ook hoort. De drie vrouwen kropen bij elkaar op Hermione's smalle bed. Carilinee pakte een wollen kussen dat zacht was van jarenlang gebruik en hield het tegen haar buik. Mijn vader leeft nog, zei ze. Wat? Marianne's stem werd van schrik een octaaf hoger. Wie is hij? Dat, lieve Mariamne, is de crux van mijn probleem. Ze vertelde haar vriendinnen alles wat ze over haar familie had ontdekt en liet haar moeders kistje vol tekeningen en Vitruvia's geheime brieven zien. Dus daar heb je je talent vandaan. Hermione bestudeerde de tekening van een villa. Dit zou een mooi tehuis zijn voor de zieken. Mariamne wierp haar oudere zus een geërgerde blik toe. We hebben het nu niet even over die zieken, Hermione. Vergeet die villa van je even. Concentreer je op Carilinee's vader. Oh, neem me niet kwalijk, lieverd. Om Hermione's lippen krulde haar lieve glimlach en een ogenblik waren haar scheve tanden zichtbaar. Ik liet me even gaan. Ik ben heus wel verheugd over het genoemde nieuws. Daar is het misschien toch nog een beetje te vroeg voor, zei Carilinee. Ik weet namelijk nog niet wie hij is. Blijdschap is helemaal op zijn plaats. Je verliet Caesarea als weeskind en komt terug in de wetenschap dat je vader nog leeft. Dat is toch reden voor lofprijzing? Carilinee fronste haar wenkbrauwen. En zo had ik het nog niet bekeken. Hermione streelde Carilinee's haar. Soms vergeten we ons uit de frustratie om wat we niet hebben te verheugen in wat we wel hebben. Carilinee speelde met het uiteinde van het oude haarlint dat in haar hals bungelde. Er is nog iets wat ik jullie niet heb verteld. Ze had tot dat moment Cezens geheim niet onthuld. Nu maakte ze volledig bekend wat ze had afgeluisterd. Ik weet niet wat ik moet doen, riep ze uit. Stel dat die man mijn vader is. Arme Carilinee. Mariamne's ogen werden groot. Wat een verantwoordelijkheid om het gewicht van twee levens in je handen te dragen. Carilinee knikte. Ik moet proberen ze allebei te redden, wie Cezen ook blijkt te zijn. Hoewel ik nog geen idee heb hoe en minder dan 4 maanden om het voor elkaar te krijgen. De afloop ligt misschien niet binnen je macht, waarschuwde Hermione. Laten we de heer vragen wat je nu verder moet doen. Ja, ik moet mijn vader vinden natuurlijk. Daar is niets natuurlijk aan, Carilinee. In mijn ervaring is het zo dat wij God, als hij ons iets begint te vertellen, al onderbreken voordat de eerste zin helemaal uit zijn mond is, om die vervolgens af te maken zoals wij het liefste hebben.
We nemen aan, we veronderstellen en we trekken verkeerde conclusies. Nee, wat wij moeten doen is Jezus laten uitspreken, hem vragen om de weg te wijzen. Ze sprak de naam van de Heer uit zoals de Grieken dat deden, die het ontbrak aan de sh-klank in het Hebreeuws. En het woord eindigde met een sussende stembuiging. Hermione's uitspraak maakte dat de naam aanvoelde als een balsem. Jezus. Zoals altijd begon ze te bidden alsof ze met haar beste vriend in gesprek was. Alsof Jezus elke ochtend bij haar kwam zitten en 's nachts tot haar sprak. Al Filippus' dochters baden op diezelfde manier. Misschien had God hen daarom gezegend met de bovennatuurlijke gave van profetie. Vaak konden ze delen van de toekomst zien, gaven ze boodschappen van God door, onthulden ze Jezus' bedoelingen, kregen ze inzichten die de ziel meer bemoedigden dan gewone woorden konden doen. Toen Hermione Jezus vroeg Karilinis volgende stappen te leiden en in stilte wachtte op een antwoord, hoorde Karilini niets. Geen woorden, geen teksten uit de schrift, geen machtige deken van vrede die haar overdekte. Ze zag geen spoor van Rome en geen mystiek beeld van haar vader. Ze haalde diep adem en juist toen ze het op wilde geven, zag ze een silhouet als een schaduw weerspiegeld in een donkere vijver. Het was Theo. En? Mariamne gaf haar een kneepje. Wat heeft hij tegen je gezegd? Karilinee schaamde zich om te bekennen dat hetgeen ze had gezien weinig met haar vader te maken had. Ze zouden haar er waarschijnlijk van betichten dat ze zich gehecht had aan de knappe bezoeker van hun vader. Ze haalde haar schouders op en hield haar lippen stijf op elkaar. Ze vertelde hun niet over het plan dat zich in haar achterhoofd vormde. Het plan dat met Theo's schip had te maken. Hermione streelde haar wang. Lieverd, ik zie gevaar wachten. Mariamne knikte. Maar de Heer zal je beschermen tegen het kwaad. Ik zal elke dag voor je bidden en vragen of hij je veilig wil bewaren en alle boze bedoelingen tegen je ontwapent. Hermione knikte en grinnikte. En God maakte me duidelijk dat hij een verborgen schat zal onthullen. Ze boog zich naar voren en fluisterde in Karilinees oor, zodat alleen zij het kon horen. Er is een kleine ruimte achter een verborgen voorraad amforen in het ingewand van het schip achter de roeiriemen. Dat is een goede verstopplaats. Karilinees ogen werden groot. Ze deed haar mond open, maar er kwam geen geluid uit. Hermione legde een vinger op haar lippen en knipoogde. Tante Blandina had 3 bedienden. De oude Leda, die vroeger kindermeisje was geweest voor Blandine en Gemina en aanwezig was geweest bij Karilinees geboorte. Eryonome, een dikke vrouw van middelbare leeftijd die kookte, schoonmaakte en voor de was zorgde. En Katmoes, de enige man in een huishouding van vrouwen die optrad als tuinman, klusjesman en algemene loopjongen. Zodra ze die avond thuis kwam, ging Karilini naar hem op zoek en vond hem in het atrium, waar hij bij lamplicht een gebarsten vloersteen repareerde. Katmoes, heeft je zoon Telemachus die kar nog steeds? Katmoes richtte zich op en veegde het stof van zijn handen. Jawel, mevrouw. Kun je hem een boodschap van me brengen? Nu meteen. Zeg hem dat hij me morgen voor zonsopgang moet opzoeken. Om de hoek van het huis bij de rand van de Romeinse muur.
Katmoes trok zijn grijze wenkbrauwen zo ver op dat ze bijna tot zijn haarlijn reikten. Voor zonsopgang, mevrouw? Ja, Katmoes, precies. Zeg hem dat hij een hele sessertie van me krijgt als hij niet te laat komt. Katmoes wreef met zijn handpalm over zijn behaarde wang. Als u erop staat, mevrouw. Ze boog haar hoofd dicht naar hem toe. Ik zal het niet aan tante Blandina vertellen, als jij het ook niet doet. Op die manier komen we geen van beiden in moeilijkheden. Op Katmoes verweerde gezicht brak een grijns door. In werkelijkheid vormde tante Blandina geen grote bedreiging. Ze was net zo bang om de bediende aan wie ze gewend was geraakt kwijt te raken als zij om hun baan te verliezen. Carilie trok zich terug in haar kamer. Ze dacht dat ze niet zou kunnen slapen gezien de opwinding die haar wachtte. Maar ze viel in een diepe, droomloze slaap zodra haar hoofd het kussen raakte. De maan stond helder aan de hemel toen Carilie wakker werd. Ze trok haar donkerste mantel aan over een oude tunica en glipte het huis uit. Daarna rende ze de korte afstand naar de muur die de stad Caesarea omringde. Zodra ze de hoek om was, blies ze opgelucht uit bij het zien van de omtrek van Telemachus' kar. De jongen zat te knikkebollen. Carilie klom achterin. Naar de haven, Telemachus, zei ze. De jonge man schrok op en hoestte. Het was een diepe, scheurende hoest die zijn magere borst deed zwoegen. Oh, Telemachus, ben je ziek? De jongeman spoorde zijn ezel aan tot draf. Gewoon een kriebel in mijn keel, mevrouw. Nou, als het vanavond niet minder erg is, vraag mevrouw Hermione dan om je een van haar brouwsels te geven. Je weet toch dat ze niets aanrekent. Een smalle grijns verscheen op het bleke gezicht. Ze rekent meer dan genoeg, mevrouw. Alleen geen geld. Ik zal naar een van haar preken moeten luisteren. Carilie lachte. Dat wel. En die zijn net zo goed voor je als haar medicijnen. Bovendien heeft ze gisteravond een verrukkelijke stoofschotel gemaakt. Als je vroeg bent, heeft ze misschien nog wat voor je over? Telemachus leidde zijn ezel bedreven door een krappe bocht. Dat zou een preek waard kunnen zijn. Niemand in deze stad kan koken zoals zij. Zijn borst zwoegde toen er zich een nieuwe hoestaanval aandiende. Carilie keek hem bezorgd aan. Zorg dat je dat medicijn snel haalt. Je klinkt verschrikkelijk. Ondanks zijn ziekelijke toestand slaagde Telemachus er in zijn kar met vlotte vaardigheid over de brede wegen naar de haven te navigeren. Caesarea, een oude stad, was 60 jaar eerder herbouwd door Herodes de Grote. Hoewel de stad behoorde tot de provincie Judea en het district van de Romeinse gouverneur, was die in sommige opzichten meer Grieks dan Hebreeuws. De meer dan 125.000 inwoners omvatten Hellenistische Joden zoals Philippus en Aramees sprekende Joden, evenals Romeinen en Grieken zoals de overleden echtgenoot van haar tante. De stad kon bogen op brede wegen, drukke markten, weelderige baden en weelderige openbare gebouwen zoals het Hippiedroom en het theater die broederlijk naast Herodes' luxueuze paleis stonden. Maar in een stad die met talrijke wonderen kon pronken, was verreweg het grootste wonder van Caesarea de haven. De kustlijn zelf bood geen natuurlijke haven. Herodes was er door een wonderbaarlijk staaltje techniek in geslaagd om van kalksteen en vulkanisch gesteente enorme golfbrekers te creëren.
Op zo'n landtong had hij zijn eigen paleis laten bouwen, dat als een koppige vinger die opstandig naar het zilte water wees, recht in zee uitstak. Twee enorme havenhoofden vormden de vierkante Sebastoshaven, die op Puteoli na aantoonbaar de imposantste haven was binnen het Romeinse Rijk. Binnen de reusachtige, door de mens gemaakte landtongen konden schepen beschutting vinden en gerepareerd en opnieuw bevoorraad worden voordat ze hun reis hervatten. Het was deze haven waarnaartoe Carilinae Telemachus had gestuurd. Ze passeerden de ingang van de haven. Het beeld van Augustus glinsterde bleek en levensecht in de schemering. Vlak voordat ze de haven bereikten, gaf Carilinae Telemachus opdracht te stoppen. "Wacht me op in de kar." Ze sprong uit de kar op de met stenen geplaveide weg. "Zal ik met u meegaan, mevrouw?" "De haven is geen plaats voor een dame alleen, en zeker niet in het donker." "Dank je, Telemachus, maar ik blijf niet lang weg." De jongman krabde zijn kin en keek ongemakkelijk. Maar Carilinae wilde Telemachus niet meenemen voor het geval dat hij het schip zag en haar zou informeren nadat ze vertrokken was. Het laatste wat ze wilde was Theo moeilijkheden bezorgen. Ze liep de langtong op en verwonderde zich over de omvang en grootsheid van het bouwwerk, dat de golven trosseerde en schepen beschutte tegen de onvriendelijke ontvangst van de zee. Enkele zeelui waren al bezig, maar verder was het zo vroeg op de dag grotendeels nog rustig in de haven. Ze zocht naar Theo's schip, tot ze de naam in blauw en goud relief op de achtersteven van een sierlijk vaartuig gegraveerd zag. De Parmis had maar één grote mast in het midden. Het grote razeil hing slap aan de lijnen. Door Mariamne's beschrijving herkende ze het karakteristieke beeldhouwwerk van een verwaaide wagenmenner op de voorsteven. Mariamne had Carilinae verteld dat Theo 7 jaar geleden een van de spannendste wagenraces in de geschiedenis van de sport had gewonnen tijdens de beroemde Isthmische Spelen. Die race was de vliegende start geweest van Theo's legendarische succes in Korinthe. De sculptuur was een geschenk van zijn broer, eveneens een beroemd winnaar van die Spelen. Verstopt achter een grote potpalm stond Carilinae zo dicht bij de Parmis als ze durfde en bestudeerde het schip aandachtig. Aan de ene kant stond een bescheiden vierkante hut met een plat dak en daaromheen een houten reling, zodat de zeelui de extra hoogte konden gebruiken als observatiedek. Slechts één zeeman leek het schip te bewaken. De slaperig uitziende man werkte aan een net. Zijn vingers hanteerden een ijzeren haak om onzichtbare scheuren te repareren. Carilinae keek roerloos toe of elders op het schip beweging te zien was, maar ze zag niets. Hermione had gezegd dat ze in de diepte van het schip moest zoeken waar de riemen werden bewaard. Ze bespeurde een vierkant luik midden in het dek. Ze kon een paar treden onderscheiden die naar beneden leidden en opgingen in het donker. Dit moest het luik zijn dat in verbinding stond met het benedendek en de roeibanken. Ze bleef op haar schuilplaats staan, observeerde alle details van het schip en prentte die in haar hoofd terwijl de zon begon op te komen. Omdat ze niet gezien wilde worden, ging ze terug naar de kar waar ze met Telemachus afsprak dat hij haar de volgende ochtend om precies dezelfde tijd kwam halen. Tante Blandina hield van klaprozen. Carilinae nam de tijd om een dozijn te plukken en de fel gekleurde bloemen te vlechten tot een zwierige guirlande. Aan het ontbijt legde ze de krans op het voorhoofd van haar tante en maakte haar aan het lachen.
Romeinen hadden een bijzondere voorkeur voor guirlandes en gebruikten die vaak als ze feest vierden. Dit was wellicht de laatste dag in een lange tijd dat ze haar tante zou zien. Ze wilde een handvol blijde herinneringen achterlaten. Ze schudde Blandina's kussen op de bank op, haalde haar lievelingswijn, waste haar voeten nadat ze door de tuin gewandeld hadden en luisterde geduldig toen ze klaagde over haar eksterogen. Ze had meer van zulke dagen moeten hebben met haar tante. Maar ze wist dat het voor beide een bitterzoete ervaring was. Tante Blandina zou op een bepaald moment dichtklappen. Ze zou zich terugtrekken en kortaf antwoorden. En Carilliné zou lijden onder haar afwijzing. Ze hadden een ritme gevonden van wederzijdse afzondering en samen en apart tegelijk geleefd. Toen tante Blandina haar middagdutje ging doen, besloot Carilliné de termen te bezoeken. Het kon weken duren voordat ze weer lekker kon baden. Ze waste haar haar met de roze- en kaneelzeebal die ze van Theo had gekregen en besloot na een ontspannen duik in het caldarium naar hartelust te genieten en gebruikte de zeep om haar hele lichaam te wassen. Ze snoof de zoete geur van rozen en kaneel op, leunde tegen de zijkant van het bad en liet haar ogen dichtvallen. Ging ze dit krankzinnige plan echt doorzetten? Ze kon het leven dat ze 24 jaar gekend had blijven leiden. Vergeten wat ze ontdekt had in Kush. Terugvallen in de routine van het leven met haar tante. Samen maar alleen. Of ze kon alles op het spel zetten om de vader te vinden die ze zo graag wilde kennen. Ze haalde diep adem en stapte uit het bad. Haar plan kon levensgevaarlijk zijn. Maar het bood tenminste hoop. Zette de deur open naar een voldoeninggevende toekomst. Een deur naar liefde. Maar voordat ze die toekomst kon grijpen, moest ze eerst het verleden aanpakken. Die avond, nadat de huishouding naar bed was gegaan, verzamelde Carilliné een aantal noodzakelijke dingen in een laken. Extra tunica's, wat persoonlijke behoeften, genoeg kaas, brood, gedroogd fruit en noten voor 3 of 4 dagen, een kleine wijnzak met aangelengde wijn, een bescheiden buiteltje met munten. En voorzichtig pakte ze haar moeders tekeningen en Vitruvia's brieven in haar moeders kistje en stopte er een dikke rol papyrus en een volle inktpot bij voor haar eigen tekeningen. Ze bond een stevige knoop in het laken en stopte haar bundel in de kist aan het voeteinde van haar bed. Ze haalde er papyrus uit en schreef 2 brieven. En de eerste richtte ze aan haar tante. Carilliné, uw trouwe nichtje aan mijn geëerde tante Blandina. Wanneer u deze brief leest, ben ik weg. Ik kan u niet vertellen waarheen, omdat ik niet wil dat grootvader achter me aankomt. Wees alsjeblieft niet ongerust. Ik zal veilig zijn. En nee, ik ben niet weggelopen met een ongeschikte kerel. Of wat voor kerel dan ook. Maar ik heb een goede reden om te gaan. Ik hoop dat ik er op een dag over kan vertellen. Als altijd, uw liefhebbende nichtje. Ze schreef nog een brief voor Mariamne en Hermione, verzegelde ze en legde beide brieven op de smalle plank boven haar bed, waar ze makkelijk gevonden konden worden.

0: We lazen hoofdstuk 9 uit het boek Juweel van de Nijl van schrijfster Tessa Afshar. U kunt deze aflevering altijd herbeluisteren via de website van Radio Maria. Dat is radiomaria.be. En u surft naar het programma Boekat.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Van harte een zeer fijne ochtend gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. Wij bidden samen het ochtendgebed van de kerk, de Lauden, op deze 14e zondag door het jaar. U kan de hymne terugvinden op bladzijde 693. Bladzijde 693. Gevolgd door de psalmen, die u kan terugvinden op bladzijde 887, bladzijde 887, en de korte schriftlezing vindt u op bladzijde 890. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. Reeds verdwijnt het duister van de nacht en verrijst het licht in volle pracht. O dat thans ons bidden en ons zingen tot de hemel door mag dringen. Opdat God erbarmen met ons heeft, onze vrees verdrijft, ons vrede geeft. Als een vader ons zijn rijk zal geven, waar wij eeuwig met hem leven. Geven dat ons de drievuldigheid, Vader, Zoon en Geest, wie zij gewijd, lof en eer door alle mensen samen, overal op aarde. Amen. Gezegend die komt met de naam van de Heer. Alleluia. Brengt dank aan de Heer, want Hij is genadig. Eindeloos is zijn erbarmen. Herhaalt het stammen van Israël. Eindeloos is zijn erbarmen. Herhaalt het zonen van Aaron. Eindeloos is zijn erbarmen. Herhaalt het dienaren van de Heer. Eindeloos is zijn erbarmen. Ik riep tot de Heer vanuit mijn ellende. Hij heeft mij gehoord en bevrijd. De Heer is met mij, ik ben niet bevreesd. Wat kan een mens mij nog kwaad doen? De Heer is met mij, mijn bondgenoot. Ik zie mijn bestrijders beschaamd staan. Want beter is het te gaan tot de Heer dan op een mens te vertrouwen. En beter is het te gaan tot de Heer dan te vertrouwen op vorsten. Ik werd omsingeld door vreemde volken. Ik heb ze verjaagd door de naam van de Heer. Zij sloten mij in van alle kanten. Ik heb ze verjaagd door de naam van de Heer. Als bijen zwermden zij om mij heen, zij vlamden op als vuur in de doornen. Ik heb ze verjaagd door de naam van de Heer. Zij stoten mij weg en sloegen mij neer, maar Hij heeft mij ondersteund. Mijn kracht is de Heer en mijn lofzang. Hij heeft mij redding gebracht. Nu klinkt er gejuich van feest en geluk in alle tenten der vromen. De Heer greep in met krachtige hand, de hand van de Heer heeft mij opgericht, de hand van de Heer was machtig. Ik zal niet sterven, maar blijven leven en alom verhalen het werk van de Heer. geslagen, getuchtigd heeft mij de Heer, maar niet ten dode gedoemd. Maakt open de poort der gerechtigheid. Daarbinnen wil ik de Heer gaan danken. Dit is de poort van de Heer. De vromen treden er binnen. Ik dank u dat gij mij verhoord hebt en dat gij mij hebt gered. De steen die de bouwers hebben versmaad, die is tot hoeksteen geworden. Het is de Heer die dit heeft gedaan. Een wonder voor onze ogen. Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt. Wij zullen hem vieren in blijdschap. Ach Heer, geef gij ons uw heil. Ach Heer, geef gij ons voorspoed. Gezegend die komt met de naam van de Heer, wij zegenen u uit het huis des Heren. De Heer is God, hij verlicht ons. Begeeft u in optocht met lovertakken, tot bij de horens van het altaar. Mijn God zijt gij en ik dank u. Mijn God, ik verkondig uw roem. Brengt dank aan de Heer, want hij is genadig. Eindeloos is zijn erbarmen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Gezegend die komt met de naam van de Heer. Alleluia. Laten wij een loflied zingen voor onze God. Alleluia. Geprezen zijt gij, Heer, God onze vaderen. U komt de lof toe in alle eeuwen. Geprezen uw heilige, roemrijke naam. U komt de lof toe in alle eeuwen. Geprezen zijt gij op de troon van uw rijk. U komt de lof toe in alle eeuwen. Geprezen zijt gij die de diepten doorschouwt, tronend op cherubs in alle eeuwen. Geprezen zijt gij in de koepel des hemels. U komt de lof toe in alle eeuwen. Loof de Heer, alle schepselen Gods, prijst en verheft hem eeuwig. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Laten wij een loflied zingen voor onze God. Alleluia. Looft de Heer om zijn majesteit. Alleluia. Looft de Heer in zijn paleis. Looft hem in zijn hoge hemel. Looft hem om zijn grote daden. Looft hem om zijn majesteit. Looft hem met bazuingeschal. Looft de Heer met harp en citer. Looft hem met timpaan en rijdans. Looft hem met gitaar en fluit. Looft hem met geklep van bekkens. Looft hem met cymbaalgerinkel. Al wat ademt, looft de Heer. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Loof de Heer om zijn majesteit. Alleluia. Ik zal u met zuiver water besprenkelen en ge zult rein worden. Van al uw ongerechtigheden en uw afgoderij zal ik u reinigen. Ik zal u een nieuw hart geven en een nieuwe geest in u uitstorten. Ik zal het stenen hart uit uw lichaam verwijderen en u een hart van vlees geven. Mijn geest zal ik in u uitstorten en ik zal ervoor zorgen dat ge mijn wetten nakomt en mijn voorschriften nauwkeurig onderhoudt. Wij loven u, Heer, en wij prijzen uw naam. Wij loven u, Heer, en wij prijzen uw naam. Uw wondere daden verhalen wij, en wij prijzen uw naam. Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. Wij loven u, Heer, en wij prijzen uw naam. Komt allen tot mij die uitgeput zijt en onder lasten gebukt, en ik zal u rust en verlichting schenken.

Komt allen tot mij die uitgeput zijt en onder lasten gebukt, en ik zal u rust en verlichting schenken. Danken wij onze Verlosser, die in deze wereld gekomen is om God met ons te zijn, en roepen wij hem aan. Christus, Koning van de Heerlijkheid, wees ons licht en onze vreugde. Heer Jezus Christus, Gij gaat voor ons op als de nieuwe dag en Gij zijt de eerste der verrezenen. Laat ons U volgen, zodat wij niet zitten in de schaduw van de dood, maar wandelen in het licht van het leven. Christus, Koning van de Heerlijkheid, wees ons

door de Heilige Geest gezalfd. Geef dat wij ons vandaag laten leiden door de genade van de Heilige Geest. Christus, Koning van de Heerlijkheid, wees ons licht en onze vreugde. En laten wij dan allen tot God onze Vader bidden met de woorden die Jezus ons gegeven heeft. Amen.

God. Je hebt de wereld uit haar nietigheid verheven toen uw Zoon zichzelf ontledigd heeft. Verleen uw gelovigen de blijdschap die het teken is van uw heiliging. Laat allen die je uit de macht der zonde hebt bevrijd, de vreugde ervaren die geen einde kent. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer schenke ons zijn zegen, hij beware ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven. Amen. Loven wij de Heer, wij danken God.

Welkom bij Radio Maria. Dit is het programma De Rots in de Branding. Uw presentator, Jos de Kok.

0: afspraak op onze rots in de branding.
1: Beste vriendenluisteraars, hartelijk welkom in dit zomerprogramma van de rots in de branding. En u hoorde het goed, we gaan op vakantie met de radio.
0: Ja, beste vrienden, wat dachten jullie ervan? 2 maanden op reis te gaan.
1: Ja, jullie horen het goed. 2 maanden en zelfs de wereld rond.
0: Vele van onze luisteraars kunnen niet meer op reis door ouderdom, ziekte of andere redenen.
1: Maar met onze Radio Maria is alles mogelijk. Gelukkig bestaat er zoiets als mooie muziek en liederen. Hebben we onze verbeelding en kunnen we met de radio toch een sfeer creëren van vakantie. En Lut, welk land stel je voor om onze wereldreis te starten?
0: Wel, wat dachten jullie, beste luisteraars, om als eerste bestemming te nemen de Filipijnen?
1: Prima, en laat ons dan starten met wat aardrijkskunde. Laat ons proberen dit land voor de radio zo goed mogelijk te lokaliseren.
0: Als we een wereldkaart openen en de Filipijnen opzoeken, dan ligt in het westen die grote noordelijke stille oceaan, die uiteindelijk aan de overkant uitgeeft op de westkust van Amerika.
1: Ten zuiden bevinden zich de eilanden Papua-Nieuw-Guinea, Indonesië en verderop Australië. Ten westen liggen de eilanden Borneo en Maleisië. En meer noordwestwaarts het vasteland met Vietnam en in het noorden China.
0: De Filipijnen zelf bestaan uit een lange sliert van eilanden in noord-zuidelijke richting. Het land telt zomaar eventjes 7641 eilanden met een totale oppervlakte van 300.000 vierkante kilometer.
1: En dit is zomaar eventjes 9 maal ons land. Er wonen een 100 miljoen inwoners. Maar wees gerust, we gaan niet elk eiland gaan uitpluizen, want dan zitten we de 2 volgende maanden nog alles af te lopen.
0: Inderdaad, in die sliert van eilanden zijn er 2 grote eilanden, die samen 2/3 van dat totale oppervlak uitmaken. Noordelijk het eiland Luzon, met de hoofdstad Manila. En helemaal in het zuiden het eiland Mindanao.
1: Beide grote eilanden zijn elk ongeveer 3 keer ons land. En daartussen liggen onder andere 2 andere eilanden die regelmatig worden aangehaald in het vervolg van onze uiteenzetting. Het eiland Cebu met de stad Cebu City en het eiland Panay.
0: Goed, zover zijn we. Het geeft toch wat een voorstelling van dit land.
1: Laat ons nu starten met de geschiedenis, maar in vogelvlucht. Zoals in zoveel van die verre landen kan je de geschiedenis starten met hetgeen men noemt een pre-koloniale periode. Voor eerst vermoedt men dat 40.000 jaar geleden de zeespiegel veel lager was, waardoor de eerste mensen via een landverbinding, zoals vanuit het grote eiland Borneo, naar de Filipijnen trokken. Dit ontdekte men na het vinden van fossielen. Maar toen in de latere millennia de zeespiegel weer steeg, ging de migratie van mensen verder, maar met behulp van kleine bootjes, de zogenaamde barangays. En deze nieuwe bewoners verjoegen de oorspronkelijke bewoners richting de bergen en vestigden zich langs de kustgebieden. En zo ontstond een beperkte handel met volkeren uit alle windstreken, zoals de Indiërs, de Chinezen, Maleisiërs en de Arabieren.
0: Maar het gevolg was de volgende. De introductie vanaf de 14e eeuw van de islam in de Filipijnen, met de oprichting van verscheidene sultanaten. Eén ervan was op de plaats van het huidige Manila. Vandaar de oorsprong van haar naam. Want dit sultanaat had de naam Maynilad. Dit verwees naar de witte mangrove planten, die langs de oever van de Pasig, een grote rivier, door de stad groeide.
1: En zo komen we in de koloniale periode. Op 16 maart 1521 strandde de Portugees Ferdinand Magellaan voor het eerst aan op het kleine, onbewoonde Filipijnse eiland Homonhon, helemaal in het oosten. We komen daar straks op terug, iets meer gedetailleerd. Hij was 2 jaar daarvoor vertrokken uit Europa in opdracht van de Spaanse koning Karel de Eerste. Zo doorkruiste Magellaan de Atlantische Oceaan, ontdekte later de naar hem genoemde straat van Magellaan in het huidige Chili en reisde daarna door via de Stille Oceaan en zo richting de Filipijnen. Maar 3 weken later, op 27 april, tijdens gevechten met de lokale koning Lapu-Lapu, werd Ferdinand Magellaan gedood en verloren hij en zijn manschappen de strijd, genaamd de Slag van Mactan. Maar deze nederlaag had serieuze gevolgen.
0: Inderdaad, het was dan pas 44 jaar later, na 4 andere pogingen, dat de Spanjaard Miguel López de Legazpi in 1565 erin slaagde de eerste Spaanse nederzetting te realiseren op het eiland Cebu. Het bekwam de naam San Miguel. Deze ligt ongeveer in het midden van de Filipijnen. 6 jaar later werd dan het islamitische bolwerk Manildat of het huidige Manila ingenomen. En zo werd Manila de hoofdplaats tot vandaag de dag.
1: En zo komen we in de 18e eeuw, dus een 300 jaar later.
0: Maar Jos, ik stel voor dat we even verpozen met een typisch Filipijnse folkloremelodie.
1: Oké, het is muziek met mandolineachtige gitaren, zoals ze daar gekend zijn als de bandurria, de laut en de octavina. Geniet ervan.

0: Beste vrienden, we overlopen dus in grote lijnen de geschiedenis van de Filipijnen, waar dus op 16 maart 1521 de Portugees Ferdinand Magellaan in opdracht van Spanje landde, maar enkele weken later werd gedood in de slag van Mactan. En het was dan pas een 44 jaar later, in 1565, dat de eerste Spaanse nederzetting, San Miguel, er kwam op het eiland Cebu, later gevolgd door de inname van het islamitisch bolwerk Manildat, of het huidige Manila, gelegen op het noordelijke grote eiland Luzon. En zo startte een 300 jaar Spaanse bezetting, maar ook evangelisatie. We komen daar straks ook meer in detail op terug.
1: Maar in die 300 jaar hadden de Spanjaarden niet veel gedaan voor hun verdediging. Ze waren overtuigd van hun veiligheid in deze afgelegen regio. En zo waren het dan vooral de gebeurtenissen in onze gewesten, welke grote gevolgen hadden voor de Filipijnen en andere overzeese kolonies.
0: Inderdaad, in 1756 brak in Europa de Zevenjarige Oorlog uit. Er ontstonden twee grote allianties. Enerzijds Groot-Brittannië, Pruisen, Portugal en enkele Duitse staten. Daartegenover stond een alliantie van Frankrijk, Oostenrijk, Zweden, Rusland en dus ook Spanje met haar onder andere Filipijnse kolonie. En zo zien we hoe de Britten in het jaar 1762 Manila veroverden, waarbij de stad werd geplunderd en bezet. Uiteindelijk eindigde deze zevenjarige oorlog met een nederlaag voor de alliantie waarbinnen Spanje zich bevond. Het akkoord van de Vrede van Parijs in 1763 had tot gevolg enorme verschuivingen van eigenaars van de koloniën over de ganse wereld, met als de grote overwinnaar Groot-Brittannië. Spanje bijvoorbeeld verloor zeer vele Amerikaanse kolonies. Maar Manila, dat het jaar ervoor was veroverd door de Engelsen, kreeg Spanje dan toch terug. We houden het hier zeer geresumeerd.
1: En zo komen we in een nieuwe periode die we zo veel meemaakten in talloze kolonies, waar ook ter wereld. Het verzet tegen de kolonisator en de roep om onafhankelijkheid. We zijn einde 19e eeuw. In de Filipijnen ontstond La Liga Filipina. Alhoewel de intenties vreedzaam waren, oordeelde de

0: Spanjaarden echter dat het een gevaarlijke organisatie betrof en werd haar leider dokter José Rizal gearresteerd en verbannen naar het zuidelijke eiland Mindanao.
1: Daardoor ontstond een meer radicale beweging met gewapende opstand, de Katipunan genaamd. En dokter José Rizal werd in 1896 geëxecuteerd, wat nog meer olie op het vuur betekende. Uiteindelijk werd in 1897 een pact gesloten dat er geen sancties zouden komen. En de leiders, waaronder Emilio Aguinaldo, gingen vrijwillig in ballingschap naar Hongkong met een, zoals vermeld staat, grote som geld. Maar de drang naar onafhankelijkheid bleef wel bestaan. Ook hier geven we het heel beknopt weer.
0: Maar weer in het Westen, deze keer in Amerika, brak een nieuwe oorlog uit met gevolgen voor de Filipijnen.
1: Maar laat ons eerst terug even verpozen met muziek. En we gaan luisteren naar het volkslied van de Filipijnen. Lupang Hinirang, reeds gecomponeerd in 1898. Dit betekent het land waarvan wij houden. En in de tekst kan je onder andere het volgende lezen.
0: Land van de dageraad, land dierbaar en heilig, wieg van nobele helden. Nooit zullen indringers uw heilige kust vertrappen. Uw banier dierbaar voor al onze harten zal nooit verduisterd worden door de macht van een tiran.
2: Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: In het Westen, in Amerika, brak dus in 1898 een nieuwe oorlog uit met nogmaals gevolgen voor de Filipijnen. De Spaans-Amerikaanse oorlog, die werd gewonnen door de Amerikanen. Gevolg? Zoals ook Puerto Rico kwamen de Filipijnen in handen van de Amerikanen. Maar ondertussen slaagde de verbannen leider Emilio Aguinaldo erin met de Amerikaanse vloot Manila in handen te krijgen en alzo werd op 12 juni 1898 de Filipijnse onafhankelijkheid uitgeroepen. Maar dat was buiten de politiek van de Verenigde Staten gerekend.
1: Uiteindelijk verkocht moederland Spanje de Filipijnen aan de Amerikanen. Dit betekende dus wel een einde aan meer dan 300 jaar Spaanse kolonisatie, maar het begin van een Amerikaanse overheersing. Een belangrijke reden was dat de Amerikanen hun grote handelsbelangen wilden veiligstellen en vooral andere kapers op de kust zoals Nederland, Engeland en Japan wilden weghouden.
0: Maar er groeide een groot ongenoegen onder de bevolking. En na een zwaar incident brak de Filipijnse-Amerikaanse oorlog uit, die duurde tot juli 1902, maar met 200.000 inlandse doden en overwinning van de Amerikanen. We geven het hier ook terug heel kort weer. Maar anderzijds werd de infrastructuur van het land verbeterd, het irrigatiesysteem en de gezondheidszorg. Het analfabetisme werd teruggedrongen van 80% tot 50%. Het Spaans werd vervangen door het Engels. En Manila werd gaandeweg steeds meer het politieke, economische en culturele centrum van de archipel.
1: Maar de roep naar onafhankelijkheid bleef bestaan. En vooral onder de druk van de Spaanse Filipijnse elite, ook wel mestizos genaamd en veelal grootgrondbezitters. En zo evolueerde het land dan toch stilaan naar een zekere onafhankelijkheid.
0: In 1935 ontstond het Gemeenebest van de Filipijnen met een eerste president waarbij wel buitenlandse zaken en defensie in handen bleven van de Verenigde Staten.
1: In 1941, tijdens Wereldoorlog II, enkele uren na de aanval op Pearl Harbor, vielen de Japanners de Filipijnen binnen, capituleerde Amerika en kwam er een nieuwe regering met een nieuwe president. 3 jaar later, in 1944, eroverde Amerika het land en er kwam een derde president.
0: Maar uiteindelijk op 4 juli 1946 kwam dan de echte onafhankelijkheid met een nieuwe republiek waarvan Manuel Roxas de eerste president werd. En zo kennen we nog vanaf 1965 president Ferdinand Marcos, maar die stilaan evolueerde naar een wanbeleid met dictatoriale trekken, met veel geldverkwisting, vooral om zijn eigen status te verheffen.
1: Ja, en misschien herinneren sommige luisteraars de bijnaam Steel Butterfly of Stalen Vlinder. Het was de naam van zijn vrouw Imelda met haar enorme collectie schoenen, jurken en juwelen.
0: Er volgden opstanden geleid door senator Benigno Aquino, dat verder gezet werd door zijn dochter Corazon Aquino. Er volgden andere presidenten, maar toch heerste er, en ook vandaag nog, vriendjespolitiek, rivaliteiten en corruptie. Het is een samenleving van een grote groep arme mensen en een kleine rijke elite die de macht en de middelen in handen heeft.
1: Trouwens, deze onrechtvaardigheid met armoede werd aangeklaagd door Paus Franciscus tijdens zijn bezoek in 2015 aan het land.
0: Beste vrienden, luisteraars en medereizigers, we laten het hierbij. Het is uiteraard zeer beknopt. Maar we denken dat deze samenvatting toch een voldoende idee geeft. We hopen het althans.
1: En zo zijn we klaar om te starten met de christelijke geschiedenis van het land. Maar Jos, laat ons nogmaals genieten van een stukje volkmuziek uit de Filipijnen.

0: Afspraak op onze rots in de branding. Hoe verliep nu de christelijke geschiedenis van de Filipijnen?
1: Wel, zoals in de vele Afrikaanse en Amerikaanse landen, via de grote ontdekkingsreizen vanaf einde 15e eeuw. En alzo, zoals reeds aangegeven, vertrok de Portugees Ferdinand Magellaan met een Spaanse vloot vanuit Sevilla naar de Filipijnen. En dus kwam ook het christendom voor het eerst binnen in het land, maar zeer beperkt. Magellaan strandde dus op 16 maart 1521 op het kleine, onbewoonde Filipijnse eiland Homonhon om hun dringende noodzakelijke voedselvoorraad aan te vullen. Ze werden er opgemerkt door de boten van hoofdman Ratcha Colambu van het eiland Limazawa. En meer nieuws komen we te weten van kroniekschrijver en medereiziger Antonio Pigafetta, een Venetiaanse geleerde.
0: Op 31 maart 1521, een paaszondag, op het eiland Limazawa werd een heilige mis opgedragen door priester Pedro de Valderrama.
1: Tussen haakjes, daar is wel wat onder historici wat discussie over de juiste plaats, maar daar gaan we nu niet dieper op in.
0: Deze mis vond plaats in aanwezigheid van de plaatselijke hoofdman Ratcha Colambu, waarmee een vriendschap was gesloten als bloedsbroeders. Deze Ratcha en zijn broer hadden geschenken gestuurd en hadden zelf Magellaan omhelst, waarna ze zich samen met de matrozen begaven naar het geïmproviseerde altaar.
1: Tijdens de hele mis bleven de Ratchas op hun knieën zitten met de handen gevouwen. Na de mis gaf Magellaan de opdracht om een groot kruis op te richten op de top van een heuvel met uitzicht op zee. Vervolgens bereikte de expeditie het grotere eiland Cebu, waar een nieuwe alliantie werd aangegaan met de plaatselijke hoofdman Ratcha Humabon.
0: Over priester Pedro de Valderrama, die deze eerste mis opdroeg, is niet zoveel geweten. Hij was waarschijnlijk een seculiere Spaanse priester geboren in Sevilla en zeer waarschijnlijk de enige geestelijke die daadwerkelijk deze eerste reis had meegeleefd. Hij was betrokken bij de eerste bekeringen en dopen in Cebu, zoals op 7 april 1521 van Ratcha Humabon en zijn onderdanen.
1: Maar snel veranderde de situatie omwille van interne politieke vetes en toch ook door te snelle en geforceerde pogingen om de inlanders te willen kerstenen. Tussen stamhoofd Ratcha Humabon van het Cebu-eiland en hoofdman Lapu-Lapu van het ernaast gelegen eiland Mactan heerste er een rivaliteit over de macht. Hoofdman Humabon was door zijn bekering, laat het ons tussen aanhalingstekens plaatsen, bondgenoot geworden van Magellaan, en dus van Spanje. En zo poogde hij daarvan te profiteren om Lapu-Lapu uit te schakelen in de slag van Mactan op 27 april 1521, waar dus Magellaan het leven liet en Lapu-Lapu de slag won.
0: Priester Pedro de Valderrama zou de slag van Mactan overleefd hebben en daarna gewoond hebben in de buurt van Cebu.
1: Maar lang zou hij er niet blijven, want enkele dagen later, op 1 mei 1521, zouden hij en 27 Spanjaarden tijdens een banket georganiseerd door Raja Humabon zijn vermoord. Het was een valstrik.
0: Dit betekende uiteindelijk het einde van de eerste, maar zeer korte aanwezigheid van de Spanjaarden en tevens van de christelijke missie tijdens Magellaans expeditie.
1: En zoals reeds verteld, duurde het dan 44 jaar alvorens de echte missionering aanvatte.
0: Maar we kunnen ons de vraag stellen of er iets geweten is over deze periode van 44 jaar, dus tussen 1521 en 1565.
1: Wel, inderdaad, volgens sommige verslagen bleven toch enkele van de oorspronkelijke bekeerlingen het geloof vasthouden, met name op het eiland Cebu. Zij bleven zich het doopsel herinneren en enkele religieuze symbolen, waaronder het Santo Niño-beeldje van Cebu. Het is een beeldje van het heilig kind Jezus, Santo Niño, dat Magellaan had geschonken aan hoofdman Raja Humabon en dat 44 jaar later terug werd gevonden. Er was dus een kleine christelijke gemeenschap blijven bestaan, maar zonder kerkelijke structuur. Maar deze verering, in het bijzonder tot het kindje Jezus, is tot vandaag zeer verspreid in het land.
0: Beste Jos, ik zou voorstellen, vooraleer we verder gaan in de geschiedenis, te luisteren naar een van de vele hymnen ter ere van Señor Santo Niño.

0: Beste vrienden van Radio Maria, we overlopen de christelijke geschiedenis van de Filipijnen. Dus, voor de echte start van de missionering moeten we 44 jaar laten voorbijgaan na de landing van Ferdinand Magellaan en ontdekken we hoe de Spanjaard Miguel López de Legazpi met 4 schepen vanuit Mexico, of Nieuw-Spanje genaamd, vertrok om in 1565 te stranden in de Filipijnen. En dit was in opdracht van de Spaanse koning Philips II en vandaar de naam Filipijnen.
1: Zo ontstond de eerste Spaanse nederzetting genaamd San Miguel op het eiland Cebu, ongeveer gelegen in het midden van de duizenden eilanden. Het was dan 6 jaar later dat de Spanjaarden erin slaagden het islamitische bolwerk Manildat, of het huidige Manila, in te nemen, gelegen in het grote noordelijke eiland Luzon.
0: Met deze tweede expeditie, dus 44 jaar later, reisden deze keer een 6-tal Spaanse paters Augustijnen mee. De Franciscanen, Dominicanen en Jezuïten zouden pas later naar de Filipijnen komen. Een van die paters Augustijnen was pater Andres de Urdaneta. Zijn levensloop is nogal eigenaardig. Hij was oorspronkelijk een soldaat en ontdekkingsreiziger onder Hernán Cortés, gekend voor de verovering van Mexico. Maar hij geraakte teleurgesteld in dat wereldse leven en trad op 45-jarige leeftijd binnen bij de Augustijnen. Hij bezat dus enerzijds een grote wetenschappelijke kennis over astronomie en navigatie, maar ook een diepe religiositeit. Zijn medebroeders beschrijven hem als zachtaardig, intelligent en toegewijd aan het geloof.
1: Zo was hij, als een zeer praktisch man, zeer belangrijk in de voorbereiding en de begeleiding van het missiewerk, het opzetten van structuren, het leggen van contacten, maar ook de geestelijke vorming van de Augustijnen. Pater Andres de Urdaneta wordt ook beschouwd als een van de grootste navigators uit de Spaanse ontdekkingsperiode, en dus als een voorbeeld van de combinatie van geloof, wetenschap en moed. In de Filipijnen zijn steden, straten en scholen naar hem genoemd. Hij keerde terug naar Mexico en overleed kort daarna in een klooster in Mexico-stad.
0: Een andere pater Augustijn die deze tweede expeditie vergezelde, dus 44 jaar na Magellaan, was de Spaanse pater Diego de Herrera. Ook hij was een sleutelfiguur, samen met pater Andres de Urdaneta, in het vestigen van de eerste katholieke missieposten in het land. Ook hij stond bekend als een zachtaardige missionaris, eerlijk en vriendelijk, gericht op dialoog en onderricht. Hij verbleef vooreerst op het eiland Cebu, waar hij 4 jaar woonde en waar een kerk werd opgericht ter ere van de Santo Niño, het heilig kindje Jezus. Dus met het beeldje van Magellaan dat teruggevonden werd. Vandaag staat er op deze plek de huidige Basilica Minore del Santo Niño. Maar pater Diego de Herrera was ook actief in de hoofdstad Manila, toen deze bevrijd werd van de moslims. Het werd ook de belangrijkste missiepost en snel een bisdom met een bisschop. We komen er volgende keer op bezoek. Pater Diego de Herrera wordt dan ook beschouwd als een van de vaders van het Filipijnse katholicisme.
1: Vele kerken, veelal eerst in hout of bamboe en palm, werden opgetrokken en later in steen. Maar er volgden vele herstellingen en of totale heropbouw door de frequente aardbevingen, vulkaanuitbarstingen en ook oorlogen. Zo heb je in Manila de Ecclesia de San Agustin uit 1606, de oudste nog bestaande stenen kerk. Of er staat ook de kathedraal van Manila, gewijd aan de maagd Maria, waar reeds in 1581 een eerste kerkje stond. Uiteindelijk, vanaf 1600, 35 jaar na de tweede expeditie, hadden de Augustijnen reeds een 50-tal huizen op 6 eilanden. En in die 300 jaar die volgden, schat men dat een 2900 Augustijnen naar de Filipijnen trokken.
0: En zo weten we hoe onze huidige paus als algemene overste van de orde der Augustijnen uiteraard de Filipijnen vele malen bezocht en er goed gekend is.
1: Beste vrienden, dit was onze eerste etappe in de grote wereldreis die we samen met jullie maken tijdens deze zomer.
0: In de tweede etappe gaan we het hebben over de moeilijke relatie tussen de missionarissen en de Spaanse soldaten en overheden op de eilanden. Zware problemen van wreedheden en onrechtvaardigheden in zoveel gekoloniseerde gebieden. Waar mensen zijn, is er drang naar macht en rijkdom. En dit was ook in de Filipijnen zo.
1: Maar de Augustijnen lieten zich niet doen. En samen met andere missionarissen traden ze nogal snel op tegen deze misbruiken.
0: Maar dit is voor de volgende uitzending van onze Rots in de Branding. En Lut, je had nog een lied klaar liggen om deze eerste uitstap af te sluiten.
1: Inderdaad een bijzondere hymne, gecomponeerd in het jaar 1935 ter ere van de Eucharistie. En die tekst luidt onder andere als volgt: Glorie aan Jezus die zichzelf opsluit in de gezegende ostie. Buig hemel en aarde neer in aanbidding. 4 eeuwen geleden werd het Filipijnse land gevoed door de leer van Christus, het goddelijke licht. Heilige ostie verbrandt de zwarte wrok met het vuur van de liefde.
0: Beste vrienden, dank voor het luisteren en het trouwe volgen van de gidsen.

0: In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met ons allen.
1: En met uw geest.
0: Beste broeders en zusters, beste luisteraars van Radio Maria, Jezus jubelt het uit. De groten van deze aarde hebben hem niet kunnen vatten. De kleine en eenvoudige zielen hebben hem met vreugde omarmd. Niemand weet wie God is, tenzij Jezus. En hem komt hij ons openbaren. Maar niemand ook kent Jezus, tenzij de Vader. Laten wij Jezus opnemen in ons leven. En mogen het water dat wij nu gaan zegenen ons herinneren aan ons doopsel, toen wij in het spoor gingen staan van Jezus, die alleen maar eenvoud is en nederigheid. Dierbare broeders en zusters, laten wij deemoedig bidden tot de Heer onze God, dat Hij dit water dat Hij geschapen heeft wil zegenen en er ons mee besprenkelt tot gedachtenis aan ons doopsel. Mogen Hij ons bijstaan, opdat wij trouw blijven aan de geest die wij ontvangen hebben. Almachtige, eeuwige God, Gij hebt gewild dat het water, bron van leven en begin van elke reiniging, ons ook innerlijk zou zuiveren en ons de haven schenken van het eeuwig leven. We bidden U, zegen dit water, waardoor wij op deze dag des Heren gesterkt willen worden. Vernieuw in ons de bron van uw genade, het levend water dat ons naar lichaam en naar geest voor alle kwaad beveiligt. Sta toe dat we met een zuiver hart tot u komen en uw heil waardig ontvangen. Door Christus onze Heer.
1: Amen.

0: de almachtige God, zuivere ons van zonden en maak ons waardig door de viering van deze Eucharistie eenmaal deelgenoten te worden aan het gastmaal van zijn koninkrijk.
1: Amen.

0: Laat ons bidden. God, gij hebt de wereld uit haar nietigheid verheven toen uw Zoon zichzelf ontledigd heeft. Verleen uw gelovigen de blijdschap die van uw heiliging het teken is. Laat alle die gij uit de macht der zonde hebt bevrijd de vreugde ervaren die geen einde kent. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest. God door de eeuwen der eeuwen.
1: Amen.
2: Lezing uit de profetie van Zacharia. Dit zegt de Heer. Jubel luid, gij dochter Sion. Juich, gij dochter Jeruzalem. Zie, uw koning komt tot u. Een rechtvaardige en een redder is gij. Deemoedig en rijdend op een ezel. Op een veulen, het jong van een ezelin. Ik vaag de strijdwagens weg uit Efraïm, de paarden uit Jeruzalem. De strijdboog wordt gebroken, vrede aangezegd aan de volken. Zijn heerschappij gaat van zee tot zee, van de rivier tot de grenzen van de aarde. Woord van de Heer.
1: God.

0: Lezing uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de Romeinen. Broeders en zusters, hij leeft niet in het vlees, maar in de geest, aangezien de geest van God in u woont. Als iemand de geest van Christus niet geeft, dan behoort gij hem niet toe. En als de geest van hem die Jezus uit de doden heeft opgewekt in u woont, zal hij die Christus uit de doden heeft opgewekt, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in u woont. Broeders en zusters, wij zijn dus niet aan het vlees verschuldigd om naar het vlees te leven. Want als gij zoudt leven naar het vlees, zult gij zeker sterven. Maar als gij door de geest de praktijken van het lichaam doodt, zult gij leven. Woord van de Heer.
1: Wij danken God.

In die tijd zei Jezus, ik prijs u, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat gij deze dingen verborgen hebt voor wijzen en verstandigen en ze hebt openbaard aan kinderen. Ja, Vader, want zo heeft het u behaagd. Alles is mij in handen gegeven door mijn Vader. Niemand kent de Zoon tenzij de Vader. Niemand kent de Vader tenzij de Zoon en degene aan wie de Zoon hem wil openbaren. Kom tot mij, alle die zwoegt en onder lasten gebukt gaat, en ik zal u rust schenken. Neem mijn juk op u en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. En gij zult rust vinden voor uw zielen, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Woord van de Heer.

Jezus heeft gepredikt in de steden rond het meer van Galilea. Maar de mensen zijn niet tot inkeer gekomen. Ze hebben zich niet bekeerd. Jezus heeft hen hun ongeloof verweten. Maar denk je dat hij nu kwaad is? Nee, hij jubelt het juist uit. Hij prijst zijn hemelse Vader dat hij al deze dingen die hij verkondigd heeft, verborgen heeft gehouden voor al wie wijs en verstandig meent te zijn, maar ze heeft openbaard aan kinderen. Het hart van de groten deze aarde is niet opengegaan, maar wel dat van hen die als een kind eenvoudig zijn gebleven in hun gemoed. Zo heeft het de Vader behaagd. Je moet klein worden en nederig om de dingen die Jezus verkondigt op te kunnen nemen in je hart. Het christelijk geloof is niet onredelijk. Het gaat niet in tegen het verstand, maar met je verstand alleen zal je het niet begrijpen. De mysteries van ons geloof kun je zelfs niet begrijpen. Je kunt ze wel proberen te beminnen. Leg ze in je hart en overweeg ze bij jezelf, zoals Jezus moeder Maria het ook deed. Ook zij kon vele dingen van haar goddelijke zoon niet bevatten, maar zo verwoog ze in de stilte van haar hart. Maria is ook moeten groeien in haar geloof, maar ze heeft Jezus nooit tegengehouden in zijn zending. Ze heeft geloofd. En dat moeten ook wij doen. Want alles is Jezus door de Vader in handen gegeven. Niemand kent de Zoon. Niemand weet wie Jezus ten diepste is, tenzij de Vader. En niemand kent de Vader tenzij Jezus en zij aan wie Jezus hem wil openbaren. We mogen naar Jezus gaan, beste broeders en zusters. En hij legt ons niet zoals de schriftgeleerden en fariseeën zware lasten op die wij niet kunnen dragen. Jezus brengt ons de wet van God zoals God haar bedoeld had. De Tora was door God aan Mozes gegeven, opdat het volk van God dat bevrijd was uit Egypte een zo menselijk mogelijke samenleving zou vormen. Maar geleidelijk aan hadden mondelinge tradities die Tora verzwaard en met menselijke overwegingen ondraaglijk gemaakt. Jezus brengt alles weer terug tot de essentie. En de essentie van Gods wet is liefde voor God, is liefde voor de naaste. Dat is dan ook geen ondraaglijke last meer. Het juk dat Jezus ons oplegt is licht en zacht. We mogen van hem leren dat hij zachtmoedig is en nederig van hart. We mogen kijken naar Jezus' hart, opdat ons hart gelijkvormig wordt aan het zijne. De profeet Zacharia had het voorspeld. Juich, dochter Jeruzalem, uw koning komt, deemoedig en rijdend op een ezeltje. De Messias die de Joden verwachten zou geen fiere ridder zijn op een paard, maar een eenvoudige en deemoedige dienaar die Jeruzalem binnenkomt als een rechtvaardige redder en die de strijdwagens en strijdbogen breekt. Met hem komt er vrede in Jeruzalem en bij alle volken. En dat is wat op Palmzondag gebeurt. Jezus rijdt de hoofdstad binnen, gezeten op een ezeltje. Toch zal hij regeren van de rivier tot de grenzen der aarde. Maar Jezus' heerschappij komt er maar op zijn kruis. Het is op het kruis dat Jezus ons vrede en redding brengt. O, hij heeft het geprobeerd,
met zijn gezagvolle preken en met zijn wonderen tekenen. En toch heeft Israël hem niet herkend, zoals de steden rond het meer van Galilea hem ook niet aan hebben genomen. Jezus zal verwezen worden naar het kruis. En dat kruis zal hij niet weigeren. Integendeel, hij zal het vrijwillig op zich nemen als het laatste heilsmiddel. Daar op het kruis zal hij tonen dat hij door God is gezonden. En daar zal hij waarmaken wat hij brengt, de heerschappij van God, het heer zijn van zijn hemelse Vader. Heel Jezus' prediking was een oproep tot het aannemen van God als de enige Heer in ons leven. De mensen toen hebben dat niet laten gebeuren. En ook wij zouden het niet toegelaten hebben. De mens is altijd weerspannig. De mens droomt van autonomie en van eigen baas zijn. Toch heeft Jezus' kruisdood iets veranderd. Op het kruis heeft Jezus zelfs alles veranderd. Zelf liet hij in ons aller plaats God de Heer zijn van zijn leven. Ja, tot op de bittere droesem van de dood. En stervend trok Jezus ons allen mee naar de hemelse Vader. Op het kruis bracht Jezus een nieuwe schepping. Hij, de nieuwe Adam, bracht met de nieuwe Eva, zijn moeder Maria, op het kruis een nieuwe mensheid voort. Hij bracht een nieuwe schepping, waar de mens niet meer leeft in het vlees, zoals Sint Paulus het zegt in de tweede lezing, maar in de geest. Wie de geest van Jezus niet heeft, behoort hem niet toe. En die geest schonk Jezus precies op het kruis, toen hij zijn laatste adem over de aarde uitblies. En die laatste adem was niets anders dan Gods Heilige Geest. Beste broeders en zusters, we hebben een koning die uiterst zacht en mild is. Voor hem mogen wij leven. Wij kregen deel aan zijn sterven toen wij gedoopt werden. Maar in ons doopsel stonden wij ook uit het doodswater op om te leven voor God. Wij moeten niet meer leven naar het vlees. Dat was het bestaan van de oude mens. Het bestaan van Adam die leefde zonder God. We mogen leven, ja eeuwig leven, door de Heilige Geest die Jezus ons gaf op het kruis en in ons doopsel. We zijn niet meer gedoemd om dood te gaan. We zijn bestemd om eeuwig te leven met Jezus in de kracht van de Heilige Geest. Voorwaarde is wel dat wij vaarwel zeggen aan het oude bestaan van de mens die alleen voor zichzelf leeft. Dat wij kiezen voor wat Jezus ons aanbiedt. Een leven voor God en voor elke medemens die op ons pad komt. De strijdwagens en strijdbogen zijn door Jezus gebroken op het kruis. Nu kan de hele mensheid leven in een diepe vrede, een algehele harmonie met God, de medemens en de gehele schepping om haar heen.

0: Broeders en zusters, richten wij ons door Jezus tot zijn en onze hemelse Vader, voor wie niets verborgen is en die ook weet heeft van de onuitgesproken beden in ons hart.
1: Voor de geloofsverdieping ten bate van de kinderen, jongeren en volwassenen van onze tijd, dat zij door een goede catechese Christus steeds beter leren kennen en hem volgen. Laat ons bidden.

voor de wijzen en verstandigen van deze wereld, dat zij mogen zoeken naar wat blijft en waarachtige kennis krijgen van wat God geopenbaard geeft aan kinderen en armen van geest. Laat ons bidden.

voor allen die uitgeput zijn en onder lasten gebukt, dat zij bij de Heer rust en verlichting mogen vinden. Laat ons bidden.

voor onszelf. Dat ons hart steeds meer gelijkvormig mag worden aan het zachtmoedige en nederige hart van Jezus Christus. Laat ons bidden.

voor de intenties van onze gemeenschap, voor de intenties van Willy de Put en voor de overleden echtgenote Mariette. En voor al onze overleden broeders en zusters, dat God, die Christus Jezus van de doden heeft doen opstaan, ook ons levend maakt door de kracht van zijn geest. Laat ons bidden.

0: God, Vader en Heer van hemel en aarde. Gij zijt geprezen door uw Zoon, omdat gij de geheimen van het Koninkrijk aan kinderen hebt geopenbaard. We vragen u, aanvaard de lofprijzing van ons, uw kinderen, aan wie gij rust en verlichting schenkt, door Christus onze Heer.
1: Amen. Amen.

0: Bid, zusters en broeders, dat mijn en uw offer aanvaard zal kunnen worden door God, onze almachtige Vader.
1: Mijn Heer, het offer uit uw handen en nemen.
2: Een eer van zijn naam, tot welzijn van ons en van geheel zijn heilige kerk.
0: Heer, maak ons door de gave die wij u hebben toegewijd tot zuiveren van hart. Laat het offer ons ertoe brengen, dag aan dag te leven in het vooruitzicht van de hemel. Door Christus onze Heer.

Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken, altijd en overal, door Christus onze Heer, die met ons onbestendig lot begaan, mens is geworden, geboren uit de maagd, die aan het kruis gestorven, ons gered heeft van de dood, die eeuwig duren zal, die opgestaan voor goed ons voordoet leven tot in eeuwigheid. Daarom dan nu en tot de dag der dagen voegen wij onze stemmen bij het koor der engelen en met hart en ziel zingen wij nu samen.

Hemelse Vader, met eerbied noemen wij uw naam. Altijd zijt gij met ons op weg. En dichter dan wij durven dromen, zijt gij bij ons wanneer uw Zoon ons samenbrengt rond deze tafel, waar wij uw liefde vieren met brood en beker. Zoals eens op de weg naar Emmaus, ontsluit hij nu voor ons de schrift. Wij herkennen hem bij het breken van het brood. Daarom bidden wij, almachtige God, beadem met uw geest dit brood en deze wijn, zodat Jezus Christus in ons midden komt met de gaven van zijn lichaam en zijn bloed. Want op de avond voor zijn lijden nam hij onder de maaltijd brood en sprak tot u het dankgebed. Hij brak het brood en gaf het aan zijn leerlingen, terwijl hij zei: neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt.

Zo nam hij ook de beker met wijn en sprak opnieuw het dankgebed. Hij gaf hem aan zijn leerlingen en sprak: neem deze beker en drink hier alle uit, want dit is de beker van het nieuwe, het altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en voor alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijf dit doen om mij te gedenken.

Eindig goede Vader, wij vieren de gedachtenis van onze verzoening. En wij verkondigen de liefde die Gij ons betoont. Uw Zoon is door het lijden en de dood gegaan en tot nieuw leven opgewekt is Hij ingetreden in uw heerlijkheid. Zie met genegenheid neer op dit offer en erken er in uw eigen Zoon die zijn leven heeft gegeven en die zijn bloed heeft vergoten, opdat voor alle zoekers de weg naar uw Vader geopend en begaanbaar zij. Barmhartige God, laat de geest van Jezus in ons wonen en vervul ons met uw liefde. Sterk ons door de gaven van zijn lichaam en zijn bloed en maak nieuwe mensen van ons, dat wij op Jezus gelijken. Bescherm onze paus Leo en onze bisschop Lode. Leer alle gelovigen van uw kerk de tekenen van deze tijd te verstaan en maak hen trouw in de beleving van uw evangelie. Maak

schoonvader in het bijzonder voor haar opdragen. Wij bidden voor alle die naar u terug zijn gekeerd, voor alle gestorvenen waarvan gij alleen het geloof hebt gekend. Breng hen tot het licht van de verrijzenis. En als ook onze weg ten einde loopt, neem ons dan op in uw huis, waar plaats is voor velen. Schenk ons de vervulling van onze levenslange hoop, overvloedig leven in uw heerlijkheid. Laat ons toe in de gemeenschap van uw heiligen. We bidden u, Vader, voor de intenties van Willy, die nu met ons meeluistert via de radio. Dat al wat hem ter harte gaat, op wordt genomen in uw heerlijk hart, o God. Dat ge naar hem luistert, zijn gebeden verhoort en hem alles geeft wat goed is naar lichaam en geest, al wat nodig is. Dan zullen wij met Maria, de maagd en moeder Gods, met de heilige Jozef, haar zuivere en trouwe bruidegom, met de apostelen en martelaren en met al de anderen die u genegen zijn, dankbaar uw naam aanbidden en u prijzen door Jezus Christus, onze Heer. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, Almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid.

Alle kwaad, geef vrede in onze dagen, dat wij gesteund door uw barmhartigheid vrij worden van zonde en beveiligd mogen zijn tegen alle onrust, hoopvol wachtend op de heerlijke komst ook in ons leven van Jezus Messias.

0: Heer Jezus Christus, gij hebt aan uw apostelen gezegd, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons alle één met u. Gij die leeft in eeuwigheid.
1: Amen.
0: De vrede des Heren zij altijd met u.
2: En met u geest.
0: Broeders en zusters, geeft elkander een teken van vrede.

Zie het Lam Gods, dat wegneemt de zonde van de wereld. Zalig zij die uitgenodigd zijn tot de maaltijd van dat Lam. Heer, ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden.

bidden we samen een gebed voor geestelijke communie. Heer Jezus Christus, wij kunnen u nu niet ontvangen in uw sacramentele aanwezigheid. Wij smeken u om geestelijk in onze ziel en ons hart te komen, opdat wij zouden verrijkt worden door uw goddelijke genade. Jezus, kom en leef in ons. Geef aan onze ziel een waar en levend geloof, een diep vertrouwen en een oprechte nederigheid door ons volgens uw goddelijke wil te laten leiden. Wij danken u, Heer, voor uw zegeningen en genaden die u ons schenkt door deze geestelijke communie. Amen.

0: mochten wij tot slot nog bidden. Heer, overvloedig schenkt gij ons uw gaven. Wij vragen dat wij daarvan de heilzame vruchten plukken en nooit ophouden u dank te zeggen. Door Christus onze Heer.
1: Amen.

Morgen vieren wij het feest van Moeder Goddelieve. Het is het feest van de heilige Goddelieve van Gestel. De mis is morgen om 10:30. En donderdag is de mis om 10:00. Dat is een omwisseling van aanbiddingsuur en eucharistie. Eerst aanbidding, dan eucharistie op donderdag 9 juli. Morgen 10:30, donderdag 10:00. Vanmiddag om 3:00 hebben we ons maandelijks gebedsuur voor roepingen. U bent alle van harte welkom. De luisteraars van Radio Maria kunnen verbonden met ons. Ze zullen ons wel niet horen, maar kunnen met ons de rozenkrans en de vespers bidden. Dank u wel daarvoor.

0: Het woord spreekt. Een programma van Radio Maria.
1: Beste luisteraars, van harte welkom bij Het woord spreekt. De passage die we vandaag bespreken is er een uit het Oude Testament. We gaan naar de profeet Jesaja en nemen in het boek van Jesaja hoofdstuk 62. We lezen versen 1 tot en met 5. Uit liefde voor Sion kan ik niet zwijgen. Uit liefde voor Jeruzalem ken ik geen rust. Totdat zijn heil als een gloed en zijn redding als een brandende toorts stralen. De volken zullen uw heil zien en alle koningen uw heerlijkheid. Zij geven u een nieuwe naam die de Heer zelf heeft bepaald. U zult een schitterende kroon zijn in de hand van de Heer, een koninklijk diadeem in de hand van uw God. Men noemt u niet langer verstotene en uw land niet langer verlatene, maar u zult heten mijn welbehagen en uw land gehuwde. Want de Heer heeft welbehagen in u en uw land wordt gehuwd. Zoals een jonge man een meisje huwt, zo zal hij die u opbouwt u huwen. En zoals de bruidegom blij is met zijn bruid, zo zal uw God blij zijn met

0: De mooie passage die we hebben gelezen in de profeet Jesaja spreekt over het huwelijk. Het huwelijk is eigenlijk het meest natuurlijke sacrament. Van alle 7 sacramenten is het huwelijk iets dat komt vanuit de natuur. Dat wil eigenlijk zeggen dat het zijn betrekking heeft op de schepping. Wanneer God de mens schept, dan staat er geschreven, hij heeft ze geschapen man en vrouw. Man en vrouw geschapen naar het beeld van God. En daarin is het huwelijk natuurlijk van groot belang. En we zien in die schepping dan ook de verschillen. Het gaat hier niet over een waardeoordeel, maar het gaat wel degelijk over een verschil. Man en vrouw, die geschapen zijn naar het beeld van God, elkeen natuurlijk als persoon, maar ook gezamenlijk, als een project dat binnen de natuur van de mensheid hoort. We kunnen bijvoorbeeld ook denken aan een andere passage in het begin van het boek Genesis, waar God zegt, het is niet goed dat de mens alleen is. En natuurlijk, die eenzaamheid van in het begin, die kan volwaardig weggaan als men zich verenigt met God. Het is ook daarom dat de alliantie met God heel vaak vergeleken wordt met het huwelijk. En zeker de profeten zullen dit doen. In de Heilige Schrift gaat het huwelijk dus een heel groot belang hebben, omdat het een teken is, zeg maar een beeld, van de alliantie tussen God en de gehele mensheid die hij heeft geschapen. En zo geldt het vandaag nog. Een huwelijk als sacrament is een beeld van de alliantie van God met de mensen. En in de passage, het 62e hoofdstuk van de profeet Jesaja, versen 1 tot en met 5, zien we heel duidelijk die huwelijksband tussen de mensheid en God. Over wat gaat het hier echt? Wel, in het begin van de passage die we lazen stond er, uit liefde voor Sion kan ik niet zwijgen, uit liefde voor Jeruzalem ken ik geen rust. Het is hier de profeet die spreekt in naam van God. Het zijn dus eigenlijk de woorden van God gericht aan de mensheid. De mensheid, in dit geval in het Oude Testament, voornamelijk dus de gelovigen van het volk van Israël, het uitverkoren volk. Maar ook al zijn ze uitverkoren in de ogen van God, in de ogen van de andere mensen, hetgeen we vaak de heidenen noemen, werd het volk van Israël gezien als een verstoten volk. En zo staat het er ook. Men gaat u niet langer noemen verstotene of verlatene. Hoe komt dat wel? Er gaat een verhaal de ronde bij de traditie van het volk van Israël dat wanneer God de mensheid wenste te redden van het kwade, om ze terug te brengen, al de mensen, naar God zelf toe, dat hij in zijn manier van denken, in zijn opvoeding die hij wilde meegeven aan de mensen, had besloten om van één volk een vertegenwoordiger te maken van hem, te midden van alle volkeren op aarde. En hij is bij alle volkeren langs geweest, maar hij heeft niet één iemand gevonden die geloof hechtte aan zijn woord, behalve bij Abraham. En zo is het volk van Israël ontstaan vanuit het geloof van Abraham die zijn land moest verlaten voor een beloofde land. God heeft dus dat volk, en het was de laatste in de reeks van volkeren die God had aangesproken, dat volk is dan de vertegenwoordiger geworden van die goddelijke tegenwoordigheid midden onder de mensen. Als voorbereiding op de komst van een verlosser die voor iedereen zou gelden. En wij, als christenen, geloven dat in Jezus Christus deze belofte werkelijkheid is geworden. En dat staat er eigenlijk in het begin. Uit liefde voor Sion, uit liefde voor Jeruzalem, kan ik niet zwijgen, ken ik geen rust. Wat is het woord Sion? Wel, Sion is in de eerste plaats een geografische plaats. Het is een berg, Sion, in de buurt van Jeruzalem. Maar Sion wordt ook op een mystieke manier gebruikt om het volk van God te benadrukken. Zij die zegen krijgen van God. Zij die uitverkoren zijn door God. Maar die uitverkiezing is niet, laat ons zeggen, uniek, maar is voor iedereen. Iedereen die zich in de richting van God wil sturen. Die God wil aannemen. Die God wil erkennen. Iedereen daarvan behoort eigenlijk tot de Sion. En dus de geografische plaats dat Sion is, is eigenlijk ook het gehele volk. En hopelijk zelfs de gehele mensheid. Het is dus niet voor niets dat in de passage van Jesaja staat dat het land van Jeruzalem, het land dat het volk van Israël bezat, in die tijd, dat die zal huwen met God. Het is natuurlijk een beeldspraak. Huwen gebeurt tussen mensen. Maar op een mystieke manier gebeurt dat ook tussen God en de mensheid. En nu wordt het zelfs beschreven als tussen God en een land. Uw land zal heten gehuwde. Uw land zal heten mijn welbehagen. Uw land wordt gehuwd. Tot driemaal toe staat dat er zo. God huwt het land. Maar natuurlijk niet beperkt op geografisch gebied. Maar een land waar iedereen kan wonen die gelooft in God. En dat is die Sion. Het mystieke land waar het volk van God vertoeft. Het hemelse Jeruzalem. Allemaal beeldspraak voor dezelfde realiteit. Een verzameling van mensen, geschapen door God, die geloven in God en die zich willen keren naar Hem. Zie daar de Sion. Zie daar het hemelse Jeruzalem. Zie daar het land gehuwd met God. En eigenlijk zien we hier ook al een voorafbeeldenis van hetgeen dat de kerk is. Niet alleen de zichtbare kerk, met het kerkgebouw als een parochie, maar de kerk als mystieke geheel, als mystiek lichaam. En zo kan de kerk werkelijk vandaag nog zeggen dat zij het volk van God is. Want behorend tot de kerk is men als het ware gehuwd met God die een alliantie aangaat met de gehele mensheid en het is aan de mens zelf om te kiezen voor die alliantie, zoals in een huwelijk zowel man als vrouw vrij zijn. Dat is zelfs heel belangrijk, in een huwelijk. Die vrijheid van elke persoon. De een is niet heerser over de ander, maar elke persoon is vrij om die alliantie, dat huwelijk, aan te gaan. Zo is het ook tussen God en de mens. Maar God, die trouw is aan zijn belofte, wel zegt dat hij vreugde vindt in die band met zijn schepsels. In die band met de mensen die voor hem kiezen. En zo staat er op het einde van die passage, zoals de bruidegom blij is met zijn bruid, zo zal uw God blij zijn met u. En dat mogen we heel persoonlijk nemen. Wij zijn verbonden met God. God vindt zijn vreugde in ons. Het is nu aan ons om onze vreugde te vinden in God. En hoe kunnen we die vreugde vinden? Wel, door te geloven in zijn woord, door te geloven in zijn belofte, die werkelijkheid is geworden in Jezus Christus. Want het is in Jezus Christus dat wij onze redding gevonden hebben. Het is Jezus Christus die de verlosser is, zoals het werd aangekondigd door de profeet Jesaja. Nee, wij zijn als mensen niet langer verstoten door God, niet langer verlaten door God, maar wij zijn nu zijn welbehagen. En zie daar een referentie naar de roep van de duif die neerdaalde over Jezus Christus. Die stem die klonk uit de hemel: Gij zijt mijn zoon in wie ik mijn welbehagen vind. En dit is eigenlijk de realiteit nadat de profeet Jesaja deze woorden heeft geschreven. U zult heten mijn welbehagen. En dat geldt voor in ieder van ons, in ieder die zich wil richten naar God en naar zijn belofte van eeuwig leven. Laten we tot slot deze mooie versen van de profeet Jesaja nog eens herlezen. Hoofdstuk 62, versen 1 tot en met 5. Uit liefde voor Sion kan ik niet zwijgen. Uit liefde voor Jeruzalem ken ik geen rust. Totdat zijn heil als een gloed en zijn redding als een brandende toorts stralen. De volken zullen uw heil zien en alle koningen uw heerlijkheid. Zij geven u een nieuwe naam die de Heer zelf heeft bepaald. U zult een schitterende kroon zijn in de hand van de Heer, een koninklijk diadeem in de hand van uw God. Men noemt u niet langer verstotene en uw land niet langer verlatene, maar u zult heten mijn welbehagen en uw land gehuwde. Want de Heer heeft welbehagen in u en uw land wordt gehuwd. Zoals een jonge man een meisje huwt, zo zal hij die u opbouwt u huwen. En zoals de bruidegom blij is met zijn bruid, zo zal uw God blij zijn met u.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Van harte een zeer fijne middag gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. Wij bidden samen het middaggebed van de kerk op deze 14e zondag door het jaar. U kan de hymne terugvinden op bladzijde 758, gevolgd door de psalmen bladzijde 891 en de korte schriftlezing die vindt u terug op bladzijde 893. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. Waarachtig God in uw bestuur rust heel de wisseling der natuur. Gij die in glans de morgen hult, de middag met uw vuur vervult. Blus uit de vlammen van de haat, neem weg de hitte die ons schaadt. Geef aan ons lichaam kracht en moed en ware vrede in het hart voorgoed. Getrouwe Vader, zie ons aan, wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd, Gij dirigeert in eeuwigheid. De Heer laat mij weiden op groene velden, alleluia. De Heer is mijn herder, niets kom ik tekort. Hij laat mij weiden op groene velden. Hij brengt mij aan water waar ik kan rusten. Hij geeft mij weer frisse moed. Mijn schreden leidt hij langs rechte paden. Omwille van zijn naam. Al voert mijn weg door donkere kloven. Ik vrees geen onheil waar gij mij leidt. Uw stok en uw herderstaf geef

Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer laat mij weiden op groene velden. Alleluia. In Israël eert men de naam van de Heer. Alleluia. Vermaard is God in Juda. In Israël eert men zijn naam. Zijn tent is geplaatst in Salem. In Sion houdt hij verblijf. Schichten van boogschutters brak hij. Schilden en zwaarden en wapentuig. Stralend in licht zijt gij afgedaald. Machtige God van de eeuwige bergen. Weerloos gemaakt zijn de dappere mannen, machteloos liggen ze neer en versuft. Verlamd zijn de handen van helden. Uw dreigende vuist, God van Jacob, heeft wagens en paarden verstart. Vreeswekkend zijt gij, wie kan u weerstaan? De kracht van uw gramschap trotseren. Uw vonnis weerklonk van hoog uit de hemel. De aarde werd stil van ontzag. Toen God zich verhief om het oordeel te vellen, tot heil der geringen in heel het land. Het woeden van mensen vermeerdert uw glorie. De overgeblevenen huldigen u. Volbrengt voor de Heer uw geloften en biedt de geduchte uw offers aan. Die machtige vorsten de moed beneemt en schrik verwekt bij de heersers der aarde. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. In Israël eert men de naam van de Heer. Alleluia. De Geest komt onze zwakheid te hulp, want wij weten niet eens hoe wij behoren te bidden. Maar de Geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. Heer, laat mijn geroep u bereiken en leer mij te doen naar uw woord. En laat ons bidden. God, gij hebt de wereld uit haar nietigheid verheven toen uw Zoon zichzelf ontledigd heeft. Verleen uw gelovigen de blijdschap die het teken is van uw heiliging. Laat allen die gij uit de macht der zonde hebt bevrijd de vreugde ervaren die geen einde kent. Door Christus onze Heer. Amen. Loven wij de Heer. Wij danken God.

0: En zoals u kan horen, dierbare luisteraars, we zijn nog steeds aanwezig in Oost-Duinkerke. Maar toch zorgen we ervoor helemaal live hier vanuit de plaats waar de Eucharistie gisteren is
1: doorgegaan
0: om de Heilige Vader bij u te brengen. En zijn we helemaal live verbonden met het Sint-Pietersplein om de Heilige Vader te kunnen beluisteren.
1: Il figlio di Dio, fatto uomo, manifesta il suo amore coinvolgendo ogni creatura in questo rendimento di grazie.
0: Om werkelijk te delen in de lofprijzing van Jezus aan de Vader, de Heer van hemel en aarde. Het is de Heer, God, die mens geworden is, die zijn liefde toont aan ieder schepsel en op deze wijze zijn genade uitstort aan al deze schepselen. De eenvoudigheid van het handelen op spontane en vreugdevolle wijze komt overeen met de stijl van God die zich wil richten tot zijn kleinen, tot de kleinsten. In tegenstelling tot degenen die weten en geleerd zijn. Daarom vervult hij hen met alle ideeën die nodig zijn. En tegenovergesteld aan zij die de ideeën hebben die niet de aanwezigheid van Christus kunnen herkennen, bezoekt de Messias werkelijk zijn volk. Het menselijke ras, de mensheid, wordt op deze wijze gevangen in het menselijke kennen, in de arrogantie en de doctrine van de hoogmoed. Het ware kennen van God onthult zich in de nederigheid van het vlees. In het onderricht dat volgt, kom tot mij, gij die onder lasten gebukt gaat. Zo zegt de Heer. Naar Jezus gaan betekent om te antwoorden op zijn liefde en zijn leven te delen tot aan het kruis, zoals hij heeft uitgelegd aan ons allen. Om werkelijk naar mij toe te komen, zij die onder lasten gebukt gaan, om het kruis op te volgen en mij te volgen. Zo kunnen wij Jezus waardig worden. Door de gave van zijn liefde en de vreugde van Jezus wordt het als het ware de synthese van zijn onderricht in het hart van de kennis, vervuld met caritas, gericht aan één ieder, de naaste liefde. Broeders en zusters, hoe kunnen wij dan deze zwaarte van het kruis dragen, omwille van één reden, omdat de Heer Jezus het ons draagt, voor ons, in de eerste plaats heeft gedragen voor ons allemaal, zonder ons ooit alleen te laten. De authentieke meester Jezus, die de hele mensheid vruchtbaar heeft gemaakt, gered heeft van het kwade, om er zorg voor te dragen. Op deze wijze gaat hij met ons mee op onze weg. En niet enkel in de verstervingen. Het is een school van vrijheid om op werkelijke wijze het drama van onze geschiedenis te verlichten met zijn eigen licht, in het bijzonder op de momenten waarop wij geconfronteerd worden met onze duisternis. Het is enkel op het kruis dat hij het kwaad kan overwinnen. In zijn passie wordt hij werkelijk onze vriend, wordt hij onze broeder. Christus bevrijdt door het kruis, door het aanvaarden van zijn lijden. In het uur van zijn lijden, dierbaren, laten wij de Heer dan ook danken voor deze gave, gevuld van liefde, en vragen wij de intercessie van de Heilige Maagd Maria, de Koningin van de Vrede, voor het goede van de kerk, voor de wereld en voor de hele mensheid.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ecce ancilla Domini.
2: Fiat mi secundum verbum tuum.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Et verbum caro factum est,
2: et habitavit in nobis.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix,
2: lumine viciamur promissionibus Christi.
1: Oremus. Gratiam tuam quesimus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi, Filii Tui, incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
2: Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sic erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sic erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sic erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis Domine.
2: Et lux perpetua lucet eis.
1: Requiescant in pace.
2: Amen.
1: Dominus vobiscum.
2: Et cum spiritu tuo.
1: Sed nomen Domini benedictum.
2: Et hoc nunc et usque in saeculum.
1: Adiutorium nostrum in nomine Domini.
2: Fecit caelum et terram.
1: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
0: En zoals u kon horen ook aan de alleluia's die daarnet weer klonken, gaat men hier helemaal akkoord met wat de Heilige Vader net heeft gezegd. Helemaal vanuit Oostduinkerke volgen wij het Angelus, verzameld met de mensen op het plein.
1: Nel santuario Taksai in Vietnam è stato beatificato il sacerdote Francesco Saverio Chuong Bu, ucciso nel 1946 in odio alla fede. In un contesto di prevaricazione e di violenza si pose come difensore dei diritti della gente e non abbandonò i suoi parrocchiani. La sua intercessione e la sua preghiera sostengano gli operai del Vangelo che anche oggi si trovano in situazioni.
0: En we hoorden de Heilige Vader spreken over de zaligverklaring die heeft plaatsgevonden. Een hartelijke begroeting ook aan de pelgrims die afkomstig zijn uit Brazilië.
1: Y bienvenido al coro de la Universidad de Mérida en Venezuela.
0: Uit Mérida in Venezuela.
1: Recuerdo siempre mis oraciones.
0: En de paus die vertrouwt al zijn gebeden toe aan God voor alle slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Alle slachtoffers, alle nabestaanden. En is het Venezolaanse volk nabij? Een hartelijke groet ook aan de Polen.
1: I sacerdoti novelli dei frati minori cappuccini della provincia di Cracovia.
0: Uit Krakau, een gemeenschap van minderbroeders, kapucijnen. Uit Łódź, een groep van jongeren. En die begeleid worden door hun hulpbisschop.
1: Della diocesi di Legnica. Saluto i giovani di Bellagio. E la corale Jubileum di Augusta in Sicilia.
0: Con il sindaco di Nizza. Die werd begroet, als ook de jongeren uit Bellagio.
1: Una buona domenica.
0: Augusta in Sicilië, samen met hun parochiegroep. En natuurlijk kregen we van de Heilige Vader een gezegende zondag gewenst. En dat met de vele mensen die verzameld zijn op het Sint-Pietersplein, mochten wij hier vanuit Oost-Duinkerke, waar wij het zomerkamp van de katholieke charismatische vernieuwing volgen, zoals u al eerder kon horen, bijwonen en op deze wijze verbonden zijn met de Heilige Vader. Een beetje verrassend trouwens dat het vanuit het Apostolische Paleis was. Ik had eerder verwacht dat hij al naar Castel Gandolfo zou afgereisd zijn. Maar normaal gezien zal dat in de komende dagen gebeuren. Tijd voor een beetje vakantie voor de Heilige Vader. Vergeet ook zeker niet, dierbare luisteraars, deze avond om 16:30 kan u de Heilige Mis meevolgen. En dan gaan we dus de Heilige Mis van hieruit uitzenden. Wij blijven het voor u opvolgen terwijl u het klokkengelui van de Sint-Pietersbasiliek op de achtergrond nog hoort. U kan zo meteen samen met ons het rozenhoedje bidden. En dan wensen wij u nog een zeer gezegende zondag toe om 16:30 Heilige Mis deze avond. Graag tot dan.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, we zijn nu samen in de studio om met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en al onze persoonlijke intenties. We bidden en we mediteren de droevige mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het eerste droevige mysterie. Jezus bidt in doodsangst tot zijn hemelse Vader. Jezus wierp zich plat ter aarde en bad: Mijn Vader, als het mogelijk is, laat deze beker mij voorbij gaan. Maar toch niet zoals ik wil, maar zoals Gij wilt.
2: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het tweede droevige mysterie, Jezus wordt gegeseld. Omdat Pilatus het volk zijn zin wilde geven, liet hij Barabbas vrij, maar liet Jezus geeselen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het derde droevige mysterie. Jezus wordt met doornen gekroond. Christus, de man van smarten, met ziekte vertrouwd, werd met doornen gekroond.
2: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het vierde droevige mysterie. Jezus draagt zijn kruis naar de Calvarieberg. Jezus keerde zich om en sprak tot de wenende vrouwen. Dochters van Jeruzalem, ween niet over mij, maar weent over uzelf en over uw kinderen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
2: zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het vijfde droevige mysterie, Jezus sterft aan het kruis. Toen riep Jezus met luider stem, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
2: bid voor ons.
1: Heilige Jozef,
2: bid voor ons.
1: Heilige Aartsengel Michael,
2: bid voor ons.
1: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Amen.

0: Welkom bij Kerk in Nood, een programma van Radio Maria.
1: Beste luisteraars, welkom bij Kerk in Nood. Kerk in Nood is een internationale katholieke hulporganisatie die zich inzet voor de lijdende en vervolgde kerk. Met giften van weldoeners worden projecten gesteund in zo'n 140 landen wereldwijd. Ter gelegenheid van de 800ste sterfdag van Sint Franciscus van Assisi riep paus Leo de 14e een bijzonder jubileumjaar uit. In deze uitzending belichten we een aantal getuigenissen en projecten in de geest van de heilige Franciscus, die door Kerk in Nood gesteund worden. De vorige paus koos overigens voor de naam Franciscus. Hij lichtte zijn naamkeuze als volgt toe.
2: Sommige mensen wilden weten waarom de bisschop van Rome Franciscus genoemd wilde worden. Sommigen dachten aan Franciscus Xaverius, Franciscus van Sales en ook aan Franciscus van Assisi. Ik zal jullie het verhaal vertellen. Tijdens de verkiezing zat ik naast de emeritus aartsbisschop van São Paulo en emeritus prefect van de congregatie voor de clerus, Claudio Kardinaal Hummes. Een goede vriend. Toen het spannend begon te worden, moedigde hij mij aan. En toen de stemmen de 2/3 bereikten, klonk het gebruikelijke applaus omdat de paus was gekozen. Hij omhelsde en kuste me en zei: "Vergeet de armen niet." En die woorden kwamen bij mij op. De armen. En meteen daarna dacht ik bij het denken aan de armen aan Franciscus van Assisi. Daarna dacht ik aan alle oorlogen, terwijl de stemmen nog werden geteld tot het einde. Franciscus is ook de man van de vrede. Zo kwam de naam in mijn hart, Franciscus van Assisi. Voor mij is hij de man van de armoede, de man van de vrede, de man die de schepping liefheeft en beschermt. Tegenwoordig hebben wij geen erg goede relatie met de schepping, nietwaar? Hij is de man die ons deze geest van vrede geeft, de arme man. Wat zou ik graag een kerk willen die arm is en er is voor de armen.
1: Laten we nu enkele projecten bekijken. In Syrië steunde Kerk in Nood de aankoop van een tweedehands auto voor pastoraal gebruik in de parochie, Christus Koning, beheerd door de Kapucijnerbroeders in Al-Swaida. Vanuit de parochie kreeg Kerk in Nood een brief.
2: Vrede en alle goeds. Ik ben pater Fadi Ziyadi van de Kapucijnerbroeders. Wij leven en werken in het klooster van Christus Koning, het enige overgebleven klooster in Syrië. Dit jaar herdenken wij de heilige Franciscus en zijn overlijden in 1226. In 2026 is dat dus precies 800 jaar geleden. Paus Leo gaf de broeders, zusters en de hele Franciscaanse familie toestemming om dit jubileum te vieren. Bij die gelegenheid stuur ik ook een groet aan onze vrienden van Kerk in Nood, die ons al jaren steunen. Ongeveer 4 à 5 jaar geleden begonnen wij samen te werken. Ik woon en werk in Zuid-Syrië, tussen Israël en Jordanië, in het Druzengebied, een heel gespannen regio. Daarom vragen wij blijvend om uw steun, weldoeners die via Kerk in Nood de leidende kerk helpen. Dankzij uw hulp kunnen christenen in het oosten stand houden. Ik bid dat God al uw weldoeners wijsheid schenkt en hoop dat u deze gaven van naaste liefde blijft doorgeven aan ieder die het nodig heeft, uit liefde voor Jezus Christus. God zegene u allen. Dank u wel, broeder Fadi Ziyadi.
1: In het naburige Libanon hielp Kerk in Nood met de organisatie van pastorale zomerkampen in Akkar voor 250 mensen uit de 10 Franciscaanse gemeenschappen in Libanon. Ook van hen kregen we een uitgebreide bedankingsbrief die we graag met u delen.
2: Beste broeders en zusters, vrede en alle goeds. Mijn naam is Pater Djihad Krayem. Ik ben een Franciscaanse broeder in Libanon, een land dat al jaren zware beproevingen doormaakt. De instorting van de munt, de explosie in de haven van Beirut, oorlog, corruptie en eindeloze politieke verdeeldheid. In deze context werk ik vooral met jongeren. Zij dragen veel vermoeidheid en ontmoediging met zich mee. En toch leeft in hen nog altijd een sterk verlangen om echt te leven, vreugde te vinden, de Heer te zoeken en dichter bij Hem te komen. Mijn ontmoeting met de heilige Franciscus begon niet rechtstreeks bij hem, maar bij de broeders. Hun vreugde, hun innerlijke vrijheid en hun eenvoud, die hebben me diep geraakt. Ze trokken mij aan en brachten me ertoe toe te treden tot de orde van de minderbroeders. Pas daarna, toen ik in het klooster was ingetreden, heb ik Franciscus echt leren kennen. Toen ik zijn spiritualiteit van binnenuit ontdekte, raakte dat mij diep. Ik had het gevoel dat ik eindelijk vond waarnaar ik al zo lang zocht in de kerk. Eenvoud, vreugde en nabijheid tot de mensen. Spontaan, echt, zonder masker. Toen de Heilige Vader Paus Leo XIV dit jaar van de Heilige Franciscus aankondigde, was ik eerst verrast. Binnen de Franciscaanse familie waren wij al in alle eenvoud enkele vieringen aan het voorbereiden om deze verjaardag te gedenken. Maar ik had niet verwacht dat de hele kerk die viering zou omarmen. Maar die verrassing maakte al snel plaats voor vreugde. En ook voor een heel diepe overtuiging. Franciscus heeft ook vandaag nog iets te zeggen aan de kerk.
1: Franciscus was een vrij mens, vol leven, dromen en edelmoedige impulsen. Hij leefde in een wereld die verscheurd werd door oorlogen, verdeeldheid en armoede. Een wereld die in veel opzichten op de onze lijkt, en zeker op Libanon. Zelfs de kerk van zijn tijd voldeed niet altijd aan zijn verwachtingen. Toch wist hij zijn evangelische waarden midden in die werkelijkheid te beleven, verzoend met de kerk en zonder iemand te veroordelen. Steeds opnieuw probeerde hij vijanden samen te brengen, de hand te reiken en vrede te zaaien. Ook wanneer dat niet altijd lukte. Want hij wilde de mensen wijzen op de schoonheid en de liefde van God. Ik geloof dat Franciscus dwaas was in de Heer. Die positieve dwaasheid die hij beleefde, die vreugde die afdaalt tot in de diepste menselijke ellende, spreekt volgens mij ook vandaag nog jongeren aan. Misschien is dat wel het mooiste geschenk dat Franciscus ons nalaat. Laten zien dat een mens tegelijk ten volle menselijk, ten volle levend en ten volle van God kan zijn. Zelf voel ik mij vaak nog ver verwijderd van het ideaal van de heilige Franciscus. Ik probeer eenvoudig mijn persoonlijke roeping te leven waartoe ik mij geroepen voel. Het brengt mij echt vreugde wanneer mensen in mij iets authentiek Franciscaans herkennen.
2: En tot u, beste broeders en zusters, weldoeners van Kerk in Nood, wil ik tot slot deze woorden richten. Woorden van Jezus die Franciscus met heel zijn hart lief had. Wees niet bang, kleine kudde, want het heeft uw Vader behaagd u het koninkrijk te schenken. Zo staat in het evangelie van Lucas. Franciscus wilde deel uitmaken van die kleine kudde, zoals Jezus zelf had gedaan. Daarom noemde hij zijn broeders de minderbroeders, de kleinste. Die kleine kudde, dat bent u. Iedere lijdende mens, iedere vervolgde mens, iedere zieke mens, iedere man en iedere vrouw die God zoekt in de nacht. Aan deze kudde heeft de Vader zijn koninkrijk beloofd. Mogen dit jaar voor ons allen een tijd van vernieuwing worden, gedragen door die nederige en vreugdevolle hoop die Franciscus met zoveel liefde heeft uitgedragen. Mogen God u zegenen, is getekend Broeder Djihad Krayem, minderbroeder.
1: De uitdrukking vrede en alle goeds, in het Latijn pax et bonum, waarmee beide broeders hun brief aan Kerk in Nood begonnen, is de traditionele Franciscaanse groet, afkomstig van Franciscus van Assisi. Er bestaan verschillende religieuze en liturgische liederen die deze specifieke woorden of deze thematiek als basis gebruiken. De Duitse componist Helge Burggrabe heeft deze Franciscaanse groet op muziek gezet binnen zijn Hagios Vredesproject.

0: In Oost-Timor schonk Kerke Nood een voertuig voor de pastorale activiteiten van de zusters van de Goddelijke Wil in het missiestation van Manumera, parochie Remixio. Ze stuurden ons een volgende getuigenis.
1: Vrede en vreugde in de Heer. Hartelijk dank dat u ons de kans geeft om onze reflectie over het leven van de heilige Franciscus van Assisi te delen. Wij zijn blij dat wij verenigd zijn met de hele Franciscaanse familie in de viering van dit bijzondere jaar. Voor ons is het jaar van de heilige Franciscus een tijd van vernieuwing. Een oproep om terug te keren naar de eenvoud, nederigheid en diepe liefde voor Christus die het leven van Franciscus van Assisi kenmerkten. Het herinnert ons eraan het evangelie met vreugde te beleven, de armoede van geest te omarmen en Christus te zien in de armen, de zieken en heel de schepping. Als Franciscanen in onze missie hier in Timor-Leste is onze roeping om met mededogen en nabijheid te dienen. Door pastoraal werk, de vorming van jonge zusters, de begeleiding van kinderen en gezinnen en de zorg voor zieken en ouderen streven wij ernaar instrumenten van vrede en hoop te zijn. Geïnspireerd door de heilige Franciscus verlangen wij ernaar broederlijkheid op te bouwen waarheen wij ook gezonden worden. Aan onze weldoeners drukken wij onze oprechte dankbaarheid uit. Uw vrijgevigheid maakt het ons mogelijk onze missie van dienstbaarheid en vorming voor te zetten. Door uw steun deelt u in onze Franciscaanse roeping en helpt u ons de liefde van Christus naar velen te brengen. Moge de Heer u overvloedig zegenen voor uw goedheid. Verenigd in gebed vertrouwen wij u toe aan de voorspraak van de heilige Franciscus, opdat de Heer u vrede en alle goed schenke. Met dankbaarheid en nederige gebeden, zuster Antonetta en alle medezusters in Oost-Timor.
2: Dit is het programma Kerk in Nood.
1: Vanuit Oost-Timor steken we de oceaan over en komen we in Afrika terecht, meer bepaald in Angola. Angola draagt nog altijd de sporen van een lange burgeroorlog. Daarbovenop blijven droogte, overstromingen en epidemieën hele regio's treffen. En toch hebben de Franciscaanse minderbroeders ervoor gekozen om juist daar te leven, dicht bij de armsten, en het licht van het evangelie te brengen waar de nood het grootst is. In hun noviciaat São José in Kibala, in de provincie Guanzasul, bereiden 15 jonge broeders zich voor om hun leven in dienst van anderen te stellen. Hun missie reikt veel verder dan de muren van het vormingshuis. Ze bezoeken zieken in afgelegen dorpen, leren kinderen en volwassenen lezen en schrijven en brengen Gods woord naar gemeenschappen die vaak vergeten worden. Zo geven ze mensen niet alleen troost, maar ook middelen om hun eigen verhaal te schrijven.
0: Maar zonder voertuig wordt elk bezoek wel moeilijk. De broeders zijn nu aangewezen op taxis om dorpen als Kitubia, Kambingo en andere afgelegen plaatsen te bereiken. En dat kost veel geld, put hun beperkte middelen uit en beperkt hun pastorale aanwezigheid. Kerk in Nood wil die missie nu versterken. Er zal een voertuig worden aangekocht in Gibraltar en naar Luanda worden geleverd voor het noviciaat. Dat voertuig is meer dan een vervoermiddel. Het wordt ook een manier om mensen te ontmoeten die de hulp het hardst nodig hebben. Dankzij deze steun kunnen de broeders kinderen bereiken om hun onderwijs te geven, ouderen bezoeken en aanwezig te zijn bij mensen die wachten op een woord van troost. Dat is wat de weldoeners van Kerk in Nood mogelijk maken.
1: Zoals de heilige Franciscus van Assisi ons eraan herinnerde, het is in het geven dat wij ontvangen. Elke daad van vrijgevigheid brengt ons dichter bij de arme Christus, die vandaag nog altijd over de stoffige wegen van onze wereld trekt. Vandaag dus ook in Angola. Wanneer een Franciscaanse broeder in Kibala aankomt, met stoffige sandalen, moe maar glimlachend, weten de mensen dat zij niet vergeten worden. Hij komt om mensen te leren lezen en schrijven, of brengt een gebed, een vriendelijk woord of eenvoudigweg zijn aanwezigheid. Al die kleine gaven doen hoop opnieuw oplichten. Op plaatsen in Centraal-Westelijk Angola is aanwezigheid op zich al bijna een wonder. Maar precies die aanwezigheid komt nu in het gedrang. Want zonder voertuig kunnen de Franciscaanse minderbroeders in Angola veel mensen die op hen rekenen niet bereiken. Elk bezoek vraagt lange en dure verplaatsingen. Daardoor moeten de broeders vaak kiezen wie ze wel kunnen bereiken en wie nog moet wachten.
0: Door te helpen bij de aankoop van een voertuig geeft u hun de vrijheid om lief te hebben. U maakt het mogelijk dat zij het evangelie, onderwijs en menselijke warmte brengen naar plaatsen waar bijna niemand meer komt. U geeft mensen een kans. In een land dat getekend is door armoede, oorlog en epidemieën, bent u de stille metgezel van deze broeders. Dankzij uw steun kunnen zij die Franciscaanse missie van nabijheid blijven beleven. Gaan waar niemand gaat, zoals de heilige Franciscus zelf heeft voorgedaan.
1: Soms is de mooiste manier om de armen te helpen eenvoudigweg hen bereiken. Abbas Eke Opovo Gama is een van de vredesliederen die tijdens de burgeroorlog in Angola werden gemaakt. Voor dit lied brachten muzikanten uit verschillende streken en gemeenschappen van het land hun stemmen samen als een gezamenlijk verlangen naar vrede.

0: Abbas, ik kom boven samen.
1: We gaan nu naar Ethiopië, in het oosten van Afrika. Daar helpt Kerkenoot met het levensonderhoud van 11 zusters van de Franciscanesse Missionarissen van Maria, kortweg FMM, die al sinds 1982 aanwezig zijn in Ethiopië. Ze hebben er 3 gemeenschappen, in Bushulo, in Masoria en in Addis Abeba. Hun inzet is breed en heel concreet. Gezondheidszorg, onderwijs, begeleiding, sociale hulp, vorming en pastorale zorg. Overal proberen ze nabij te zijn bij mensen die arm, kwetsbaar of uitgesloten zijn. Met een sterke inzet voor rechtvaardigheid, menselijke waardigheid en solidariteit. In Bushulo beheren de zusters een gezondheidscentrum dat gespecialiseerd is in moeder- en kindzorg, tuberculose en algemene gezondheidsdiensten. Daarnaast geven ze catechese en begeleiden ze universiteitsstudenten via de Franciscaanse jeugdbeweging. In Masoria ligt de nadruk op gemeenschapsontwikkeling. Daar zetten de zusters zich in voor alfabetisering, niet-formeel onderwijs, inkomensvormende activiteiten, waterprojecten en steun aan kwetsbare meisjes, vrouwen en hun gezinnen. In Addis Abeba bieden ze gastvrijheid, geven ze Franse les, maken ze hosties en ondersteunen ze jonge moeders en hun baby's met verpleegkundige zorg. Op dit moment zijn er 11 FMM-zusters in Ethiopië en allemaal komen ze uit het buitenland. Voor hun levensonderhoud en hun missie zijn ze afhankelijk van steun uit Rome en van hulp van buitenaf. Daarom hebben ze Kerkenoot om steun gevraagd, zodat ze hun werk kunnen voortzetten. De hulp bedraagt €800 per zuster. Wilt u meehelpen?
2: Dit is Kerk in Nood.
3: In de Filipijnen steunt Kerkenoot de opleiding van 18 Franciscaanse missionarissen uit Azië.
1: Het gaat om een vormingsprogramma van 2 maanden voor de 3 takken van de Franciscaanse familie. Dit jaar vindt die vorming plaats in de Filipijnen, voor missionarissen die in Azië zullen dienen. In dit jaar van de heilige Franciscus krijgt dat project nog extra betekenis. In de geest van Franciscus wil het missionarissen vormen die dicht bij de armsten en meest kwetsbaren staan. Het biedt hun de spirituele en pastorale voorbereiding die ze nodig hebben om met mededogen, moed en toewijding te dienen in landen waar armoede groot is en het geloof niet vanzelfsprekend beleefd kan worden.
3: De cursus is vooral bedoeld voor missionarissen die al in Azië actief zijn, voor kandidaten uit andere continenten die zich op een zending voorbereiden en voor Aziatische broeders die zullen werken in een culturele en pastorale context die anders is dan hun eigen vertrouwde omgeving. Het programma staat open voor de 3 Franciscaanse families van de Eerste Orde. De voorbije 20 jaar vond deze vorming plaats in verschillende delen van Europa. Maar vanaf nu gebeurt dat dus in Azië zelf.
1: Zo krijgen de deelnemers de best mogelijke voorbereiding op hun missionaire dienst, in rechtstreeks contact met de culturele en pastorale werkelijkheid waarin ze later zullen werken. Aan deze sessie nemen 18 broeders deel, 6 minderbroeders, 6 kapucijner minderbroeders en 6 conventuele minderbroeders. De cursus vindt plaats in het Redemptorist Retreat Center in Cebu en duurt 57 dagen. Aan Kerkenoot wordt gevraagd om het verblijf en het levensonderhoud van de 18 deelnemers mee te dragen. De geraamde kost bedraagt $32 per persoon per dag, of ongeveer €27, inclusief maaltijden, logies, snacks en water.
3: En we sluiten dit project af met muziek. Lied 814 uit de zangbundel Zingt Jubilate is een Nederlandse bewerking van de Cantica de la Creature, een tekst van de heilige Franciscus. We luisteren naar het kathedraalkoor van Brugge, onder leiding van Inias Tevelijn, met Toom Hoornaert aan het orgel.

0: Vanuit de Filipijnen trekken we verder naar Latijns-Amerika. Naar het grensgebied van Peru, Colombia en Brazilië, midden in het Amazonegebied. Ook daar steunt Kerkinoot de vorming van jonge Franciscaanse missionarissen. Concreet gaat het om een geraamde kost van ongeveer 460 Amerikaanse dollar per persoon per maand, of zowat 425 euro voor transport, verblijf, didactisch materiaal en missiereizen over de rivieren. De Kapucijnerbroeders hebben er twee fraterniteiten gesticht, in het hart van de Amazone, op het drielandenpunt tussen Peru, Colombia en Brazilië. Daar komen jonge broeders samen om zich voor te bereiden op evangelisatie in deze uitgestrekte en veel eisende regio. Achter dit project zit een duidelijke droom. Een missieschool uitbouwen waar broeders uit heel Amerika zowel theoretische als praktische vorming krijgen. Het doel is om in hen het verlangen te versterken om hun leven als missionaris te wijden aan plaatsen waar de nood het hoogst is. En dat is hier in de Amazone.
1: De vruchten daarvan zijn nu al zichtbaar. De twee broedergemeenschappen liggen maar 20 minuten varen van elkaar, wat een hechte samenwerking mogelijk maakt. Sinds de eerste cursus, die in augustus 2023 begon, hebben postnovicen uit heel Latijns-Amerika er een diepgaand vormingsproces doorgemaakt. Elke week neemt een plaatselijke broeder een deel van de vorming op zich. En in het weekend trekken de broeders naar de gemeenschappen langs de rivier. Daar beleven zij de missie van dichtbij en brengen ze het evangelie naar mensen die het nog nooit hebben gehoord.
0: Dit project vormt niet alleen toekomstige missionarissen voor het Amazonegebied, het versterkt ook de aanwezigheid van de kerk in gemeenschappen die vroeger geïsoleerd waren. Aan het einde van de cursus verblijven de broeders in kleine groepen in een van de inheemse gemeenschappen. Zo worden zij nog dieper ondergedompeld in de plaatselijke werkelijkheid en ronden zij hun missionaire vorming af. Zo'n inzet brengt natuurlijk kosten met zich mee, om transport, verblijf en missiereizen over de rivieren mogelijk te maken, is steun nodig. De geraamde kost per persoon per maand bedraagt 480 Amerikaanse dollar. Daarin zitten voeding, huishoudelijke uitgaven, vervoer, didactisch materiaal en verblijf.
1: Alma Missionera is een bekend Latijns-Amerikaans missionair lied dat mooi aansluit bij dit project in het Amazonegebied. Het ademt roeping, eenvoud en overgave en past zo bij jonge broeders die zich voorbereiden om het evangelie te brengen naar afgelegen gemeenschappen langs de rivier.

0: Vanuit het Amazonegebied maken we nu een grote sprong naar Egypte. Ook daar ondersteunt Kerk in Nood een Franciscaans project. Dit keer voor jongeren en priesters die in hun geloof bemoediging en nieuwe verbondenheid zoeken.
1: We steunen er 3 pastorale zomerkampen voor 289 studenten en priesters in het Franciscaanse klooster op Mokattam in Cairo. Christenen vormen in Egypte een kleine minderheid en onder hen zijn katholieken nog kleiner in aantal. Voor veel jonge christenen en jonge katholieken betekent dat zij zich gemakkelijk buitenstaanders voelen. Juist daarom hebben zij bemoediging nodig in hun geloof en in hun verbondenheid met andere christenen. Om daarop in te spelen heeft het koptisch-katholieke bisdom Abo Korkas onder leiding van bisschop Beshara Goda van Kerk in Nood om steun gevraagd voor 3 zomerkampen in het Franciscaanse klooster op Mokattam in Cairo. Ook komt een kamp voor 130 middelbare scholieren, een kamp voor 130 universiteitsstudenten en daarnaast ook een kamp voor 29 priesters. Met deze kampen willen de organisatoren verschillende generaties de steun en de vaardigheden geven die zij nodig hebben om hun weg te vinden in de moderne wereld en tegelijk verbondenheid te ervaren. Wilt u daaraan meehelpen?
0: En na dit project uit Egypte beluisteren we nu een Koptisch lied, maar dan wel in het Nederlands gezongen. O Heer, pak mijn hand vast, door het koor Rashi O Tiliel van het Koptisch Orthodox Bisdom in Nederland. Laten we luisteren.

0: Van Egypte trekken we opnieuw naar Libanon. Ook daar helpt Kerk in Nood om de christelijke aanwezigheid levend te houden. Dit keer via een school die voor veel gezinnen een plek van hoop en houvast is. De Franciscaanse zusters van het onbevlekt hart van Maria werden in 1859 in Caïro gesticht. Sindsdien zetten zij zich in voor sociaal werk en interreligieuze dialoog. In Libanon leiden zij een school in Adonis, de enige katholieke school in de omgeving. Die school is ook een soort oase, een plek van rust en ontmoeting. Hun missie is van groot belang, want zonder deze school zouden veel gezinnen hun kinderen naar verre scholen moeten sturen. Iets wat in een streek met hoge werkloosheid voor velen eenvoudig niet haalbaar is.
1: Katholieke scholen spelen in Libanon een heel belangrijke rol. Het is vaak daar dat de kinderen catechese krijgen. Veel leerlingen zijn bovendien moslim, wat deze scholen ook tot een bijzondere plaats maakt voor ontmoeting, voor het leren kennen van christelijke waarden en voor interreligieuze harmonie. Tegelijk zijn ze een ankerpunt voor de plaatselijke christelijke gemeenschap en bieden ze werk aan leerkrachten en andere medewerkers. In een land dat zwaar lijdt onder economische crisis en regionale instabiliteit geven zulke scholen christenen houvast en helpen ze hen om in het land te blijven.
0: Ook de school van deze zusters ondervindt die moeilijke omstandigheden heel direct. Sinds 2019 kampt Libanon met een zware economische crisis en hoge inflatie, nog verergerd door regionale instabiliteit en conflict. Voor veel ouders is het daardoor bijna onmogelijk geworden om het schoolgeld te betalen. Daarom hebben de zusters Kerk in Nood gevraagd om studiebeurzen voor 50 leerlingen. Bij die steun willen de zusters vooral voorrang geven aan kinderen van hun werkloze ouders, aan kinderen uit grote gezinnen, aan gezinnen waar een kind met een handicap leeft en aan kinderen die een van hun ouders verloren hebben. Deze hulp is van levensbelang voor de zusters, zodat zij hun barmhartige missie kunnen blijven voortzetten. Wilt u daaraan meehelpen?
1: Vanuit de Grotkerk in Caïro luisteren we nu naar het vreugdevolle lied Immanuel, Immanuel, wat wil zeggen God met ons, waarin duizenden jongeren samen hun christelijk geloof bezingen.

0: Meer naar het zuiden toe in Afrika steunde Kerk in Nood een parochie waarin Franciscaanse broeders actief zijn.
1: De parochie van Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans is gevestigd in Manica, in het bisdom Chimoyo in het westen van Mozambique. De parochie bestrijkt een uitgestrekt landelijk gebied binnen een straal van ongeveer 70 kilometer en omvat zo'n 74 kleinere dorpen en gehuchten, waarvan er 58 een eigen kapel hebben. In de overige dorpen komen de katholieke gelovigen samen onder grote bomen of moeten ze reizen naar het dichtstbijzijnde dorp met een kapel. De Franciscanen werken al meer dan 100 jaar in dit gebied. Momenteel zijn er 5 Franciscaanse priesters en 1 broeder. Franciscaanse novicen komen ook regelmatig langs om te helpen bij de pastorale zorg. Eveneens onmisbaar is het werk van de hele lekencatechisten, zowel mannen als vrouwen, die in de dorpen het gebed leiden. De mensen in het geloof onderwijzen en hen voorbereiden op het ontvangen van de sacramenten.
0: Het aantal katholieken groeit. Alleen al vorig jaar werden 323 volwassenen en jongeren gedoopt. Sekten zijn echter ook zeer actief. En het is belangrijk dat katholieken diep geworteld blijven in hun geloof. Daarom zetten de Franciscanen zich in voor intensievere pastorale zorg voor de gelovigen. Ze moeten begeleid worden om ervoor te zorgen dat gezinnen daadwerkelijk huiskerken worden waar gebed wordt beoefend. Er zal meer catechese worden gegeven. Huwelijksvoorbereidingen zullen worden geïntensiveerd en er zullen gezinsretreites worden aangeboden. Gezinnen in crisis en moeilijkheden zullen intensiever worden bezocht en ondersteund. Tegelijkertijd zal een engagement voor gezinnen in nood, weduwen en wezen worden uitgebreid.
1: Om deze plannen uit te voeren, moet er materiaal worden aangeschaft, omdat er in de meeste dorpen geen elektriciteit is. Zijn er lantaarns nodig om 's avonds evenementen te kunnen houden. Ook zijn er matrassen nodig, zodat missieteams in de dorpen kunnen overnachten. Tijdens retretes en andere evenementen moeten er ook maaltijden voor de deelnemers worden geregeld. Ten slotte willen ze graag 22 fietsen en 2 motoren, zodat de catechisten naar de verschillende dorpen kunnen reizen. We willen hen hierbij helpen, zodat ze de basis kunnen leggen voor een breder catechetisch werk.
2: Dit is het programma Kerk in Nood.

0: We ontvingen ook een brief van de parochiale jeugdgroep van de Franciscaanse missie in Zuid-Afrika. Kerk in Nood hielp er bij de renovatie van de Sint-Franciscuskerk in het bisdom Aiwal. Dat bisdom ligt in Aliwal Noord, in de provincie Eastern Cape in het oosten van Zuid-Afrika, vlak bij de grens met Lesotho. De parochiale jeugdgroep schrijft:
1: als jongeren van de Sint-Franciscuskerk willen wij Kerk in Nood van harte danken voor uw gift van 40.000 euro. Dat is goed voor 769.630 Zuid-Afrikaanse rand. Zonder uw gulle steun zouden wij geen kerk hebben die voor ons echt als een thuis kan zijn. Een plaats waar wij kunnen groeien, onze zorgen en uitdagingen met elkaar kunnen delen en nieuwe moed en kracht ontvangen voor ons dagelijks leven. Dankzij die steun hebben wij nu een thuis waar wij elkaar als jongeren kunnen dienen en van waaruit wij de blijde boodschap met anderen kunnen delen. Wij voelen ons gesterkt nu we een kerkgebouw hebben dat onze gemeenschap echt kan dragen. Onze verschillende activiteiten krijgen er een plaats en helpen ons om verder te groeien. Wij ervaren dat wij niet alleen de toekomst van de kerk zijn, maar ook haar levende heden. Door uw steun hebt u ons geholpen onze roeping te beleven en ons leven werkelijk te veranderen. Woorden schieten ons tekort om uit te drukken hoeveel deze gift voor ons betekent. We zijn u dankbaar voor uw verbondenheid en voor het verschil dat u maakt in onze gemeenschap. Nogmaals, van harte dank voor uw goedheid en voor alles wat u voor ons mogelijk maakt. Mogen God u zegenen.
0: Na deze mooie dankbrief luisteren we naar het zonnelied van Franciscus. Een lofzang op God doorheen heel de schepping. Hier klinkt het in de versie van broeder Alessandro uit Assisi, de geboortestad van Franciscus.

0: In Moldavië, een van de armste landen van Europa, ondersteunt Kerkenoot het levensonderhoud van 21 zusters en één broeder in het bisdom Chișinău. Hun aanwezigheid betekent veel voor mensen die kwetsbaar, alleen of ontmoedigd zijn. Zuster Maria van de Franciscaanse missionarissen van Assisi uit Glodeni schreef ons daarvoor een dankbrief. En we laten u graag enkele woorden uit die brief horen.
1: De goddelijke voorzienigheid heeft ons bezocht door de hulp die wij van u ontvingen. Daarvoor willen wij onze diepe dank en erkentelijkheid uitspreken. Al weten wij dat woorden nooit voldoende zijn. Daarom vragen wij de Heer zelf om te voltooien wat wij niet kunnen uitdrukken, met zijn zegen en met de beloning die alleen Hij naar waarde kan schenken. Jezus heeft ons immers verzekerd dat zelfs een beker water die in zijn naam wordt gegeven niet onbeloond zal blijven. Ieder van ons probeert, volgens de roeping die hij of zij ontvangen heeft, zoveel mogelijk goed te doen voor de naaste. U, via deze organisatie die zich aan naastenliefde wijdt, en wij, hier ter plaatse, als het ware uw uitgestoken handen, in het apostolaat dat wij met de hulp van de Heer en dankzij uw steun proberen te vervullen. Wij hebben elkaar dus nodig. Zonder die steun zou het niet mogelijk zijn om verder te gaan. Ons leven heeft alleen waarde als het omgeven is door liefde voor God en voor de mensen om ons heen. Jezus zegt immers, wanneer Hij spreekt over het goede dat wij doen voor mensen in nood: al wat Gij gedaan hebt voor één van de geringsten van mijn broeders, hebt Gij voor mij gedaan. Wij zijn dankbaar telkens wanneer wij lijden kunnen verlichten, iemand kunnen bemoedigen die een zware last draagt, of een eenzame oudere kunnen bezoeken die zelden nog bezoek krijgt. Op de plaatsen waar wij werken moet het geloof beleden, ondersteund en gevoed worden. Daarom blijven wij geloven dat niet alleen grootse daden tellen, maar ook elk klein gebaar en enkele woorden van bemoediging die met liefde in de naam van de Heer worden uitgesproken. Wij zetten onze missie voort door aandachtig te zijn voor onze omgeving, te antwoorden op de noden die wij ontmoeten en aanwezig te zijn waar de Heer ons geroepen heeft, om te geven wat wij kunnen en wie wij zijn. Wij danken u en wensen u Gods rijke zegen toe.
0: Dat zijn eenvoudige woorden, maar ze zeggen veel. Zuster Maria noemt de zusters van Moldavië uw uitgestoken handen hier ter plaatse. En ze herinnert ons eraan dat niet alleen grootse daden tellen, maar ook elk klein gebaar. Juist daarin leeft hun Franciscaanse roeping: aanwezig zijn, bemoedigen, lijden verlichten en trouw blijven aan mensen die anders gemakkelijk vergeten worden.
1: Lieve zoete lente is een hoopvol en opbeurend christelijk lied uit Moldavië. De tekst viert de lente als een symbool van leven en licht, waarbij de gemeenschap samen zingt voor God, begeleid door engelen.

0: In een brief aan de Franciscaanse oversten ter gelegenheid van het jubileumjaar schreef paus Leo XIV volgend gebed dat we graag tot slot samen met u bidden.
1: Heilige Franciscus, onze broeder, jij die 800 jaar geleden zuster dood tegemoet ging als een man in vrede, bid voor ons ten overstaan van de Heer. Jij herkende ware vrede in het kruisbeeld van San Damiano. Leer ons in hem de bron te zoeken van alle verzoening die elke muur afbreekt. Jij die ongewapend de linies van oorlog en onbegrip overstak, geef ons de moed om bruggen te bouwen waar de wereld grenzen optrekt. Bid in deze tijd die geteisterd wordt door conflict en verdeeldheid voor ons, opdat wij vredebrengers mogen worden, ongewapende en ontwapende getuigen van de vrede die van Christus komt. Amen. En we gaan nog bidden, maar met een lied dan, dat aan Franciscus wordt toegeschreven. Maak mij een instrument van uw vrede, of in het Engels, Make me a channel of your peace. Het is een bekend lied, hier in de versie van broeder Alessandro uit Assisi, de geboortestad van de heilige Franciscus. Tot volgende maand.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Welkom bij Vivendo, muziek en groeten bij Radio Maria, gepresenteerd door Marianne.

Welkom, beste luisteraars. Vandaag gaan we luisteren naar biddende muziek. Muziek die ons kan helpen om tot gebed te komen. En we starten met een Engelstalig lied van Fernando Ortega. En hij zingt Give Me Jesus. Geef mij Jezus.

En u hoorde Fernando Ortega met het lied Give Me Jesus. Heer, ik kom tot u. Dat is het volgende lied dat we gaan beluisteren. En dit lied wordt gezongen door Remco Akert.

En dat was Remco Hackert met het lied Heer, ik kom tot u. Het volgende lied, beste luisteraars, is eigenlijk een mengeling van twee liederen. Namelijk van het lied I love you, Lord, ik hou van u, Heer, en het lied Passion, over de passie. En deze liederen zijn een beetje gemengd door Hillsong Young and Free. En we luisteren vandaag naar een akoestische versie van dit mooie lied dat ons kan helpen om tot gebed te komen.

En dat was het lied I Love You Lord, Passion. Een mengeling van twee liederen dus, gezongen door Hillsong Young and Free. Het volgende lied komt van de groep Sela en draagt de titel Een weg naar u.

een weg naar u van de groep Sela. Beste luisteraars, in Wallonië, in Lavaux-Sainte-Anne, is er een gemeenschap, de Fraternité de Tibériade. En zij maken onder andere ook veel muziek. Het volgende lied komt ook van hen. De titel van dit lied dat we zo dadelijk gaan beluisteren is J'espère en silence. Ik hoop in stilte. Een prachtig lied dat ook ons kan helpen om tot gebed te komen.

J'espère en silence van de Fraternité de Tibériade. Het volgende lied wordt gezongen door een koor. Het is een beetje een traditioneel kerklied dat de titel draagt: Mijn hart zoekt u tot het rust in u.

Het mooie, meditatieve lied Mijn hart zoekt u. Het volgende lied is een Engelstalig lied en het komt van Aaron Schust. De titel is Carry Me Home en het is een akoestische versie waar we vandaag naar gaan luisteren.

Carry Me Home van Aaron Just. Breng me naar huis, o Jezus. Het volgende lied, beste luisteraars, wordt gezongen door Gerald Troost. En hij zingt de mooie tekst: Daarom stierf ik aan het kruis voor jou.

Daarom stierf ik aan het kruis voor jou. Beste luisteraars, als we soms niet weten hoe dat we moeten bidden, is het soms goed om gewoon de naam Jezus te zeggen of zelfs te zingen. Zoals de Emmanuel-gemeenschap hier doet in het lied dat gemakkelijk de titel draagt. Jezus. Jezus.

En u hoorde het lied Jésus van de Emmanuel Gemeenschap. Beste luisteraars, het is tijd geworden om deze uitzending, muziekuitzending, voor deze week af te sluiten. En dat doen we met een lied dat u wellicht gaat kennen. Aarzel niet om mee te zingen. Het gaat over een traditioneel kerklied, Als een hert dat verlangt naar water. En deze mooie versie wordt gezongen door Remco Hackert. Beste luisteraars, tot volgende week.

En zo, beste luisteraars van Radio Maria, is het ondertussen 3 uur geworden. Het uur van de goddelijke barmhartigheid. Het uur waarop Jezus zijn leven geeft op het kruis voor onze verlossing en voor ons heil. Laten wij samen binnengaan in dit uur. We bidden het kroontje van de goddelijke barmhartigheid voor alle intenties die u aan de Heer wenst toe te vertrouwen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon,
heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon,
Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Jezus, ik vertrouw op u. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

zo, dierbare luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van dit kroontje van de goddelijke barmhartigheid. We danken u van ganser harte voor uw gebed en hopen dat u ook een volgende keer opnieuw om 3 uur afstemt op Radio Maria om samen met ons dit gebedsmoment mee te maken. Van harte dank en nog een zeer fijne dag gewenst.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Welkom bij Boekat, een programma van Radio Maria.

We lezen in het boek Juweel van de Nijl van de auteur Tessa Afshar. Hoofdstuk 9. U bent veel mooier dan de andere mensenkinderen. Genade is op uw lippen uitgegoten. Een citaat uit Psalm 45, vers 3a. Mariamne gaf een opgewonden gilletje en trok Kariline het huis in voordat ze de kans kreeg om aan te kloppen. Ik heb de hele dag op je gewacht, riep ze uit. Waar bleef je? Kariline grinnikte en omhelsde haar vriendin even enthousiast. Ze was 2 uur eerder thuisgekomen en had alleen de tijd genomen om het vuil van de lange reis af te wassen in de baden. Ze had een schone tunica aangetrokken in de kleur van saffraan, een oud stuk geel lint om haar natte haar gebonden en was naar het huis van Philippus gerend, vol verlangen om haar vriendin te zien. Tante Blandina had erop gestaan dat ze hun oude dienstbode Leda meenam, omdat ze het geen prettig idee vond dat haar nichtje alleen door de straten van Caesarea liep. De arme vrouw zou waarschijnlijk spontaan grijs geworden zijn van ongerustheid als ze ontdekte waar Kariline zich in Meroe zoal begeven had. En? Mariamne porde haar in de zij voordat ze neerknielde om haar voeten te wassen. Philippus had geen bediende. Zijn dochters regelden alles, inclusief de meest ondergeschikte karweitjes. Hoe was je reis? Kariline nam de handdoek van haar vriendin over en droogde haar voeten af. Ja, wat moest ze zeggen? Verbazingwekkend? Schokkend? Tergend? Onverwacht, zei ze. Ik heb je massa's te vertellen. Er was zoveel gebeurd in 2 weken dat Kariline het gevoel had dat ze haar vriendin maanden niet had gezien, in plaats van slechts 14 dagen. Mariamne keek op. Abrupt maakte haar drukte gedoe en enthousiasme plaats voor kalmte. Belangrijk nieuws, zei ze zacht. Het was geen vraag. Ze had een verontrustende gave om dingen te doorzien. Kariline knikte. Nieuws dat mijn leven verandert. Oh, Kariline, ik kan niet wachten tot ik hoor wat voor nieuws. Maar we moeten nog wachten, vrees ik. We hebben gasten en vader heeft Iraïs en Eutychis naar Jeruzalem gestuurd om onze tante gezelschap te houden. Zonder mijn zussen om te helpen, moest Hermione in haar eentje de maaltijd voorbereiden. Je bent net op tijd om me te helpen opdienen. Ze gaf Karilines hand een kneepje. Maar zodra we opgeruimd hebben, sluipen we samen naar Hermione's vertrek en je kunt u me alles vertellen. Kariline zuchtte. Geef niet, ik ben heel goed geworden in wachten. Jij? Wat is er gebeurd in Kush? Een bezoek van een engel? 1 van de 10 plagen van Egypte? Een pratende ezel? Een pratende ezel had ik goed kunnen gebruiken, maar je zult moeten wachten tot je het te weten komt. Wie zijn de gasten? Vrienden van vader. Iemand die ik ken? Kariline was eraan gewend allerlei soorten mensen bij Philippus thuis te ontmoeten. Philippus was samen met 6 anderen gekozen om de armen te dienen gedurende de beginjaren van de kerk. En hij had veel behoeftige mensen geholpen, van wie de meesten hem nog steeds toegenegen waren en zo vaak ze konden op bezoek kwamen. Maar Philippus' vriendschappen reikten tot ver buiten de grenzen van Caesarea en Jeruzalem. Toen de kerk meer dan 20 jaar eerder door de eerste golf vervolgingen was verspreid, had de Heilige Geest Philippus een avontuur laten beleven waarover hij een boek zou kunnen schrijven. In die tijd was hij Natemahar op de weg naar Gaza tegengekomen.
Filippus en zijn vier dochters hadden zich uiteindelijk in Caesarea gevestigd. Maar de vrienden die hij in het hele Rijk had, kwamen nog steeds vaak bij hem op bezoek. Je wist nooit wie je tegenkwam bij Filippus thuis. Dat wist Carilinee uit ervaring. Mariamne schudde haar hoofd. Ja, je kent ze niet. Hun schip heeft zware schade geleden tijdens een storm en ze logeren al bijna 2 weken bij ons. Carilinee rook de heerlijke geuren van Hermione's lekkernijen lang voordat ze aankwamen bij de kleine keuken aan de achterkant van de kleine binnenplaats met zijn geschilferde terracotta potten vol kruiden en specerijen. Hermione, Filippus' oudste dochter, gebruikte die bij het koken en in haar geneesmiddelen. Van Filippus' 4 dochters leek Hermione het meest op hem. Een ongeluk dat men snel vergat. De knokige neus, dunne lippen en scheve tanden zorgden voor een dubieuze eerste indruk. Maar na een uur in Hermione's gezelschap was men geneigd de ogen te sluiten voor iedere onvolmaaktheid. Hermione bezat zo'n gratie en charme dat men haar na een paar dagen zelfs mooi begon te vinden. Vorige maand nog had ze een huwelijksaanzoek gekregen van een rijke koopman. Het was niet het eerste dat ze afgeslagen had. Hermione geloofde dat God een andere roeping voor haar had. Ze dreef Filippus' kleine maar drukke huishouding met dezelfde goedmoedige doeltreffendheid als die ze aanwendde in de zorg voor de zieken. Het maakte haar tot één van de meest geliefde vrouwen van de kerk in Caesarea. Die unieke zorgzaamheid maakte ook dat ze voor Carilinee als een moeder was. Hermione vertroetelde Carilinee met dezelfde genegenheid als ze haar zus Mariamne gaf, die ze sinds de dood van hun moeder had grootgebracht. Naast al die talenten verstond Hermione de kunst om de lekkerste maaltijden te bereiken van eenvoudige ingrediënten. Het water liep Carilinee in de mond toen ze de keuken binnenkwam. Het aroma van roosterende prei, komijn en knoflook vulde alle hoeken. Ze kwam al snel tot de conclusie dat er misschien toch niet zoveel geduld voor nodig was om een paar uurtjes extra te wachten tot ze haar nieuws aan Mariamne kon vertellen. "Wat kan ik doen?" zei ze bij wijze van begroeting. Hermione stond over een pan gebogen, maar liet prompt een bronzen opschepslepel met lange steel vallen toen Carilinee haar vraag stelde en vloog naar haar toe. Zodra ze bij haar was, sloot ze Carilinee in een stevige omhelzing, zoals alleen Hermione dat kon. "Ik heb je gemist, kleintje," zei ze, terwijl ze Carilinee op de wang tikte. Het was een grapje. Carilinee was al sinds haar 9e langer dan Hermione. "Laat het eten niet aanbranden," zei Carilinee. "Ik ben uitgehongerd." Hermione klakte met haar tong. "Het enige wat hier brandt is het kookvuur. Mij een beetje waarschuwen om het eten niet aan te laten branden, kom nou, de brutaliteit." Maar ze draaide zich weer om naar haar pan. "Kun je dit naar de zuilengang dragen, nu het nog heet is?" Ze wees met haar opscheplepel naar een koperen pan vol dampende asperges. Mariamne kan de olijven en de salade meenemen. Carilinee rook lava's en koriander en gebakken uien vermengd met de aardse geur van asperges onder haar neus, terwijl ze de hete pan droeg. Maar zodra ze de zuilengang betrad, vergat ze de verlokkende aroma's van Hermione's eten en haar rammelende maag. Haar eerste glimp van Filippus' gast deed haar abrupt stilstaan. "Goedenavond," zei hij, met het muzikale accent waar ze al zo lang bekend mee was. Alles aan hem wees erop dat hij een Kushit was. Ze was helemaal uit Meroe komen reizen om bij Filippus thuis een andere Kushit tegen te komen.
De onderzoekende, ongegeneerde blik waarmee hij haar opnam, maakte Caroline duidelijk dat hij net zo nieuwsgierig was naar haar als zij naar hem. Ze begroette hem in het Meroïtisch, wat vlot over haar lippen kwam na haar recente verblijf in zijn land. Hij fronste verward zijn voorhoofd. Bent u Kushitische? Was ze een Kushitische? Ondanks dat ze veel niet wist over haar afkomst en het frustrerende feit dat het haar niet was gelukt om haar vader te vinden, kon ze die vraag tenminste beantwoorden. Ik ben half Kushitisch, zei ze. Mijn moeder was een Romeinse. Dit is Taharka, zei Philippus. Hij is kapitein op Theo's schip dat 2 weken geleden bijna vergaan is in een storm. Oh, wat spijtig uw ongeluk, zei ze. Ik beschouw het niet als een ongeluk om door de hand van God gerend te worden van schipbreuk en een wisse dood, kwam een warme stem tussen beiden. Ze draaide zich om naar Philippus' tweede gast en vergat prompt de Kushit. De man had het lichaam van een geboren atleet met brede schouders en harde spieren die niet zozeer uitpulden, maar toch onmiskenbaar waren. De rechte neus en het gebeeldhouwde mond in combinatie met het vrij lange gezicht maakten hem meer dan prettig om naar te kijken. Maar het waren zijn ogen die haar fascineerden. Grijze ogen die, zo kon ze zien, te kampen hadden met stormen die heviger waren dan de storm waardoor zijn schip bijna tot zinken was gebracht. Oude ogen, hoewel hij jong was, niet ouder dan midden 20. Die ogen hadden lijden gekend, hadden gebrand van ingehouden tranen. Ze keken haar nu met intense nieuwsgierigheid aan en ze voelde haar wangen warm worden onder hun scherpe blik. De Kushitische scheepskapitein had haar ook aangestaard, maar zijn blik had haar geen ongemakkelijk gevoel bezorgd. Maar de aandachtige blik van de jonge man maakte dat haar mond droog werd en haar handen beefden, zodat ze niet anders kon dan de pan met asperges op tafel zetten. Ze kromp in elkaar door de bons van koper op hout. Caroline, dit is Theo, zei Philippus, mijn dierbare vriend uit Korinthe en, zoals je waarschijnlijk vermoedt, een volgeling van onze Heer. Ik heb hem vorig jaar ontmoet toen ik de kerk bezocht die samenkomt in het huis van Titius Justus. Salve, Caroline. Theo's glimlach was vriendelijk, alsof hij haar ongemak bespeurde en die wilde verlichten. Caroline wist ook een lachje op te brengen. Philippus pikte een olijf van de schaal die Mariamne had meegebracht. Ik wou dat je nog wat langer bij ons kon blijven, Theo. We hebben zo genoten van je gezelschap. Het is jammer dat je spoedig naar Rome moet vertrekken. Caroline keek met een ruk op. Ga je naar Rome? Theo knikte langzaam. Zodra de reparaties klaar zijn. Caroline kreeg een brok in haar keel. Rome. Hij had een schip dat naar Rome zou reizen. Neem je passagiers mee? Vroeg ze zo nonchalant mogelijk. Hij schudde zijn hoofd. Alleen zeep. En soms graan. Zeep. Ze fronste nadenkend haar voorhoofd. Wacht. Ben jij degene die de nieuwe haarpomade maakt? Ik heb er een schip vol van. Mariamne begon borden uit te delen. Mijn vader heeft wat voor Caroline en mij meegenomen toen hij terugkwam uit Korinthe. Beter dan elke Romeinse olie die je in de baden kunt kopen. Theo glimlachte weer. Caroline besefte dat de combinatie van zijn charme en de oude pijn die verborgen lag in zijn waakzame ogen dodelijk kon zijn. Ze probeerde niet naar hem te staren. Mijn adoptievader Galenos is het genie die het idee heeft bedacht, legde Theo uit.
Hij nam een stinkende uitvinding uit Germania mee en maakte er aanlokkelijke pomade van. Ik lever het spul alleen maar. Ha, jij bent degene die erin geslaagd is van zeep de nieuwe Romeinse rage te maken, zei Philippus. Mariamne ging naast haar vader op de rand van de bank zitten. Het verrast me niet dat je pomade zijn weg heeft gevonden naar het keizerlijke paleis. Caroline en ik hebben wekenlang de baden afgeschuimd om die te kunnen gebruiken. We leken wel oude besjes, zozeer was onze huid gerimpeld van al dat weken. Maar we roken lekkerder dan ooit. Theo stond op. Jullie moeten me toestaan jullie voorraad aan te vullen. Het zou een opluchting zijn om onze lading een beetje te verlichten. Hij grinnikte. Dan kan ik sneller reizen. Hij verdween in het kleine vertrek dat Philippus voor gasten vrijhield en kwam terug met een mand. Hij zocht tussen de verschillende gekleurde ballen, koos een lichtgroene en bood die Mariamne. Voor jou. Verbena, denk ik. Mariamne rook aan de zeep en deed alsof ze in zwijm viel. Oh, daar ben ik gek op, die pittige geur. Hoe wist je dat? Zijn lange vingers verdwenen weer in de mand en zochten in de berg tot ze een donkere bal vonden die op een overrijpe perzik leek. Deze doet me aan jou denken. Hij stak zijn hand uit naar Caroline. Ze nam hem aan en even raakten hun vingers elkaar, met als gevolg dat er een bliksemschicht door haar heen schoot. Ze liet de zeep bijna vallen. Om haar reactie te verbloemen, boog ze haar hoofd, drukte haar neus tegen de glibberige bol en snoof. Rozen? Haar stem klonk hees. En kaneel. Het was een alledaags woord. Kaneel. Er was niets diepzinnigs aan, lekker ruikende boomschors. Het was natuurlijk puur toeval dat ze haar huid in gedachten altijd kaneelkleurig noemde. Het woord was goed genoeg voor een specerij, veronderstelde ze. Maar niet, zo had ze geloofd, om een vrouw mee te omschrijven. Ze had het beschouwd als iets wat haar minder maakte. En Theo sprak het met bewondering uit. Hij doordrenkte het woord met goedkeuring, alsof hij niets mooiers kon bedenken dan een vrouw die hem herinnerde aan kaneel. Mariamne schraapte haar keel. Zullen we gaan eten? Graag, zei Caroline, hoewel ze bijna geen trek meer had. Gelukkig duurden pijnlijke stiltes nooit lang bij Philippus thuis. Al snel vulden amusante gesprekken de ruimte, maar ze drongen amper tot Caroline door. Toen Hermione haar romige melkcustard als dessert serveerde, besefte Caroline dat ze het gezelschap van deze mannen spoedig zou moeten verlaten. En ze had nog zoveel te ontdekken. Ze wendde zich tot Theo. Je zei dat je nooit een passagier meeneemt. Maak je wel eens uitzondering? Mijn schip is te klein om ze te huisvesten. Er is net genoeg ruimte voor mijn mannen en de lading die we vervoeren. Waarom? Wil je naar Rome? Caroline lachte geforceerd. Wie niet? Mariamne keek haar vragend aan. Ze vroeg zich ongetwijfeld af van waar die plotselinge nieuwsgierigheid naar een passage, naar een stad die nooit eerder haar belangstelling had gekend. Caroline pakte een paarse druif en draaide hem tussen haar vingers terwijl ze de man voor haar probeerde te peilen. Kon ze hem op andere gedachten brengen? Hem overhalen om haar als passagier welkom te heten op zijn schip, zonder fatsoenlijke begeleiding of toestemming van haar familie. Geen man die goed bij zijn verstand was, zou zo'n verantwoordelijkheid aangaan. Bovendien had ze niet genoeg geld om passage te boeken, bij hem of ook bij iemand anders.
toen begon er zich in haar achterhoofd een idee te vormen. Een idee dat gevaarlijk dicht in de buurt kwam van waanzin. En toch kon ze het niet van zich afzetten. Als het een andere man was geweest, had ze het idee al lang met een lach verworpen. Een vrouw alleen op een klein schip vol mannen. Maar dit was niet zomaar een schip. Het was Theo's schip. En of het nu kwam door zijn geloof of door zijn vriendelijkheid of iets anders, wat ze niet eens kon benoemen, Carilliné voelde zich veilig bij Theo. Ook Taharka gaf de indruk een betrouwbare man te zijn. Misschien hield ze zichzelf voor de gek. Ze kende geen van beiden. Misschien was dit gevoel van veiligheid in hun aanwezigheid niets anders dan zelfbedrog. Toch dacht ze aan Vitruvia, aan haar vader en moeder, aan alles wat op het spel stond. Ze stopte de druif in haar mond en slikte hem door, en daarmee ook al haar aarzeling. Terloops, om geen argwaan te wekken, begon ze zoveel mogelijk informatie over Theo's schip los te krijgen. Tegen de tijd dat ze wegglipte met Mariamne, was het haar gelukt de naam te weten te komen en het tijdschip van vertrek. Over 2 dagen.

We lezen het boek Juweel van de Nijl van de auteur Tessa Afshar. Hoofdstuk 10. Roep tot mij en ik zal u antwoorden. Ik zal u grote en onbegrijpelijke dingen bekendmaken die u niet weet. Een citaat uit het boek Jeremia,

0: Cariline wenkte haar binnen. Kom alsjeblieft, ik wil dat jij het ook hoort. De drie vrouwen kropen bij elkaar op Hermione's smalle bed. Cariline pakte een wollen kussen dat zacht was van jarenlang gebruik en hield het tegen haar buik.
1: Mijn vader leeft nog, zei ze.
2: Wat?
0: Marianne's stem werd van schrik een octaaf hoger.
2: Wie is hij?
0: Dat, lieve Mariamne, is de crux van mijn probleem. Ze vertelde haar vriendinnen alles wat ze over haar familie had ontdekt en liet haar moeders kistje vol tekeningen en Vitruvia's geheime brieven zien.
2: Dus daar heb je je talent vandaan.
0: Hermione bestudeerde de tekening van een villa. Dit zou een mooi tehuis zijn voor de zieke. Mariamne wierp haar oudere zus een geërgerde blik toe. We hebben het nu niet even over die zieke, Hermione.
2: Vergeet die villa van je even. Concentreer je op Carilines vader.
0: Oh, neem me niet kwalijk, lieverd. Om Hermione's lippen krulde haar lieve glimlach en een ogenblik waren haar scheve tanden zichtbaar.
2: Ik liet me even gaan. Ik ben heus wel verheugd over het genoemde nieuws.
0: Daar is het misschien toch nog een beetje te vroeg voor, zei Cariline. Ik weet namelijk nog niet wie hij is.
2: Blijdschap is helemaal op zijn plaats.
0: Je verliet Caesarea als weeskind en komt terug in de wetenschap dat je vader nog leeft. Dat is toch reden voor lofprijzing?
2: Cariline fronste haar wenkbrauwen. En zo had ik het nog niet bekeken.
0: Hermione streelde Carilines haar.
2: Soms vergeten we ons uit de frustratie om wat we niet hebben te verheugen in wat we wel hebben.
0: Cariline speelde met het uiteinde van het oude haarlint dat in haar hals bungelde.
2: Er is nog iets wat ik jullie niet heb verteld.
0: Ze had tot dat moment Cezens geheim niet onthuld. Nu maakte ze volledig bekend wat ze had afgeluisterd.
2: Ik weet niet wat ik moet doen, riep ze uit. Stel dat die man mijn vader is.
0: Arme Cariline. Mariamne's ogen werden groot.
2: Wat een verantwoordelijkheid om het gewicht van twee levens in je handen te dragen.
0: Cariline knikte.
2: Ik moet proberen ze allebei te redden, wie Cezanne ook blijkt te zijn. Hoewel ik nog geen idee heb hoe en minder dan 4 maanden om het voor elkaar te krijgen.
0: De afloop ligt misschien niet binnen je macht, waarschuwde Hermione. Laten we de heer vragen wat je nu verder moet doen.
2: Ja, ik moet mijn vader vinden natuurlijk.
0: Daar is niets natuurlijk aan, Cariline. In mijn ervaring is het zo dat wij God, als hij ons iets begint te vertellen, al onderbreken voordat de eerste zin helemaal uit zijn mond is, om die vervolgens af te maken zoals wij het liefste hebben.
2: We nemen aan, we veronderstellen en we trekken verkeerde conclusies.
0: Nee, wat wij moeten doen is Jezus laten uitspreken, hem vragen om de weg te wijzen.
2: Ze sprak de naam van de Heer uit zoals de Grieken dat deden, die het ontbrak aan de sh-klank in het Hebreeuws. En het woord eindigde met een sussende stembuiging. Hermione's uitspraak maakte dat de naam aanvoelde als een balsem. Jezus.
0: Zoals altijd begon ze te bidden alsof ze met haar beste vriend in gesprek was. Alsof Jezus elke ochtend bij haar kwam zitten en 's nachts tot haar sprak. Al Filippus' dochters baden op diezelfde manier.
2: Misschien had God hen daarom gezegend met de bovennatuurlijke gave van profetie.
0: Vaak konden ze delen van de toekomst zien, gaven ze boodschappen van God door.

Onthulden ze Jezus bedoelingen, kregen ze inzichten die de ziel meer bemoedigden dan gewone woorden konden doen. Toen Hermione Jezus vroeg Karelinis volgende stappen te leiden en in stilte wachtte op een antwoord, hoorde Karelini niets. Geen woorden, geen teksten uit de schrift, geen machtige deken van vrede die haar overdekte. Ze zag geen spoor van Rome en geen mystiek beeld van haar vader. Ze haalde diep adem. En juist toen ze het op wilde geven, zag ze een silhouet als een schaduw weerspiegeld in een donkere vijver. Het was Theo. En? Mariamne gaf haar een kneepje. Wat heeft hij tegen je gezegd? Karelini schaamde zich om te bekennen dat hetgeen ze had gezien weinig met haar vader te maken had. Ze zouden haar er waarschijnlijk van betichten dat ze zich gehecht had aan de knappe bezoeker van hun vader. Ze haalde haar schouders op en hield haar lippen stijf op elkaar. Ze vertelde hun niet over het plan dat zich in haar achterhoofd vormde. Het plan dat met Theo's schip had te maken. Hermione streelde haar wang. Lieverd, ik zie gevaar wachten. Mariamne knikte. Maar de Heer zal je beschermen tegen het kwaad. Ik zal elke dag voor je bidden en vragen of hij je veilig wil bewaren en alle boze bedoelingen tegen je ontwapent. Hermione knikte en grinnikte. En God maakte me duidelijk dat hij een verborgen schat zal onthullen. Ze boog zich naar voren en fluisterde in Karelini's oor, zodat alleen zij het kon horen. Er is een kleine ruimte achter een verborgen voorraad amforen in het ingewand van het schip achter de roeiriemen. Dat is een goede verstopplaats. Karelini's ogen werden groot. Ze deed haar mond open, maar er kwam geen geluid uit. Hermione legde een vinger op haar lippen en knipoogde. Tante Blandina had 3 bedienden. De oude Leda, die vroeger kindermeisje was geweest voor Blandine en Gemina en aanwezig was geweest bij Karelini's geboorte. Eryonome, een dikke vrouw van middelbare leeftijd die kookte, schoonmaakte en voor de was zorgde. En Katmoes, de enige man in een huishouding van vrouwen die optrad als tuinman, klusjesman en algemene loopjongen. Zodra ze die avond thuis kwam, ging Karelini naar hem op zoek en vond hem in het atrium, waar hij bij lamplicht een gebarsten vloersteen repareerde. Katmoes, heeft je zoon Telemachus die kar nog steeds? Katmoes richtte zich op en veegde het stof van zijn handen. Jawel, mevrouw. Kun je hem een boodschap van me brengen? Nu meteen. Zeg hem dat hij me morgen voor zonsopgang moet opzoeken. Om de hoek van het huis bij de rand van de Romeinse muur. Katmoes trok zijn grijze wenkbrauwen zo ver op dat ze bijna tot zijn haarlijn reikten. Voor zonsopgang, mevrouw? Ja, Katmoes, precies. Zeg hem dat hij een hele sessertie van me krijgt als hij niet te laat komt. Katmoes wreef met zijn handpalm over zijn behaarde wang. Als u erop staat, mevrouw. Ze boog haar hoofd dicht naar hem toe. Ik zal het niet aan tante Blandina vertellen, als jij het ook niet doet. Op die manier komen we geen van beiden in moeilijkheden. Op Katmoes verweerde gezicht brak een grijns door. In werkelijkheid vormde tante Blandina geen grote bedreiging. Ze was net zo bang om de bediende aan wie ze gewend was geraakt kwijt te raken als zij om hun baan te verliezen. Karelini trok zich terug in haar kamer.
Ze dacht dat ze niet zou kunnen slapen gezien de opwinding die haar wachtte. Maar ze viel in een diepe, droomloze slaap zodra haar hoofd het kussen raakte. De maan stond helder aan de hemel toen Carilinné wakker werd. Ze trok haar donkerste mantel aan over een oude tunica en glipte het huis uit. Daarna rende ze de korte afstand naar de muur die de stad Caesarea omringde. Zodra ze de hoek om was, blies ze opgelucht uit bij het zien van de omtrek van Telemachus' kar. De jongen zat te knikkebollen. Carilinné klom achterin. "Naar de haven, Telemachus," zei ze. De jonge man schrok op en hoestte. Het was een diepe, scheurende hoest die zijn magere borst deed zwoegen. "Oh, Telemachus, ben je ziek?" De jonge man spoorde zijn ezel aan tot draf. "Gewoon een kriebel in mijn keel, mevrouw." "Nou, als het vanavond niet minder erg is, vraag mevrouw Hermione dan om je een van haar brouwsels te geven. Je weet toch dat ze niets aanrekent." Een smalle grijns verscheen op het bleke gezicht. "Ze rekent meer dan genoeg, mevrouw. Alleen geen geld. Ik zal naar een van haar preken moeten luisteren." Carilinné lachte. "Dat wel. En die zijn net zo goed voor je als haar medicijnen. Bovendien heeft ze gisteravond een verrukkelijke stoofschotel gemaakt. Als je vroeg bent, heeft ze misschien nog wat voor je over." Telemachus leidde zijn ezel bedreven door een krappe bocht. Dat zou een preek waard kunnen zijn. Niemand in deze stad kan koken zoals zij. Zijn borst zwoegde toen er zich een nieuwe hoestaanval aandiende. Carilinné keek hem bezorgd aan. "Zorg dat je dat medicijn snel haalt. Je klinkt verschrikkelijk." Ondanks zijn ziekelijke toestand slaagde Telemachus er in zijn kar met vlotte vaardigheid over de brede wegen naar de haven te navigeren. Caesarea, een oude stad, was 60 jaar eerder herbouwd door Herodes de Grote. Hoewel de stad behoorde tot de provincie Judea en het district van de Romeinse gouverneur, was die in sommige opzichten meer Grieks dan Hebreeuws. De meer dan 125.000 inwoners omvatten Hellenistische Joden zoals Philippus en Aramees sprekende Joden, evenals Romeinen en Grieken zoals de overleden echtgenoot van haar tante. De stad kon bogen op brede wegen, drukke markten, weelderige baden en weelderige openbare gebouwen zoals het Hippodroom en het theater die broederlijk naast Herodes' luxueuze paleis stonden. Maar in een stad die met talrijke wonderen kon pronken, was verreweg het grootste wonder van Caesarea de haven. De kustlijn zelf bood geen natuurlijke haven. Herodes was er door een wonderbaarlijk staaltje techniek in geslaagd om van kalksteen en vulkanisch gesteente enorme golfbrekers te creëren. Op zo'n landtong had hij zijn eigen paleis laten bouwen dat als een koppige vinger die opstandig naar het zilte water wees recht in zee uitstak. 2 enorme havenhoofden vormden de vierkante Sebastoshaven die op Puteoli na aantoonbaar de imposantste haven was binnen het Romeinse Rijk. Binnen de reusachtige, door de mens gemaakte landtongen konden schepen beschutting vinden en gerepareerd en opnieuw bevoorraad worden voordat ze hun reis hervatten. Het was deze haven waarnaartoe Carilinné Telemachus had gestuurd. Ze passeerde de ingang van de haven. Het beeld van Augustus glinsterde bleek en levensecht in de schemering. Vlak voordat ze de haven bereikte, gaf Carilinné Telemachus opdracht te stoppen. "Wacht me op in de kar." Ze sprong uit de kar op de met stenen geplaveide weg.
Zal ik met u meegaan, mevrouw? De haven is geen plaats voor een dame alleen, en zeker niet in het donker. Dank je, Telemachus, maar ik blijf niet lang weg. De jongman krabde zijn kin en keek ongemakkelijk. Maar Carilline wilde Telemachus niet meenemen voor het geval dat hij het schip zag en haar zou informeren nadat ze vertrokken was. Het laatste wat ze wilde was Theo moeilijkheden bezorgen. Ze liep de langtong op en verwonderde zich over de omvang en grootsheid van het bouwwerk, dat de golven trosseerde en schepen beschutte tegen de onvriendelijke ontvangst van de zee. Enkele zeelui waren al bezig, maar verder was het zo vroeg op de dag grotendeels nog rustig in de haven. Ze zocht naar Theo's schip, tot ze de naam in blauw en goud relief op de achtersteven van een sierlijk vaartuig gegraveerd zag. De Parmis had maar één grote mast in het midden. Het grote razeil hing slap aan de lijnen. Door Mariamne's beschrijving herkende ze het karakteristieke beeldhouwwerk van een verwaaide wagenmenner op de voorsteven. Mariamne had Carilline verteld dat Theo 7 jaar geleden een van de spannendste wagenraces in de geschiedenis van de sport had gewonnen tijdens de beroemde Isthmische Spelen. Die race was de vliegende start geweest van Theo's legendarische succes in Korinthe. De sculptuur was een geschenk van zijn broer, eveneens een beroemd winnaar van die Spelen. Verstopt achter een grote potpalm stond Carilline zo dicht bij de Parmis als ze durfde en bestudeerde het schip aandachtig. Aan de ene kant stond een bescheiden vierkante hut met een plat dak en daaromheen een houten reling, zodat de zeelui de extra hoogte konden gebruiken als observatiedek. Slechts één zeeman leek het schip te bewaken. De slaperig uitziende man werkte aan een net. Zijn vingers hanteerden een ijzeren haak om onzichtbare scheuren te repareren. Carilline keek roerloos toe of elders op het schip beweging te zien was, maar ze zag niets. Hermione had gezegd dat ze in de diepte van het schip moest zoeken waar de riemen werden bewaard. Ze bespeurde een vierkant luik midden in het dek. Ze kon een paar treden onderscheiden die naar beneden leidden en opgingen in het donker. Dit moest het luik zijn dat in verbinding stond met het benedendek en de roeibanken. Ze bleef op haar schuilplaats staan, observeerde alle details van het schip en prentte die in haar hoofd terwijl de zon begon op te komen. Omdat ze niet gezien wilde worden, ging ze terug naar de kar waar ze met Telemachus afsprak dat hij haar de volgende ochtend om precies dezelfde tijd kwam halen. Tante Blandina hield van klaprozen. Carilline nam de tijd om een dozijn te plukken en de felgekleurde bloemen te vlechten tot een zwierige guirlande. Aan het ontbijt legde ze de krans op het voorhoofd van haar tante en maakte haar aan het lachen. Romeinen hadden een bijzondere voorkeur voor guirlandes en gebruikten die vaak als ze feest vierden. Dit was wellicht de laatste dag in een lange tijd dat ze haar tante zou zien. Ze wilde een handvol blijde herinneringen achterlaten. Ze schudde Blandina's kussen op de bank op, haalde haar lievelingswijn, waste haar voeten nadat ze door de tuin gewandeld hadden en luisterde geduldig toen ze klaagde over haar extra ogen. Ze had meer van zulke dagen moeten hebben met haar tante. Maar ze wist dat het voor beide een bitterzoete ervaring was. Tante Blandina zou op een bepaald moment dichtklappen. Ze zou zich terugtrekken en kortaf antwoorden. En Carilline zou lijden onder haar afwijzing. Ze hadden een ritme gevonden van wederzijdse afzondering en samen en apart tegelijk geleefd. Toen tante Blandina haar middagdutje ging doen,
besloot Carilliné de termen te bezoeken. Het kon weken duren voordat ze weer lekker kon baden. Ze waste haar haar met de roze- en kaneelzeebal die ze van Theo had gekregen en besloot na een ontspannen duik in het caldarium naar hartelust te genieten en gebruikte de zeep om haar hele lichaam te wassen. Ze snoof de zoete geur van roze en kaneel op, leunde tegen de zijkant van het bad en liet haar ogen dichtvallen. Ging ze dit krankzinnige plan echt doorzetten? Ze kon het leven dat ze 24 jaar gekend had blijven leiden. Vergeten wat ze ontdekt had in Kush. Terugvallen in de routine van het leven met haar tante. Samen maar alleen. Of ze kon alles op het spel zetten om de vader te vinden die ze zo graag wilde kennen. Ze haalde diep adem en stapte uit het bad. Haar plan kon levensgevaarlijk zijn. Maar het bood tenminste hoop. Zette de deur open naar een voldoeninggevende toekomst. Een deur naar liefde. Maar voordat ze die toekomst kon grijpen, moest ze eerst het verleden aanpakken. Die avond, nadat de huishouding naar bed was gegaan, verzamelde Carilliné een aantal noodzakelijke dingen in een laken. Extra tunica's, wat persoonlijke behoeften, genoeg kaas, brood, gedroogd fruit en noten voor 3 of 4 dagen, een kleine wijnzak met aangelengde wijn, een bescheiden buiteltje met munten en voorzichtig pakte ze haar moeders tekeningen en Vitruvia's brieven in haar moederskistje en stopte er een dikke rol papyrus en een volle inktpot bij voor haar eigen tekeningen. Ze bond een stevige knoop in het laken en stopte haar bundel in de kist aan het voeteinde van haar bed. Ze haalde er papyrus uit en schreef 2 brieven. En de eerste richtte ze aan haar tante. Carilliné, uw trouwe nichtje aan mijn geëerde tante Blandina. Wanneer u deze brief leest, ben ik weg. Ik kan u niet vertellen waarheen, omdat ik niet wil dat grootvader achter me aankomt. Wees alsjeblieft niet ongerust. Ik zal veilig zijn. En nee, ik ben niet weggelopen met een ongeschikte kerel. Of wat voor kerel dan ook. Maar ik heb een goede reden om te gaan. Ik hoop dat ik er op een dag over kan vertellen. Als altijd, uw liefhebbende nichtje. Ze schreef nog een brief voor Mariamne en Hermione, verzegelde ze en legde beide brieven op de smalle plank boven haar bed, waar ze makkelijk gevonden konden worden.

We lazen hoofdstuk 9 uit het boek Juweel van de Nijl van schrijfster Tessa Afshar. U kunt deze aflevering altijd herbeluisteren via de website van Radio Maria. Dat is radiomaria.be. En u surft naar het programma Boekat.

Radio Maria. Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria. Welkom op deze zondagavond rechtstreeks vanuit Oost-Duinkerke bij het zomerkamp van de katholieke charismatische vernieuwing. Wij gaan samen kunnen de Heer loven en samen de Eucharistie vieren. Van harte welkom, beste luisteraars.

In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Come, now is the time to worship. Het is de tijd om eer te brengen aan God. C'est le temps de louer et d'adorer le Seigneur. Een lofprijzing, zondagsviering, bijwonen, meevieren, is het ontslag van alle verplichtingen. Je mag met niets anders bezig zijn dan met God. En je zult dan wel dichter bij jezelf komen. Tu es débarrassé de toutes les obligations, de toutes les préoccupations. Tu t'occupes de Dieu et pas d'autre chose. Et tu vas rentrer en toi-même. Tu vas te retrouver. We zullen vandaag horen hoe Jezus zegt, neem mijn juk op uw schouder. Prenez mon joug. Nous avons des joues à porter, mais Jésus nous dit, prenez mon joug. We hebben veel te dragen soms in ons leven. Er zijn soms heel vervelende dingen bij, maar Jezus zegt, neem mijn juk op uw schouders. Ik wil beginnen met Gods liefde en barmhartigheid toe te juichen, want wanneer we dat doen, geeft u ook overvloedige genade, vergeving en verzoening. Kyrie eleison.

Laat ons bidden. Heer, niet met macht en uiterlijk vertoon zijt gij onder ons verschenen, maar als een vorst van vrede, zachtmoedig en nederig van hart. Kom tot ons, dat wij uw juk op onze schouders nemen, zachtmoedig en nederig worden en uw vrede verkondigen aan alle mensen. Gij die leeft en heerst met God de Vader in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Et nous allons écouter la parole de Dieu.

0: Dit zegt de Heer.
1: Jubel luid, gij dochter Sion.
0: Juich, gij dochter Jeruzalem.
1: Zie, uw koning komt tot u.
0: Een rechtvaardige en een redder is hij.
1: Deemoedig en rijdend op een ezel,
0: op een veulen, het jong van een ezelin.
1: Ik vaag de strijdwagens weg uit Ephraim,
0: de paarden uit Jeruzalem.
1: De strijdboog wordt gebroken,
0: vrede aangezegd aan de volken.
1: Zijn heerschappij gaat van zee tot zee,
0: van de rivier tot de grenzen van de aarde.
2: Parole du Seigneur.

wil ik zegenen voor eeuwig, mijn God en Koning. U wil ik roemen, mijn God en Koning. Uw naam zegenen voor altijd en eeuwig. Elke dag wil ik u zegenen. Uw naam prijzen voor altijd en eeuwig.

Genadig en barmhartig is de Heer. Geduldig en in liefde groot. Goed is de Heer voor al wat is. Barmhartig is Hij voor al zijn werken.

God is betrouwbaar in al zijn woorden, barmhartig in al zijn werken. De Heer is een steun voor wie struikelt, richt al wie gebukt gaat weer op.

Tweede lezing is uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de Romeinen. Broeders en zusters, gij leeft niet in het vlees, maar in de geest, aangezien de geest van God in u woont. Als iemand de geest van Christus niet heeft, dan behoort hij hem niet toe. En als de geest van hem die Jezus uit de doden heeft

opgewekt. In u woont, zal hij, die Christus uit de doden heeft opgewekt, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in u woont. Broeders en zusters, wij zijn dus niet aan het vlees verschuldigd om naar het vlees te leven. Want als gij zoudt leven naar het vlees, zult gij zeker sterven. Maar als gij door de geest de praktijken van het lichaam doodt, zult gij leven. Tot zover het woord van de Heer.

Alleluia. Gezegend zijt gij, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat gij de geheimen van het koninkrijk hebt geopenbaard aan kinderen. Alleluia.

0: Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu.
1: Lezing uit het Heilige Evangelie volgens Matthäus. In die tijd zei Jezus: Ik prijs u, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat gij deze dingen verborgen hebt voor wijzen en verstandigen. En ze hebt geopenbaard aan kinderen. Ja, Vader, want zo heeft het u behaagd. Alles is mij in handen gegeven door mijn Vader. Niemand kent de Zoon, tenzij de Vader. Niemand kent de Vader, tenzij de Zoon. En degene aan wie de Zoon hem wil openbaren. Komt tot mij, allen die zoekt en onder lasten gebukt gaat, en ik zal u rust schenken. Neemt mijn juk op u en leert van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. En gij zult rust vinden voor uw zielen, want mijn juk is zacht en mijn last is licht.
0: Acclamons la parole de Dieu.

Voor zoveel mensen die de waarde van het leven niet meer kennen. Voor mensen die op zijn, een burn-out hebben, ziek zijn. Dat wij allen door Jezus aangetrokken mogen worden, genezing ontvangen en innerlijke rust vinden.

Voor de mensen die de jongeren deze namiddag op de dijk hebben aangesproken tijdens hun evangelisatieactie. Dat hun getuigenis enthousiast en aanstekelijk mag zijn. En hen dichter bij u mogen brengen. Laat ons bidden.

voor alle mensen die in gebed met ons verbonden zijn. In het bijzonder de luisteraars van Radio Maria. En alle mensen die niet in de mogelijkheid zijn om het zomerkamp mee te volgen. Dat zij allen mogen delen in de genade van dit kamp. Laten we bidden.

0: pour le monde, afin que la paix du Seigneur,
1: voor de wereld, dat de vrede van de Heer, die alles te boven gaat, alle harten mag vervullen, zodat oorlogen en geweld, ruzie en haat mogen stoppen. Laat ons bidden.

En de kinderen, beste luisteraars, hebben tijdens dit kamp ook iets gemaakt. Iets gemaakt dat ze aan God willen geven. Ze komen naar voren tijdens deze offerande om het te bieden aan Jezus.

Le Concile Vatican II dit « Pendant l'offrande de la messe, les fidèles présentent des offrandes spirituelles. » Het Tweede Vaticaanse Concilie herinnert ons eraan dat we tijdens de offrande geestelijke offranden moeten brengen. Het brood dat we dagelijks nodig hebben, het beste in ons leven, de mooiste herinnering, willen we aan God aanbieden op dit moment. Eén ding. Zonder schrik dat hij het gaat afpakken. Nous présentons à Dieu ce qui nous est cher, ce qui est le plus beau dans la vie, sans aucune peur que Dieu va nous le prendre. Une seule chose, nous allons offrir à Dieu. Chacun pour soi. Nous allons offrir aussi tout ce qui nous coûte. We gaan ook het moeilijke aanbieden, de geperste druiven vanuit ons leven, les raisins pressés de notre vie. Dat ene moeilijke, ce qui est vraiment difficile et impossible, même ce péché concret que nous n'arrivons pas à nous pardonner. We gaan zelfs die ene zonde uit ons leven aanbieden die we zo moeilijk of niet aan onszelf kunnen vergeven. Ieder voor zich. Eén ding. Heel concreet. Une chose. Très concret. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Puissions-nous être purifiés, Seigneur, par l'offrande consacrée à ton nom, qu'elle nous conduise de jour en jour à vivre de la vie du ciel, par le Christ notre Seigneur. De Heer zij met u. Verheft uw hart. Brengen wij dank aan de Heer onze God. Heilige Vader, machtige, eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken, altijd en overal, in uw leven bewegen en zijn wij. Zolang we in dit lichaam zijn, ondervinden wij elke dag uw liefde. Meer nog, gij verzekert ons van het eeuwig geluk, want als eerste gave bezitten wij de geest die Jezus van de dood heeft opgewekt. Zo hebben wij het vaste vertrouwen dat het paasmysterie voor altijd ons deel zal zijn. Daarom brengen wij u dank met de engelen, roemen wij uw grote daden en zingen u toe vol vreugde.

Zo namen na de maaltijd ook de beker, sprak een zegenbede om uw naam te verheerlijken. Hij gaf hem aan zijn leerlingen en zei: neem deze beker en drinkt hier allen uit. Want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijf die doen om mij te gedenken.

Dieu le Père nous a donné l'esprit de son Fils, un esprit de liberté et d'audace. Et nous osons dire, pas parce que nous avons peur de Dieu, mais pour la liberté des enfants qui osent dire notre Père. Jezus heeft ons de geest van de Vader geschonken en die helpt ons bidden. Abba, Vader, in die geest van vrijheid en vrijmoedigheid durven wij bidden. Niet omdat we schrik hebben, maar zo vertrouwd zijn met God dat we alles kunnen zijn.

Heer Jezus Christus, gij hebt aan uw apostelen gezegd, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonde, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één, gij die leeft in eeuwigheid. De vrede des Heren zij altijd met u. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Donne-nous un signe de paix. Delen we met elkaar het teken van vrede. La paix du Christ.

Terwijl de gelovigen hier aanwezig in Oostduinkerke de heilige communie ontvangen, bidden wij een gebed van geestelijke communie. Heer Jezus Christus, wij kunnen u nu niet ontvangen in uw sacramentele aanwezigheid. Wij smeken u om geestelijk in onze ziel en ons hart te komen, opdat wij zouden verrijkt worden door uw goddelijke genade. Jezus, kom en leef in ons. Geef aan onze ziel een waar en levend geloof, een diep vertrouwen.

We nemen u tijd voor het ontvangen van woorden van kennis. Een woord van kennis wordt door Paulus beschreven in de 1 Korintiërsbrief, hoofdstuk 12. Het is een bovennatuurlijk inzicht, een weten, een openbaring dat door de Heilige Geest is of dat door de Heilige Geest aan iemand wordt gegeven over iets wat God op dat moment aan het doen is of zal doen in het leven van een persoon, een genezing bijvoorbeeld. Het is niet iets wat je kan leren, het is geen menselijk weten. Een woord van kennis is gewoon kort, duidelijk en zo concreet mogelijk. We gaan ook misschien de tongentaal horen, ook uitgezonden op Radio Maria. Dat kan op het eerste gezicht misschien een beetje vreemd zijn. Maar in hoofdstuk 2 lezen we van Handelingen hoe dat de Heilige Geest op de eerste Pinksterdag aan Jezus en aan de leerlingen van Jezus, beter gezegd, en aan Maria, de vreemde talen hebben ingegeven om het evangelie te verkondigen. Paulus spreekt in zijn brieven meermaals over tongentaal, onder andere in de 1 Korintiërsbrief, hoofdstukken 13 en 14. Er zijn vormen, vele vormen, maar wat we nu horen is wellicht een soort klanktaal die voor de omstaanders onverstaanbaar is en waarvan Paulus zegt dat ze bedoeld is voor de opbouw van het eigen geloof. Laat ons bidden.

0: Tu as comme un étourdissement. Tu as comme l'impression que tu as une corde autour du cou et que tu es comme pendu. Parce que tu as entendu beaucoup de choses qui t'ont bouleversé cet après-midi.
1: Je hebt gelijk een streng, een koord rond je hals. Je stikt bijna, omdat er deze namiddag iets gebeurd is dat je heel aangesproken heeft en je echt ondersteboven gekeerd heeft.
0: Mais tu as tiré une parole
1: qui te disait... Je hebt een woord getrokken dat zei...
0: Qui te disait que j'allais intervenir.
1: Je hebt het woordje getrokken dat ik je zou tussen zou komen bij wat er gebeurt.
0: Le Seigneur te dit vraiment, fais-lui confiance.
1: En de Heer zegt, vertrouw mij werkelijk.
0: Il t'aidera à faire ce passage.
1: Hij zal je helpen om die overgang te maken.
2: Je hebt me gisteren de toelating gegeven, mij toegelaten.
1: Tu m'as donné hier la permission.
2: En het is moedig van jou
1: dat je dat
2: berichtje gestuurd hebt.
1: Het is zo moedig dat je dat bericht gestuurd hebt.
2: Wees gerust. Ik heb mijn hand erop gelegd.
1: Wees gerust. Het is in mijn hand.
2: Blijf dicht bij mij. Het is een weg.
1: Soyez près de moi. C'est un chemin. J'ai mis ma main sur le message que t'as envoyé.
3: Geloof dat ik jullie allemaal bemin.
1: Croyez que vous êtes tous aimés de moi.
0: Tu as un problème à ta hanche droite. C'est comme si elle était un peu fixée.
1: Je hebt un problème à je rechterheup. Het is alsof ze vast zit. Het is gelijk dat er een nagel in zit.
0: Mais la douleur te tire dans l'arrière de la jambe.
1: En de pijn trekt in de achterkant van je been.
0: Le Seigneur t'a donné aujourd'hui un signe de sa présence.
1: De Heer heeft je vandaag een teken gegeven van zijn aanwezigheid.
0: Il veut aussi toucher cette jambe maintenant.
1: Hij wil nu die heup aanraken.
0: Tu te reconnaîtras car tu as donné un pardon.
1: Je zal het herkennen, want jij hebt een vergiffenis geschonken deze namiddag.

En zo, beste luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van deze live-uitzending vanuit Oost-Duinkerke, waar we aanwezig waren op het zomerkamp van de Katholieke Charismatische Vernieuwing. Zij gaan door met hun kamp tot morgen. Wij gaan hierbij afsluiten en afscheid nemen, beste luisteraars. Vanaf nu begint de gewone programmatie terug en horen jullie ons terug morgen voor de Eucharistieviering om 9 uur. We wensen jullie vannacht nog een zeer fijne zondagavond toe samen met Radio Maria. Met mijn zakken.

0: Radio Maria. Beste luisteraars van Radio Maria, we zijn hier samen in de studio om met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en al onze persoonlijke intenties. Wij bidden en bemediteren de glorievolle mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag, verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwige leven. Amen.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
3: Het eerste glorierijke mysterie, de verrijzenis van Jezus. Gaat nu terstond aan zijn leerlingen zeggen, hij is verrezen van de doden.
4: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
5: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Glorie zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
1: zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
3: Het tweede glorierijke mysterie, Jezus stijgt op ten hemel. Ik ben met u alle dagen tot aan de volleinding der wereld.
6: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
6: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
7: Het derde glorierijk mysterie, de Heilige Geest daalt neer over Maria en de apostelen. Zij allen bleven eensgezind volharden in het gebed, samen met de vrouwen, met Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broeders. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
7: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
7: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
7: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
7: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
7: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
7: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
7: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
7: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
7: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
7: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
7: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
7: Het vierde glorierijke mysterie, Maria wordt in de hemel opgenomen. Zalig zijt gij, Maria, want door u is het heil van de wereld gekomen. Nu zijt gij in de vreugde van de Heer.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
7: Het vijfde glorierijke mysterie, Maria wordt in de hemel gekroond. O Maria, koningin, bid tot uw geliefde zoon om ons eeuwig zalig loon. Treed voor uw getrouwen in.
8: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
9: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
8: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
9: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
8: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
9: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
8: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
9: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
8: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u, gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
9: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
10: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
10: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
10: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
10: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
10: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
10: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
10: zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
11: bid voor ons.
0: Heilige Jozef,
11: bid voor ons.
0: Heilige Aartsengel Michael,
11: bid voor ons.

0: Het woord spreekt. Een programma van Radio Maria.
1: Beste luisteraars, van harte welkom bij Het woord spreekt. Vandaag gaan we naar het Oude Testament in het boek Exodus. We lezen er hoofdstuk 2, versen 23 tot en met 25. In de loop van deze vele jaren was de koning van Egypte gestorven. Maar de Israëlieten gingen nog steeds gebukt onder hun dwangarbeid en zij klaagden luid. Vanuit hun slavenbestaan drong hun gejammer door tot God. En God luisterde naar hun klagen. Hij was zijn verbond met Abraham, Isaak en Jacob indachtig. God zag goedgunstig neer op de Israëlieten en hij was met hen begaan.

passage die we zo net hebben gelezen in het boek Exodus moeten we even zien in de context van de tijd. Het gaat hier over het moment dat het volk van Israël in Egypte is en daar als slavenvolk erkend wordt. Het volk van Israël was namelijk in Egypte gekomen wanneer Jacob zijn zoon Jozef ging bezoeken. En toen werd het volk wel degelijk gezien als een soort van, laten we zeggen, elite. Maar omdat het volk van Israël enorm aan het groeien was, hebben ze hen verplicht tot slavenarbeid. Het lijden van het volk van Israël was daarom zeer groot geworden. En zo zien we dat het volk van Israël aan het klagen is, aan het klagen tegenover God. Hebt gij ons niet gezegd dat wij uitverkoren waren? Zijn wij niet uw volk? Was er geen beloofd land voor ons? Waar is dat land dat gij voor ons hebt bereid? En nu hebben we de passage gelezen waarbij God zich als barmhartig vertoont. Hij is barmhartig. En we zien in de tekst die we lazen 4 werkwoorden verschijnen die toepasselijk zijn op hetgeen God meemaakt bij het geven van barmhartigheid. En die 4 werkwoorden zijn de volgende. Het eerste is luisteren. God luisterde naar hun klagen. Een tweede werkwoord die we zien in de tekst. Hij was zijn verbond indachtig. Indachtig zijn. Daarna zien we nog een derde werkwoord verschijnen. God zag goedgunstig neer op de Israëlieten. Zien. Nog iets wat God doet. En het vierde werkwoord dat we tegenkomen is kennen. In het Nederlands zeggen we hier, hij was met hen begaan. In een letterlijke vertaling vanuit het Hebreeuws zou je kunnen zeggen, hij kende hen. Het werkwoord kennen. En deze 4 werkwoorden houden een verband met de barmhartigheid van God. Ze leggen eigenlijk Gods barmhartigheid uit. Want God is barmhartig als hij het lijden ziet van de mens. In de eerste plaats door te luisteren, door indachtig te zijn, door te zien en door te kennen. We gaan deze 4 werkwoorden even bespreken. Wanneer God luistert naar zijn volk die aan het klagen is omwille van het vele lijden, omwille van de slaafse arbeid die ze moeten verrichten, dan luistert God. Dat wil dus zeggen dat de muur die er was, zeg maar, tussen de schepper en de schepping, dat die verbroken wordt. En er was nu eenmaal een muur. Die muur is er gekomen door de zonde. We zouden zelfs kunnen zeggen dat het de zonde is die een muur opbouwt tussen God en de mens. Of anders gezegd, dat de zonde ervoor zorgt dat God weggedrukt wordt. God wordt vermeden. Elke zonde laat ons eigenlijk God buitenspel zetten. En die keuze ligt aan ons, niet aan God. Maar wanneer men klaagt, wanneer men tot God bidt en tot God roept, dan luistert hij. En dus de muur die we zelf zouden hebben opgebouwd, wordt verbroken, gewoonweg door het oprecht bidden tot God. Zie daar de eerste daad van de barmhartige God. Een daad die wij eigenlijk ook zouden moeten imiteren als we barmhartig willen zijn. En is dat zelfs niet een vraag uit de Heilige Schrift? Wees barmhartig zoals uw God barmhartig is. En in de eerste plaats gebeurt dat door het luisteren. God luistert naar die mens die klaagt en die zijn lijden aan hem voorstelt.
Het tweede is indachtig zijn. Dat wil zeggen, God vergeet niet en nooit. God is natuurlijk die eeuwige wijsheid die niet kan vergeten. Hij kan zijn schepsel niet vergeten. Hij heeft het schepsel geschapen. Hij heeft die mens geschapen die muur heeft opgebouwd door de zonde. Maar God kan die mens, ook al is er een muur, niet vergeten. God is dus indachtig. En zeer speciaal wanneer men net tot hem heeft gebeden, te midden van het lijden. Wanneer men net heeft geklaagd omwille van het lijden. God is indachtig. Hij vergeet niet hoeveel wij als mensen hebben afgezien. Heel vaak niet door onze eigen schuld en soms ook wel eens door onze eigen schuld. God is indachtig. Ook dat mogen wij, zeg maar, als een betrekking zien op onszelf. God is ons indachtig. Hij kent ons lijden. En we gaan het daar later nog over hebben, bij het werkwoord kennen. Maar hij is bij ons aanwezig. Hij is indachtig, hij vergeet nooit. Hij kent ons leven. Wanneer God heeft geluisterd en indachtig is geweest, gaat hij nog een stap verder. En zo staat er in de tekst die we lazen, God zag goedgunstig neer op de Israëlieten. God ziet. Dat wil dus zeggen, het is duidelijk in zijn ogen. Mijn volk lijdt. Mijn schepsel lijdt. Als wij vandaag tot God bidden en hem zeggen hoezeer wij soms lijden, dan luistert God. Dan is hij ons indachtig, want hij vergeet ons niet en hij ziet ons. Het is voor hem duidelijk dat er lijden is. En dat duidelijke, wel, dat brengt God tot een wens naar rechtvaardigheid. God wenst dat dat lijden weggaat. En als dat lijden weggaat, wel, door zijn barmhartigheid, dan komen wij tot waar leven. En dus God ziet, het is voor hem duidelijk, dat de mens te lijden heeft. En tot slot gaat God zelfs nog een stap verder in zijn grote barmhartigheid. God gaat naar het binnenste, naar het meest intieme van de mens, waar hij het lijden begrijpt, waar hij met het lijden meeleeft. Hij bewoont het lijden als het ware. En dat is dan dat woord kennen dat we zien verschijnen op het einde van de passage die we lazen. Hij was met hen begaan, hij kende hen. God bewoont ons lijden. Hij is te midden van de plaats waar er lijden is. En dat is soms zo een vraag die men durft stellen als er een zwaar iets is gebeurd, een grote ramp. Dan hoort men soms eens iemand de vraag stellen, maar waar was God? Wel, eigenlijk is ons antwoord als gelovigen, God was net daar, te midden van dat lijden. Nee, hij keurt dat niet goed. En het blijft zeker een groot mysterie. Waarom dat lijden niet zomaar weg zou gaan? Waarom laat hij het toe? Maar wat misschien nog belangrijker is om te weten is, hij is daar, hij woont te midden van dat lijden. Hij kent ons. Hij gaat naar het intiemste van de mens. En hij luistert naar ons, hij is ons indachtig, hij ziet het en hij kent ons. Maar hij weet ook dat wij nog die stap moeten zetten naar eeuwig leven. En dus die keuze moeten kunnen maken. En dat kunnen we alleen maar maken als we hem durven erkennen, ook te midden van het lijden. Een voorbeeld in de Heilige Schrift dat God te midden van het lijden woont, wordt ons eigenlijk gegeven enkele versen later. Want in het boek Exodus, het volk van Israël is groot geworden, heeft te lijden van de slavenarbeid en God zal Mozes roepen. En de manier waarop hij Mozes roept is te midden van een doornstruik.
Mozes keek toe, lezen we in Exodus hoofdstuk 3, vers 2. Mozes keek toe en zag dat de doornstruik in lichter laaien stond en toch niet verbrandde. Toen verscheen hem de engel van de Heer in een vuur dat opvlamde uit een doornstruik. God woont in die doornstruik. En een doornstruik is een struik met doorns, als symbool van het lijden. En dan moeten we ook direct terugdenken aan Jezus Christus, die te midden van het lijden ook wordt omringd door doornen, wanneer men hem de doornenkroon opzet. Jezus bewoont die doornstruik. En zo is het zelfs in het Oude Testament reeds duidelijk dat God woont te midden van het lijden. In Deuteronomium, hoofdstuk 33, vers 16, lezen we trouwens letterlijk: de gunst van hem die woont in de doornstruik. Deuteronomium 33, vers 16. De gunst van hem die woont in de doornstruik. God woont te midden van het lijden. En zo is hij barmhartig. Door ons te begrijpen en ons te begeleiden, zelfs te midden van het lijden. En we kunnen bijvoorbeeld kijken, nu heel speciaal in het Nieuwe Testament, naar Petrus. Wanneer we in Lucas, hoofdstuk 22, lezen versen 61 en 62, dan zien we het volgende. De Heer keerde zich om en keek Petrus aan. En Petrus herinnerde zich wat de Heer tegen hem had gezegd. Voor de haan vandaag kraait, zul je me driemaal verloochend hebben. Hij liep naar buiten en schreide bittere tranen. De Heer keerde zich om en keek Petrus aan. Zo lazen we. Wel ja, Jezus is zelfs op dat moment reeds barmhartig. Hij kijkt naar Petrus, die te lijden zal hebben door zijn afkeer van God, door zijn zonde, door zijn verraad. En dus, Jezus toont zich barmhartig door te kijken. Hij zal later ook heel specifiek luisteren. Hij zal indachtig zijn, namelijk herinneren hoe en wie Petrus was. En hij zal hem echt kennen. En het antwoord op deze passage waarbij Petrus te lijden heeft, maar waarbij hij Jezus ziet neerkijken op hem, wel, het antwoord daarop wordt hem gegeven na de verrijzenis. In het evangelie volgens de heilige Marcus lezen we, hoofdstuk 16, vers 7, ga tegen de leerlingen en tegen Petrus zeggen, hij gaat u voor naar Galilea. Daar zult u hem zien zoals hij u gezegd heeft. Ga tegen de leerlingen en tegen Petrus. Petrus wordt apart vernoemd. En dat is eigenlijk om Petrus aan te tonen, er is leven ook na uw zonde. Er is leven ook na het lijden. En Petrus zal veel wenen. Omwille van zijn zonde, omwille van zijn verraad. Maar God ziet in zijn barmhartigheid alles. En hij stopt niet door zonde of verraad. Maar zijn blik gaat altijd verder naar alle mensen van goede wil. Zoals Petrus van goede wil naar Jezus teruggaat. En hem tot driemaal toe zegt, gij weet alles. Gij kent mij. Gij weet dus dat ik u bemin. De vier werkwoorden die we hebben gezien in het boek Exodus, hoofdstuk 2, versen 23 tot en met 25, zijn wel degelijk werkwoorden die ons helpen om de barmhartigheid van God te begrijpen. Want God ziet alles, vanaf het begin tot het einde. Dat wordt ons zelfs gezegd in het boek van Jezus Sirach. Hoofdstuk 39, vers 20. Van eeuw tot eeuw ziet hij toe. De blik van God
Het feit dat hij naar ons kijkt, gaat van het begin van de tijd tot het einde. En God onthoudt, God is indachtig, hij luistert naar ons, hij kent ons, hij bewoont ons lijden. En zie daar de goddelijke barmhartigheid. Om ons vanuit dat lijden terug op te trekken, op weg naar eeuwig leven, naar de verrijzenis, zoals het aan Petrus wordt kenbaar gemaakt. Hij gaat u voor naar Galilea, daar zult u hem zien, zoals hij u gezegd heeft. Daar, met Jezus, zult gij leven hebben, eeuwig leven. We lezen nogmaals de passage van het boek Exodus, hoofdstuk 2, versen 23 tot en met 25. In de loop van deze vele jaren was de koning van Egypte gestorven. Maar de Israëlieten gingen nog steeds gebukt onder hun dwangarbeid en zij klaagden luid. Vanuit hun slavenbestaan drong hun gejammer door tot God. En God luisterde naar hun klagen. Hij was zijn verbond met Abraham, Isaac en Jacob indachtig. God zag goedgunstig neer op de Israëlieten en hij was met hen begaan.

0: مشاكل ما أتوا من ديانا أسئلة هي معنوثة كنت بصيرها فقاشة ترمجوبي إلي أنتي.
1: Er zijn natuurlijk vele vaste programma's. En eigenlijk kunnen we zeggen dat de meest geliefde programma's zijn onder andere het ochtendprogramma van Radio Mariam Irak. Dit wordt gepresenteerd door Pater Savio. Hij begint dan met het lezen van het evangelie en daarna geeft hij commentaar op de evangelietekst. Eigenlijk, beste luisteraars, kunnen we zeggen dat dat het woord spreekt is van in Irak. Daarna bidt Pater Savio samen met de luisteraars. En een andere uitzending die zeer populair is, draagt de titel Mijn probleem, vader. En daar ontvangen ze in die uitzending vragen en problemen van luisteraars. En die worden dan tijdens de uitzending besproken. En afhankelijk van het onderwerp natuurlijk, komen deskundigen aan het woord. Bijvoorbeeld voor religieuze, dogmatische, sociologische of psychologische vragen. En misschien zijn dat wel de twee meest geliefde programma's van de luisteraars van Radio Mariam in Irak. En ik dank Pater Savio voor zijn tijd en ook Pater Sam voor de vertaling van de antwoorden van Pater Savio in het Arabisch. En ik dank hen om de tijd te hebben genomen om al deze vragen te beantwoorden en om ons toch een klein beetje Radio Mariam Irak te leren kennen. En ik vraag aan Pater Savio als hij nog een laatste boodschap heeft voor jullie.
0: أكيد شكرا على الفرصة كمان أنت دائما أن يحق لي في مواضيع مهمة تي تريمن ديانا كيف نطلبون منه أولا طلبون سلوثو تدهاويبا بيشو خلاخة ويوغي شهادة حقيقية هاي معنوثا وصمودا البقاء تدهاوغ مو يعني شهود حقيقيين طالب مارشو حقاوت خاين اللي تري طلبا منه دعم طالا تدهاويبا مكملوغ فعلا دخلت ماري أي صوت أي صوت الحق صوت الرجاء راديو مريم بيشاخة صوت الحق صوت الرجاء وهويا أي مركز كاود شعار الرجاء طالت مهم إن أنت تيوخلو أي قوة قاود صلوفة وثبتي قاد هي مانوثة وهاي بان بيشاخة قاود أرد مبواثة مسوات
1: باتر سافيو بدانكت ons en hij heeft twee verzoeken. Eerste verzoek, gebed. Gebed opdat zij in hun land kunnen blijven. Gebed opdat zij hun missie kunnen voortzetten en ware getuigen van Christus kunnen zijn. Een tweede verzoek is een steun aan Radio Maria. Om deze missie voort te zetten. Om dit spiritueel centrum, om het zo te noemen, dit centrum van gebed, verder te laten bestaan. En om de programma's van Radio Maria te kunnen blijven uitzenden en zo mensen te helpen. En dat overal ter wereld natuurlijk, maar zeker ook in Irak, het land van Abraham. En ik beloof aan Pater Savio en ook aan Pater Sam dat jullie, dat wij beste luisteraars, zeer speciaal zullen bidden voor Radio Maria in Irak. En we blijven uiteraard verbonden in gebed.
2: Merci, merci beaucoup pour vous et bien sûr en union de prière.

En zo, beste luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending van De Wereld van Radio Maria, waar we meer nieuws kregen van Radio Mariam Irak. Dan is het tijd geworden om onze uitzending af te sluiten. En dat doen we met het trekken van een kaartje in ons mandje waar alle Radio Maria's in zitten wereldwijd. En voor de Radio Maria die we dan trekken, wel, daar gaan we heel speciaal komende week voor bidden. Kom, Heilige Geest. En we trekken een kaartje. Armenië. Wij gaan, beste luisteraars, de komende week zeer speciaal bidden voor Radio Maria in Armenië, voor de luisteraars, de weldoeners, de medewerkers, de vrijwilligers van Radio Maria Armenië. In Armenië, beste luisteraars, wonen zo'n 3.100.100 inwoners, waarvan 96,8% christenen. En van die 96,8% christenen zijn 95,2% Armeense christenen. En laten we dus zeer speciaal bidden de komende week voor onze collega's van Radio Maria Armenië. Beste luisteraars, tot volgende week.

0: Dit is Klassiekuur, een programma van Radio Maria.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, welkom in Klassiekuur. Deze zomereditie bevat naast volksmuziek onder meer een tango, een zomerse pastorale, een driedelige tempest- of stormsonate, een harmoniewerk met filmallures, gevolgd door echte filmmuziek. En om deze Klassiekuur af te sluiten, klinkt een achtstemmig Ave Maria. En voor deze composities gaat onze dank uit naar Piazzolla, Fruitiers, Honegger, Van Beethoven, Van der Roost, Mackenzie, Vangelis en Da Victoria. Op een bevoorradingsschip, een Wellerman, gaat onze muzikale vaart van start in het jolige en krachtige lied The Wellerman, een volksdans, volkslied in balladestijl, in de jaren 1970 in Nieuw-Zeeland voor eerst gepubliceerd. De Wellerman waren bevoorradingsschepen, eigendom van de gebroeders Weller, drie broers en 19e-eeuwse kooplui. Naar Nieuw-Zeeland reizen we met de cellist Jodok Vuijen, bekend om zijn artiestennaam Jodok Cello, een Zwitser geboren in 1988 en in het dal van Emmental opgegroeid. Aan de Universiteit van Toegepaste Wetenschappen en Kunsten van Luzern behaalde hij zijn master solo-uitvoerder. Hij combineert klassieke cellotechnieken met moderne poprock en elektronische hits. Tot zijn virale covers behoren onder meer interpretaties van The Wellerman, Zeemanslied, A Sky Full of Stars van Coldplay en nummers van Imagine Dragons. Leuk en vrolijk opent Jodok Vuijen met cello, klavier en cajon dit programma met The Wellerman, een Zeemanslied, zuiver instrumentaal als volksdans gebracht.

En na deze cello-virtuoos varen we van Nieuw-Zeeland over naar Argentinië, waar de Libertango van Astor Piazzolla weerklinkt op de piano van Nikolaj Kuznetsov, die deze tango ook zelf arrangeerde voor piano solo. Het werk groeit aan, ook aan qua snelheid, dynamiek en klankrijkdom gedurende deze tango. Astor Piazzolla werd in 1992 omschreven door de Amerikaanse muziekcriticus Stephen Holden als 's werelds meest vooraanstaande componist van tangomuziek. Pianist Nikolaj Kuznetsov is een klassieke pianist die menig internationaal pianoconcours won, onder meer de Grand Prix in Monaco in 2021. Deze Moscoviet stamt uit een groot muzikaal gezin en studeerde af aan het Tchaikovsky Staatsconservatorium, waarna hij recitals gaf in Rusland, Spanje, Italië, Estland, Oekraïne, Duitsland, Japan en Zuid-Amerikaanse landen. En daar heeft hij in Argentinië de mooie Libertango van Piazzolla opgepikt en naar zijn eigen hand gezet. Aan u om te genieten van dit zomerse, zuiderse, zwoele Libertango van Astor Piazzolla in een arrangement van Nikolaj Kuznetsov, die zelf soleert op de piano.

We varen terug van Argentinië over de Atlantische Oceaan om in België in de Antwerpse haven aan te meren. In Antwerpen verklinkt het Vlaamse meerstrofische volkslied Van den Landman, afkomstig uit het Antwerpse liedboek. De melodie is van een zekere Fruitiers, Ecclesiasticus, uit 1565. Een klankkleurrijke uitvoering met zang- en renaissance-instrumenten in een schitterende bewerking van Piet Strijkers bij deze middel-Nederlandse tekst maakt echt een muzikale belevenis van deze strofische solozang. Laat ons den landman loven met zangen en de vrucht, want hier gaat al te boven om zien loyale deugd. Landouwen sloten steden, dagelijks spijst en de voet, met zijn zwetige leden den edelen landman goed, daar hij al bij leven moet. Het is een middeleeuwse ode aan de landman, de boer. In andere strofen betrekt hij ook nog planten en dieren, ja, de schepping, de blijheid van de boer, hij die voedsel verschaft en een smeekbede dat God de landman behoede. Uw aandacht voor het Paul Rans-ensemble in het volkslied Van den Landman.

Het zomert in deze uitzending. In Pastoraal d'été, een herderlijk pastoraal beeld, schetst de Zwitser Arthur Honegger in 1920 het beeld van de berg De Jungfrau in het Berner Oberland, in een symfonische impressie waarin klankkleuren van horens, strijkers, fluiten, klarinet en hobo het leven in de zomerse rust in een weids landschap uitbeelden. Het werkt als één klankschildering. De eerste zin van het gedicht Aube uit de Illumination van dichter Arthur Rimbaud, J'ai embrassé l'aube d'été, wordt hier symfonisch verhaald. De structuur is heel overzichtelijk en bestaat uit drie delen. De rust van het eerste en het laatste deel staat in contrast met de levendigheid van het tweede deel. In de slotfase komen deze twee benaderingen samen en leiden ze tot een uiterst subtiele transformatie van het folkloristische materiaal. Deze muziek wordt gebracht door het Lausanne Chambre Orchestra onder leiding van Jesús López Cobos.

een prachtige zomerse pastorale van Arthur Honegger. En in een zomersweer kan een onweer, een storm, zekere verkoeling brengen. In Tempest, of storm, brengt de Duitser Ludwig van Beethoven in zijn driedelige sonate nummer 17 in Reeklijn, opus 32, sorry, 31, nummer 2, wat verkoeling, wat wind in de zomerse zwoelte. Deel 1 ervan is Largo Allegro, breed, gevolgd door snel, nogal logisch in een storm of tempest. Een fantastische pianiste, Valentina Lisitsa, zorgt er zowel voor koelte, rust, stilte voor de storm als voor storm zelf. In dit puiken pianowerk van Beethoven, wat hij in de vroege 19e eeuw toondichtte, namelijk tussen 1801 en 1802. Dynamisch groeit de piano van superzacht uit tot onstuimig, stormachtig, van poëzie tot drama. Let op de mooie dialogen tussen linker en rechterhand in deel 1, Largo Allegro, Tempest, een prachtige sonatevorm.

Deel 2 van deze pianosonate in re klein van Beethoven, sonate 17, opus 31, nummer 2, is het adagio, welke rust brengt tussen al de onstuimigheid, al lijkt het ook op deel 1. Het stuk is ook een sonatevorm en begint met een arpeggio-akkoord. De toonaard is bes majeur of simol groot en staat in 3/4 maat. De kleuren van de verschillende pianoregisters en het pedaalgebruik bieden een mooi uitgebreid klankspectrum in dit pianosolostuk met echo's en bevrijdende zonnige melodieën. De contrasten van grote zinsbogen of kleine notengroepjes boeien zowel de speler of speelster, evenals het publiek. U luistert nu naar het adagio uit Beethovens 17e pianosonate, opus 31, deel 2.

Beste luisteraars van Radio Maria, met het derde deel Allegretto Tempest besluit Valentina Lisitsa deze prachtige pianosonate 17 in Reeklijn opus 31 nummer 2 in een zingend vlot deel in 3/8 maat in Reeklijn. Een allegretto met een licht karakter, ook in sonatevorm. Hieruit putte hij ook een thema voor een latere symfonie. En deze sonate, de Tempest of Der Sturm, in het Duits, kreeg de titel niet van Beethoven zelf. Pas later kreeg het deze titel, maar de storm zit wel in de onrust van de partituur van Beethoven. Sommigen hebben echter gesuggereerd dat Beethoven wellicht verwees naar de werken van een zekere C. Sturm, de predikant en auteur die vooral bekend is om zijn reflecties over Gods werken in de natuur. Ja, Beethoven had wel iets met literatuur en predikatie en ook Gods natuur, met taal in het algemeen en poëzie in het bijzonder. Geniet van deze mooie pianobladzijde van Beethoven, de meest romantische klassicus.

Beste luisteraars van Radio Maria. Dynamica titelt volgend werk van onze eigen Belgische Jan van der Roost, componist, dirigent, trombonist uit Kontich, die in 1956 werd geboren. Dynamica verwijst uiteraard naar de uiterste dynamieken die je met een harmonieorkest kan bereiken, van uiterst pianissimo tot de luidste fortissimo. Jan studeerde aan het Lemmens Instituut te Leuven, Bello de Diltjens en Frans Gijssen. Later aan de Conservatorium van Gent en Antwerpen. Onder meer compositie bij Willem Kersters. Hij dirigeerde het harmonieorkest aan het Leuvense Lemmens Instituut. Onder vele andere dirigeerde hij in Nederland, Canada, de USA, Duitsland, Letland, Japan en natuurlijk ook België. Hij componeerde 100 werken, vooral voor harmonieorkest. Zo, een orkest bevat fluiten, klarinetten, hobo's, fagotten, saxofoons, horens, trompetten, tuba's, trombones en uitgebreid slagwerk met onder andere pauken, grote en kleine trom, maar geen strijkers. Doe je ogen toe, beste luisteraar. Waan je in een frisse bioscoopzaal bij een Amerikaanse film en luister naar de film Dynamica. De beelden mag je erbij fantaseren, bij dit kleurrijk harmonieorkest. Dynamica van Jan van der Roost, gespeeld door de Nico Symphonic Band onder leiding van Nico Nijens, bekend Vlaams dirigent uit Neerpelt.

Een prachtig dynamica van Jan van der Roost. We blijven in de filmzaal, deze keer om Love as Though You've Never Been Hurt te beluisteren. Heb lief alsof je nog nooit gekwetst bent geweest. Een ontroerend instrumentaal nummer van componist Mark McKenzie. Een hoogtepunt uit de originele filmmuziek van de kerstklassieker Prancer uit 1989. Mark McKenzie is Amerikaans filmcomponist en orkestrator. Hij werd geboren in 1957 in Lake City, Minnesota, USA. Hij verzorgde onder andere de orkestratie voor Spider-Man, Good Will Hunting, Sleepless in Seattle, The Mummy Returns, Men in Black, Mission Impossible, Mr. and Mrs. Smith, Nightmare Before Christmas. Over wat gaat de film Prancer? Wel, een kind ontdekt een gewond rendier in het bos waarvan ze denkt dat het een van de kerstman is en probeert het met de hulp van een sympathieke dierenarts weer gezond te krijgen. Vocals, strijkers en klokkenspel passen zeker in dit kader, evenals de vibrafoon.

La petite fille de la mère van Vangelis werd in 1973 gecomponeerd voor de Franse natuurdocumentaire L'Apocalypse des Animaux. Later nog bij andere films gebruikt. Het is een iconisch instrumentaal werk, zacht, melancholisch en dromerig, kenmerkend voor de meditatieve en elektronische stijl van de Griekse componist die in 1943 werd geboren. Van hem kent u zeker de soundtracks voor de film Chariots of Fire, evenals 1492 Conquest of Paradise. Synthesizers met akoestische instrumenten brengen meeslepende geluidssferen in zijn hedendaagse klassieke muziek. Evangelos, Odysseas, Papathanassiou. Kortom, Vangelis is er terecht door gewaardeerd en geliefd. U hoort La Petite Fille de la Mère van Vangelis.

Beste luisteraars van Radio Maria, graag sluiten wij Klassiekuur af met u een Ave Maria te brengen. Vandaag het achtstemmige octofonische Ave Maria van Tomás Luis da Victoria, de Spaanse meester uit de Renaissance. Een dubbelkorig werk van 2x4 stemmen, dus 2x sopraan, alt, tenor en bas. Het heeft een complexe polyfone textuur met echospel tussen de twee koren. Het werk is bekend vanaf 1572. Dialoog en de ruimtelijke klankontwikkeling zijn hier een mooi effect. En de tekst van het Wees gegroet is de uitgebreide Renaissance versie, namelijk: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, koningin van de hemel, liefdevol en vroom, o moeder van God, bid voor ons zondaars, opdat wij u met de uitverkorenen mogen aanschouwen. Amen. En daar sluiten wij ons graag bij aan. Beste luisteraars, graag tot wederhoren volgende week in Klassiekuur op Radio Maria.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Van harte een zeer fijne avond gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. Wij bidden samen de dagsluiting te completen op deze zondagavond. U kan de hymne terugvinden op bladzijde 682. Voor de psalmen gaat u naar bladzijde 1203. En de korte schriftlezing die vindt u daarop volgend op bladzijde 1204. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. En laten wij dan allen bij het besluit van deze dag terugblikken op de uren die voorbij gegaan zijn. Laten we de Heer danken voor alles wat wij hebben mogen ontvangen op deze dag waar wij de verrijzenis van onze Heer Jezus Christus hebben gevierd. Laten we ook erkennen dat we zwakke mensen zijn en vergeving nodig hebben voor onze zonden. Belijden wij. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten. Door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de Heilige Maagd Maria, alle engelen en heiligen en u, broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Mogen de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen. U voor het licht ten eind zal gaan. U roepen wij, o Schepper, aan, dat gij in uw barmhartigheid voor ons een gids en wachter zijt. Geef dat als ons de slaap omhult, de droom van u ons hart vervult, opdat het, als de dag verrijst, in dankbaarheid uw glorie prijst. Maak ons bestaan gezond en goed, en geef ons innerlijke gloed. Houd met uw helder licht de wacht, in het grauwe duister van de nacht. Getrouwe Vader, zie ons aan, wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd, gij dirigeert in eeuwigheid. Hij zal u met zijn vleugels beschermen, geen nachtelijk onheil hoeft ge te vrezen. Hij die de bescherming geniet van de Allerhoogste, die in de schaduw van de Almachtige woont. Hij zegt tot de Heer, mijn toevlucht, mijn burcht, mijn God op wie ik vertrouw. Want Hij maakt u los uit de strik van de jagers. Behoed u voor de kwaadaardige tong. Hij zal u met zijn vleugels beschermen, onder zijn wieken vindt gij een toevlucht. Zijn trouw is uw panzer en schild. Geen nachtelijk onheil hoeft ge te vrezen. Geen pijl bij klaarlichte dag. Geen ziekte die sluipt in de duisternis. Geen kwaal in de gloeiende zon. Al vallen er naast u 1000 neer, 10.000 man aan uw zijde, u zal het onheil niet deren. Het zal gebeuren onder uw ogen. Ge zult de straf van de zondaars zien. De Heer is immers uw toevlucht, de Allerhoogste uw burcht. Het kwaad zal u niet bereiken. De ramp blijft ver van uw tent. Hij heeft zijn engelen last gegeven op al uw wegen u te bewaken. Zij zullen u op hun handen dragen. Geen steen zal uw voeten kwetsen. Gij kunt op slangen en adders trappen, leeuwen en draken trotseren. Wie op mij rekent, zal ik verlossen. Beschermen zal ik wie mij erkent. Wanneer hij mij aanroept, zal ik hem horen, hem bijstaan in iedere nood, hem redden en aanzien schenken. Zijn levensdagen zal ik vervullen, mijn zegen zal hij ervaren. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Hij zal u met zijn vleugels beschermen, geen nachtelijk onheil hoeft ge te vrezen. Zij zullen zijn gelaat aanschouwen en zijn naam zal op hun voorhoofd zijn. Er zal geen nacht meer zijn en zij behoeven geen licht meer van lamp of zon. Want God de Heer zal over hen lichten en zij zullen heersen in de eeuwen der eeuwen. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Gij zijt mijn verlosser, getrouwe God. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Bewaar ons, Heer, als wij waken. Bescherm ons als wij slapen. Dan zullen wij waken met Christus en rusten in vrede. Laat nu, Heer, volgens uw woord, uw dienaar in vrede heen gaan. Mijn ogen hebben uw heil aanschouwd, dat gij hebt bereid voor de volken. Het licht dat voor alle heidenen straalt, de glorie van Israël, uw volk. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Bewaar ons, Heer, als wij waken. Bescherm ons als wij slapen. Dan zullen wij waken met Christus en rusten in vrede. Laat ons bidden. Heer, luister naar onze stem op deze dag, nu wij het mysterie van de verrijzenis hebben gevierd. Laat ons in uw vrede rusten. Bewaar ons voor alle kwaad en laat ons weer opstaan om met vreugde uw lof te bezingen. Door Christus onze Heer, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen. Een rustige nacht en een goed einde schenken ons de Almachtige Heer.

We waren gekomen in het jaar 1950 en het is Pasen, of toch bijna. We lezen de geestelijke aantekeningen tijdens een korte retraite te Oran. Goede vrijdag, mijn heden. Gisteravond was ik geheel alleen bij de mette. Vanmorgen bad ik in de kapel de getijden met de vier misereres en de liturgie van vandaag die ik in de geest beleefde, lezend in het missaal alsof ik assisteerde bij de ceremonie van de een of andere prachtige kerk. Alsof ik deze zelf nog leidde, te Sofia, of in de kerk van de Heilige Geest, te Istanbul. Mijn heden, ik ben dus nog in leven. En op 69-jarige leeftijd mag ik, neergebogen over het kruis, zijn gelaat en de heilige wonden en zijn doorstoken hart nog kussen. Ik verricht deze handeling in liefde en smart. Ik kan niet anders dan Jezus opnieuw danken dat ik nog jong en sterk van lichaam, geest en hart ben. Het ken uzelf, laat mij nederig blijven, zonder eisen. Sommigen volgen mijn arme persoon met bewondering en sympathie. Maar goddank schaam ik mij over mijzelf en over mijn onvolmaaktheden, over mijn onbelangrijkheid op een zo belangrijke plaats waar de Heilige Vader mij wenste en mij door zijn goedheid nog laat blijven. Sedert lange tijd beleid ik de eenvoud zonder enige moeite, terwijl ik vriendelijk alle personen trotseer die, op zoek naar de gave van een diplomaat van de Heilige Stoel, aan het opvallend uiterlijk omhulsel de voorkeur geven boven de gezonde en rijpe vrucht. Ik blijf getrouw aan mijn beginsel dat naar mijn mening steeds een ereplaats heeft in de bergrede. Zalig zijn de armen van geest, de zachtmoedigen, de vredestichters, de barmhartigen, zij die dorsten naar gerechtigheid, de reine van hart, zij die treuren en zij die vervolgd worden. In mijn tegenwoordigheid leven moet ik dus In mijn tegenwoordig leven moet ik dus al mijn krachten inspannen om trouw te blijven aan de gehoorzame en gekruisigde Christus. Christus gehoorzaam worden. Arm en nederig als hij, brandend van goddelijke liefde, gereed tot het offer en tot de dood, terwille van hem en van zijn kerk. De reis door Noord-Afrika heeft mij duidelijk met het probleem van de bekering van de ongelovigen geconfronteerd. Hierin ligt leven en het bestaansrecht van de kerk, van het priesterschap en van de ware en goede diplomatie. Geef mij zielen, de rest laat mij onverschillig. Paaszaterdag, mijn toekomst. Op bijna 70-jarige leeftijd valt er weinig op de toekomst te rekenen. Het hoogste aantal jaren is 70. En als wij sterk zijn, 80. De meeste daarvan zijn vol last en leegheid, want zij gaan snel voorbij en wij gaan even vluchtig mee. Het is dus niet nodig mij hierover illusies te maken, maar ik moet mij vertrouwd maken met de gedachte aan het einde. Niet met vrees die verzwakt, maar met vertrouwen dat de lust tot leven, werken en dienen in stand houdt. Sedert lang heb ik mij voorgenomen trouw te zijn in dit opzicht, bij het afwachten van de dood, bij dit zich verheugen, dat de laatste glimlach van mijn ziel zal moeten zijn wanneer deze op het punt staat het leven te verlaten. Men moet hierover niet dikwijls spreken en anderen daarmee vervelen.
maar men moet er wel altijd aan denken, omdat het oordeel van de dood, als het ons eenmaal vertrouwd is, goed en nuttig is tot delging van de ijdelheid en om aan alles het gevoel voor verhouding en van berusting te geven. Wat betreft mijn aardse goederen, zal ik mijn testament herzien. Ik ben arm, Godzijdank, en zo wil ik ook sterven. Wat mijn geest betreft, ik zal mijn vlam levendiger laten branden naarmate de tijd dat ik nog iets goed kan maken vlugger voorbij gaat. Ik moet dus los komen te staan van de aardse zaken, aanzien, eerbetuigingen, waardevolle en gewaardeerde zaken. Ik wil de pogingen vergroten om mijn werk over de apostolische visitatie van de heilige Carolus Borromeus te Bergamo gereed te maken. Maar ik houd mij bereid voor de teleurstelling hiervan af te moeten zien. Sommige mensen spreken mij over het purper om mij complimentjes te maken. Niets bijzonders. Ik herhaal wat ik elders geschreven heb. Wanneer dit niet mocht gebeuren, wat mogelijk is, dan zal ik dit beschouwen als een teken van de voorzienigheid en ik zal God ervoor danken. Voor het overige zal ik, als ik weer in Parijs ben, mijn gewone leven weer opvatten, zonder ongeduld, maar met absolute trouw aan mijn plicht, aan de dienst van de Heilige Vader, met aandacht, naastenliefde, geduld, in innige verbondenheid met Jezus, mijn koning, mijn meester, mijn God. Met Maria, mijn lieve moeder, en met de heilige Jozef, mijn dierbare vriend, voorbeeld en beschermer. Mij moet het denkbeeld troosten dat al mijn kennissen, de mensen die ik bemind heb en nog bemin, reeds bijna alle in de hemel zijn, en dat ze mij verwachten en voor mij bidden. Zal de Heer mij spoedig in het hemelse vaderland wensen? Wat mij betreft, ik ben bereid. Ik vraag hem alleen mij op het geschikte moment weg te nemen. Houdt hij nog een paar jaar, misschien zelfs meerdere jaren, voor mij?

einde aan mijn laatste paaspreekte Istanbul terug, als commentaar op de waarde van de heilige Gregorius van Nazianze. De wil van God is onze vrede.

Het nieuwe hoofdstuk speelt zich af in 1952. Geestelijke oefeningen te Montmartre bij de zusters Carmelitessen op donderdag, vrijdag en zaterdag van de Goede Week van 10 tot 12 april 1952. Drie dagen die enigszins lijken op die van de graflegging van de Heer. Daarom dacht ik er goed aan te doen om op Witte Donderdag de zusters van de Nunciatuur tot de mis toe te laten. In de middag bezocht ik te voet de vier kerken van de Heilige Stad: Saint-Pierre, Saint-Jean, Notre-Dame de Clignancourt en het Martyrium. Vrijdagmiddag bezocht ik twee andere kerken om de liturgie van de Oosterse ritus in Saint-Julien-le-Pauvre te leiden en biechtte ik bij pater Fugazza in de kerk van de Lazaristen. De voortdurende bezinning werd echter niet te veel onderbroken. Bovenal troost mij de gedachte dat ik als een zwaluw mijn toevlucht heb gevonden onder het dak van de grote basiliek van de Sacré-Cœur en deze retraite te mogen beëindigen in de glans van de nacht van de verrijzenis volgens het oude ceremonieel van de hernieuwde paaswaken. De omstandigheden van deze retraite hebben mij niet toegestaan veel op te schrijven, nog voor mijn gewetensonderzoek, nog voor de meditatie. Ik zou hier enige gedachten op willen schrijven die bij herlezing, zo nu en dan, mijn geest goed zouden kunnen doen. 1. Dank brengen. De gewone levensduur van de mens, 70 jaren, heb ik nu wel overschreden. Ik denk terug op al mijn 70 jaren. Ik moet zeggen dat ik ze overdenk in de bitterheid van mijn gemoed. In mij draag ik het gevoel van schaamte en smart voor mijn ontelbare zonden, beledigingen en nalatigheden. En wegens het weinige dat ik gedaan heb en wegens al het resterende dat ik in dienst van de Heer, van de Heilige Kerk en van de mensen had kunnen of moeten doen. Maar tegelijkertijd kan ik de grote hoeveelheid gunsten en bewijzen van barmhartigheid waarmee de Jezus mij lijnrecht tegen iedere verdienste in overstelpte niet vergeten. Daarom is zijn lof voortdurend in mijn mond. 2. Eenvoud van hart en mond. Hoe ouder ik word, des te meer ik overtuigd raak van de waardigheid en de innemende schoonheid van de eenvoud in gedachte, woord en daad. Er is in mij een neiging die zich erop toelegt om alles wat ingewikkeld is te vereenvoudigen, om alles terug te brengen tot de grootste ongedwongenheid en duidelijkheid, zonder vertoon of omhaal in gedachten en woorden. Eenvoudig zijn met voorzichtigheid. Deze zinspreuk is van de heilige Johannes Chrysostomus. Welke lering schuilt er in deze twee zinnen? 3. Vriendelijkheid, kalmte en onverstoorbaar geduld. Ik moet er altijd aan denken. Een vriendelijk woord ontwapent de toorn. Hoeveel onenigheid is er niet ontstaan door lompheid, boze uitvallen en onverdraagzaamheid. Soms wordt de vrees minder gewaardeerd en voor onbeduidend gehouden. Een aansporing om in de aangenomen houding te volharden, zich een toon van gezag aan te matigen en zich een weinig te doen gelden. Dit is in tegenspraak met mijn karakter. Het eenvoudig zijn, zonder enige pretentie, kost mij niets. Dit is een grote genade die de Heer schenkt. Ik wil voortgaan deze waard te zijn. 4.
groot begrip en respect voor de Fransen. Het langdurig verblijf te midden van hen stelt mij in staat de zeer hoge geestelijke kwaliteiten van dit volk en de geloofsijver van de katholieken van iedere politieke richting te waarderen. Tegelijkertijd evenwel heb ik hierin fouten en overdrijving vastgesteld. Dat legt aan mijn uitingen de grootste voorzichtigheid op. Ik ben vrij om een eigen oordeel te vormen. Maar ik moet oppassen kritiek uit te oefenen. Ook al is deze nog zo gering of goed gemeend die hun gevoeligheid kan treffen. O, wij moesten eigenlijk nooit een ander iets aandoen of iets zeggen waarvan wij zelf niet zouden willen dat het ons aangedaan of gezegd werd. Op dit punt zijn wij alle een beetje zwak. Voorzichtig dus bij de geringste uitdrukking die aan de waarde van ons ambt afbreuk zou kunnen doen. Dit zeg ik voor mijzelf. Hierin moet ik met mijn medewerkers de toon aangeven en een voorbeeld zijn voor de mensen om mij heen. Beter iets te vriendelijk dan iets te scherp tegenover wie dan ook. 5. Een vlotter tempo bij de belangrijkste handelingen, speciaal bij benoemingen van de bisschoppen, bij betrekkingen met de Heilige Stoel en bij noodzakelijke en belangrijke informaties. Geen enkele haast, maar ook geen traagheid. Dit speciale punt zal ik tot mijn dagelijks onderzoek maken. 6. Denk bij alles aan het einde. Het einde komt mij tegemoet naarmate de dagen van mijn leven elkaar opvolgen. Ik moet mij eerder bemoeien met het spoedig en op de juiste wijze sterven dan mij verlustigen in droombeelden van een lang leven. Zonder weemoed echter, maar ook zonder er veel over te spreken. De wil van God is onze vrede. Dit geldt altijd voor het leven, maar nog meer voor de dood. 7. De gedachte aan datgene wat mij ten deel zou kunnen vallen, eerbewijzen, vernederingen, oneenigheid of iets anders, niets van dit alles verstoort mij of baart mij enige zorg. Dit jaar hoop ik de uitgave van de Atti della Visita Apostolica di San Carlo Borromeo a Bergamo af te sluiten. Dit is mij voldoende als goed Bergamask en iets anders verlang ik niet. 8. Ik wens alleen maar dat mijn leven op vrome wijze zal eindigen. Ik ben bang bij de gedachte pijn te moeten verdragen, verantwoordelijkheid, tegenwerkingen die mijn arme krachten te boven gaan. Maar ik vertrouw op de Heer zonder enige aanspraak op succes te maken of op in het oog vallende en bijzondere verdiensten. 9. Ik zal mij toeleggen op een meer doorleefde godsdienstige vroomheid. Geen enkele overbelasting van minder belangrijke en nieuwe godsdienstige oefeningen, maar trouw aan de fundamentele oefeningen met blakende ijver. Heilige mis, brevier, rozenkrans, meditatie, geestelijke lezing, innige en veelvuldige verbondenheid met Jezus in het sacrament. 10. Deze retraite werd niet gekenmerkt door meditaties en moeizame oefeningen, maar bij het overlezen van de bladzijden van mijn vorige retraites heb ik daarin aanleiding gevonden om tegen het einde sneller te gaan.
Het lijkt mij dat mijn geweten nu vrede kent. En ik vertrouw op Jezus, op zijn en mijn roemrijke, zeer beminde moeder. Op de heilige Jozef, mijn uitverkoren heilige. Op Johannes de Doper, om wie ik graag mijn huishouding en mijn verwanten verenigd zie. Ik maak mij gereed mij naar de Sacré-Cœur te begeven, waar men op mij wacht voor een stralende en heilige nacht, die het symbool van de verrijzenis van de zielen, van de heilige kerk en van de naties wil zijn. Het kruis van Jezus, het hart van Jezus, de genade van Jezus, dat betekent alles hier op aarde. Dit is het begin van de toekomstige glorie, voorbehouden aan de uitverkorenen door alle eeuwen heen. Hart van Jezus, ons leven en onze verrijzenis, onze vrede en onze verzoening. Heil van die op u hopen, hoop van die in u sterven. Hoogste vreugde van alle heiligen. Hart van Jezus, ontferm u over ons.

De jaren 1953 tot 1958. Johannes de 23e is nu kardinaal-patriarch van Venetië. Het jaar 1953. Retraite met het Tri-Venetiaans episcopaat te Fieta in de villa van het seminarie van Venetië van 15 tot 21 mei 1953. De predikant is pater Federico da Bazelga, kapucijn. Verspreide aantekeningen. 1. Welk een verandering sedert vorig jaar april, toen ik mij terugtrok in de schaduw van de Sacré-Cœur op de Montmartre te Parijs, tot aan mei van dit jaar, waarin ik mij bevind aan de voet van de Grappa als kardinaal en patriarch van Venetië. Ik zou niet weten waar ik het meest over zou moeten uitweiden. Over de woorden, ik was verheugd om hetgeen men mij zei, met datgene wat erop volgt, of over mijn verbijstering die mij leidt tot gevoelens van nederigheid en overgave aan de Heer. Hij is het die waarlijk alles gedaan heeft, en wel zonder mij. Ik had mij geenszins iets dergelijks kunnen voorstellen, laat staan wensen. Een reden tot innerlijke vreugde is dat het mij geen moeite kost nederig en ingetogen te blijven, en dat dit overeenkomt met mijn aard. Waarop zou ik mij beroemen? Waarover zou ik hoovaardig zijn, o Heer? Bestaat mijn verdienste niet geheel en al uit ontferming van de Heer? 2. Het is interessant dat de voorzienigheid mij daarheen teruggevoerd heeft waar mijn priesterlijke roeping haar begin vond, dit wil zeggen tot het pastorale werk. Nu bevind ik mij volop in de dienst die gericht is op de zielen. Ik heb waarlijk altijd gedacht dat voor een geestelijke de zogenaamde diplomatie doordrongen moet zijn van pastorale geest. Anders heeft deze niets te betekenen en wordt een heilige zending een lachwekkend iets. Momenteel ben ik geplaatst voor de werkelijke belangen van de kerk in verband met haar uiteindelijk doel, namelijk de zielen te redden en hen naar de hemel te leiden. Dit is mij voldoende en ik ben er de Heer dankbaar voor. Ik zei het in Venetië, in de San Marco, op 15 maart, de dag van mijn intocht. Ik denk aan niets anders dan te leven en te sterven voor de zielen van de mensen die mij zijn toevertrouwd. De goede herder geeft zijn leven voor de schapen. Ik ben gekomen opdat zij het leven zouden bezitten, en wel in overvloed. 3. Ik begin mijn ambt als zielenhelper, als zielenherder, op een leeftijd van 72 jaar, de leeftijd waarop een ander het ambt beëindigt. Ik bevind mij dus op de drempel van de eeuwigheid. Mijn Jezus, opperherder en hoeder van onze zielen, het mysterie van mijn leven en mijn dood ligt in uw handen, dicht bij uw hart. Van de ene kant ben ik bevreesd voor mijn laatste uur. Van de andere kant heb ik vertrouwen en leef ik van de ene dag in de andere. Het lijkt mij toe dat ik in de omstandigheden van de heilige Aloysius Gonzaga verkeer. Ik moet mijn bezigheden voortzetten en altijd trachten hierbij de volmaaktheid na te streven. Maar hierbij moet ik nog meer aan de goddelijke barmhartigheid denken. Gedurende de weinige jaren die ik nog te leven heb, wil ik een heilige herder zijn, in de volle betekenis van het woord, zoals de zalige Pius de Tiende, mijn voorganger, en evenals de vereerde kardinaal Ferrari,
Zoals mijn Monseigneur Radini Tedeschi was, zolang hij leefde. En ook nu nog zou zijn, wanneer hij was blijven leven. Zo mogen God mij helpen. 4. In deze dagen heb ik de heilige Gregorius en de heilige Bernardus gelezen, die zich beide voortdurend bezighielden met het innerlijk leven van de zielenherder, dat niet te lijden moet hebben onder uiterlijke materiële zorgen. Mijn dag moet 1 voortdurend gebed zijn. Het gebed is mijn adem. Ik neem mij voor iedere dag de gehele rozenkrans van 15 tientjes te bidden, met de bedoeling om zo, indien mogelijk, in de kapel voor het Allerheiligste Sacrament, aan de Heer en aan de Heilige Maagd de grootste noden van mijn kinderen te Venetië en van mijn diocese aan te bevelen, met name de klerus, de jonge seminaristen, de zusters, de hoogwaardigheidsbekleders en de arme zondaars. 5. Als kardinaal en patriarch heb ik hier reeds 2 moeilijke punten bij alle grote schittering van kerkelijke waardigheid en eerbiedsbetoon: de geringe bisschoppelijke inkomsten en het grote aantal armen en verzoeken om werk en geldelijke steun. Wat betreft de inkomsten zie ik wel de mogelijkheid om de toestand hiervan te verbeteren, zowel voor mij als ook ten behoeve van mijn opvolgers. Ik wil de Heer echter liever danken voor deze armoede, die een beetje vernederend is en dikwijls lastig. Deze doet mij meer gelijken op de arme Jezus en op de heilige Franciscus. En ik ben ervan overtuigd dat ik niet van honger sterven zal. O gelukzalige armoede, die mij een grotere zegen waarborgt voor het overige en voor datgene wat van groter belang is bij mijn herderlijk ambt. 6. De triomfantelijke intocht in Venetië en de 2 eerste maanden van contact met mijn kinderen geven mij het bewijs van de aangeboren hartelijkheid van de Venetianen voor hun patriarch. Zij vormen een grote bemoediging voor mij. Ik wil geen nieuwe voornemens maken, maar ik zal op de ingeslagen weg voortgaan volgens mijn eigen aard. Nederigheid, eenvoud, verbondenheid in woord en daad met het evangelie, met nooit aflatende zachtmoedigheid, met onuitputtelijk geduld, met vaderlijke en niet te blussen ijver voor het welzijn van de zielen. Ik bemerk dat de bevolking mij graag hoort en dat mijn eenvoudig woord onmiddellijk tot de harten spreekt. Ik zal echter alles te baat nemen om mij ook goed voor te bereiden, zodat mijn woorden niet tekort schieten in waardigheid en er steeds een grotere stichting van uitgaat. 7. Tussen haakjes, puntjes, puntjes, puntjes. Zo langzamerhand neemt mijn bisschoppelijke huishouding haar definitieve vorm aan. Als de Heilige Vader mij de hulpbisschop toestaat, die ik graag zou willen hebben, zal ik alles goed kunnen regelen. 8. Soms zou de gedachte aan de weinige tijd die mij nog rest om te leven in staat zijn mijn ijver te remmen. Dit zal echter, met de hulp van de Heer, niet gebeuren. Ik ben niet bang om te sterven. En ik weiger niet om te leven. De wil van de Heer blijft te allen tijden mijn vrede. De boog van mijn nederig leven
ver boven mijn verdiensten uit, door de heilige stoel geëerd, rond zich vanaf mijn geboortedorp naar de koepel en de spitsen van de San Marco. In mijn testament wil ik het verzoek opnemen dat voor mij een plaats wordt gereserveerd in de crypte van de basiliek, bij het graf van de evangelist die mij nu in geest en gebed zo dierbaar en vertrouwd is geworden. Bij de heilige Marcus, de geestelijke zoon van de heilige Petrus, zijn leerling en tolk. Het jaar 1954, oefeningen te Torrellia in 1954, van 6 tot 12 juni, predikant Monsignor Landucci. Geen enkele aantekening. In plaats daarvan heb ik mijn testament gemaakt. In alles verwijs ik naar de conclusies van de oefeningen van verleden jaar. Aan concreets en waardevols voor deze dagen had ik de goed ingedeelde meditatie over de 12 hoofdstukken van het tweede boek van de navolging van Christus, vermaningen die op het innerlijke gericht zijn. 1. Het innerlijke verkeer met God. 2. De nederige onderdanigheid. 3. De goede en vreedzame mens. 4. De zuiverheid en eenvoud van geest. 5. De zelfoverdenking. 6. De vreugde van een goed geweten. 7. De alles overtreffende liefde tot Jezus. 8. De vertrouwelijke vriendschap met Jezus. 9. Het ontberen van alle troost. 10. De dankbaarheid voor Gods genade. 11. De weinigen die Jezus kruis lief hebben. 12. De koninklijke weg van het heilige kruis.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Radio Maria leest de volledige Bijbel op één jaar tijd, van Genesis tot Apocalyps.
2: Hartelijk welkom, beste luisteraars, in het programma Bijbel in één jaar. We zijn vandaag dag 308 en wij lezen het tweede boek Maccabeën hoofdstuk 11, Wijsheid hoofdstukken 11 en 12 en Spreuken hoofdstuk 25 versen 8 tot en met 10. Hiervoor gebruiken wij de Willibrordvertaling uit 1995. En u kan alle uitzendingen van dit programma ook beluisteren op onze website www.radiomaria.be. Beste luisteraars, wij zijn stilaan het einde aan het naderen van onze tijdsperiode Maccabeese opstand. En daarmee ook het einde van het Oude Testament. Wij moeten vandaag meegerekend nog 5 dagen lezen uit het Oude Testament, of beter gezegd, wij mogen deze dag inbegrepen nog 5 dagen lezen uit het Oude Testament en dan hebben wij het volledige Oude Testament gelezen. Dan is het daarna tijd voor het Evangelie volgens de heilige Lucas. Daarmee hebben wij dan ook alle 4 de evangeliën gelezen. En dan is het tijd voor de tijdsperiode de kerk, waar wij het boek Handelingen zullen lezen, Handelingen van de Apostelen, en de verschillende brieven die het Nieuwe Testament rijk is. En niet alleen de brieven, maar natuurlijk eindigen wij met het boek Apocalyps. Beste luisteraars, vandaag is het nog tijd voor de Maccabeese opstand. Zoals altijd gaan wij eerst samen bidden. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Lieve Heer, ik kom tot u in nederigheid en dankbaarheid, met een hart vol verlangen om uw woord te begrijpen en te volgen. Laat mij, Heer, uw zegen ontvangen terwijl ik de Bijbel lees, omdat uw waarheid en liefde in mij mogen doordringen. Ik bid dat u mij kracht geeft om uw woorden te begrijpen en ze te laten doordringen in mijn hart. Help mij om te groeien in geloof en om uw wil te volgen in mijn leven. Laat uw geest mij leiden en verlichten terwijl ik uw heilige geschriften lees, zodat ik steeds dichter tot u mag komen en uw liefde mag verspreiden in de wereld. Dank u, Heer, voor uw genade en wijsheid die mij bijstaan tijdens het lezen van de Bijbel. Amen. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Het tweede boek Maccabeën, hoofdstuk 11. Eerste veldtocht van Lysias. Lysias, de voogd en bloedverwant van de koning, die met het bestuur van het rijk belast was, was zeer ontstemd over het verloop van de gebeurtenissen in Judea. Hij bracht ongeveer 80.000 man voetvolk en heel zijn ruiterij bijeen en trok, heel kort na wat hierboven verteld is, op tegen de Joden, met de bedoeling om van Jeruzalem een Griekse stad te maken en om de tempel op dezelfde wijze als de heiligdommen van de andere naties te belasten en het hoge priesterschap jaarlijks te verkopen aan de meest biedende. Daarbij hield hij volstrekt geen rekening met de macht van God, maar had hij het volste vertrouwen in zijn duizenden ruiters en zijn 80 olifanten. Hij viel Judea binnen, trok naar Betsuur, een versterkte plaats, ongeveer 5 stadien van Jeruzalem verwijderd, en belegerde het. Toen de groep van de Maccabeër vernam dat Lysias de vestingen had belegerd, smeekte zij tezamen met het volk met zuchten en tranen de Heer, dat hij zijn goede engel zou zenden om Israël te redden. Daarop greep de Maccabeër als eerste naar de wapens en spoorde de anderen aan om met hem het gevaar te trotseren en hun broeders te helpen. Vol moed braken ze samen op. Ze waren nog niet ver van Jeruzalem toen ze een in het wit geklede ruiter zagen die met een gouden zwaard en schild zwaaide en zich aan hun hoofd stelde. Eenstemmig prezen ze toen de barmhartige God. Ze voelden zich zo sterk dat ze in staat waren om niet alleen mensen, maar ook de wildste dieren neer te slaan en ijzeren muren omver te lopen. In slagorde trokken ze op, vergezeld van de hemelse bondgenoot, die de barmhartigheid van de Heer hun had gegeven. Als leeuwen stormden ze op de vijand af, sloegen 11.000 man voetvolk en 1.600 ruiters neer en dreven de overigen op de vlucht. Het merendeel van degenen die zich wisten te redden was gewond en naakt. Ook Lysias zelf vluchtte in schande weg om zich te kunnen redden. Maar Lysias was geen onverstandig man. Hij dacht na over de nederlaag die hij geleden had en begreep dat de Hebreeën onoverwinnelijk waren, omdat de machtige God hun bondgenoot was. Hij stuurde dus afgezanten om ze over te halen om vrede met hen te sluiten en beloofde dat hij elke billijke voorwaarde zou aanvaarden. Met dat doel zou hij ook druk uitoefenen op de koning om hun vriend te worden. De Maccabeër stemde met alle voorstellen van Lysias in, omdat hij dacht dat dat in hun belang was. Van zijn kant willigde de koning alle Joodse eisen in die de Maccabeër schriftelijk aan Lysias had voorgelegd. De brief van Lysias aan de Judeërs luidde als volgt. Lysias aan de Joodse gemeenschap. Heil. Uw afgevaardigden, Johannes en Absalom, hebben het door u ondertekende stuk aan mij overhandigd en mij verzocht de dingen die erin vermeld worden toe te staan. De punten waarvan de koning op de hoogte gebracht moest worden, heb ik hem meegedeeld en wat aanvaardbaar was, heeft hij ingewilligd. Als u volhardt in uw welwillende houding met betrekking tot de belangen van het Rijk, zal ik ook in de toekomst mijn best doen om uw welzijn te bevorderen. Zowel aan uw afgevaardigden als aan de mijne heb ik opdracht gegeven om alles punt voor punt met u te bespreken. Vaarwel. In het jaar 148, de 24ste dag van de maand Dioscorinthios. De brief van de koning luidde als volgt. Koning Antiochus aan zijn broeder Lysias. Heil. Het is mijn wil dat alle onderdanen zich ongestoord aan hun belangen kunnen wijden,
Nadat mijn vader onder de goden is opgenomen, hebben wij vernomen dat de Judeërs er niet in toestemmen tot de Griekse zeden over te gaan, zoals mijn vader dat van hen gevraagd heeft, maar dat zij aan hun eigen levenswijze de voorkeur geven en daarom om de erkenning van hun wet verzoeken. Omdat het ons verlangen is dat ook deze natie ongestoord zijn leven kan leiden, bepalen wij dat de tempel aan hen wordt teruggegeven en dat zij hun leven kunnen inrichten volgens de zeden van hun voorvaderen. U doet er dus goed aan hun dit te laten weten en hun de hand te reiken. Na kennisneming van ons besluit zullen ze zich weer vol goede moed en met plezier wijden aan de behartiging van hun eigen belangen. De brief van de koning aan het volk luidde als volgt. Koning Antiochus aan de raad van de oudsten en de overige Judeërs. Heil! Als het u goed gaat, zijn onze wensen vervuld. Wij zijn zelf goed gezond. Menelaus heeft ons in kennis gesteld van uw verlangen om u weer aan uw eigen belangen te wijden. Daarom krijgen zij die voor de 30e Xanticus naar hun huis terugkeren, de verzekering dat de Joden hun eigen spijswetten en voorschriften mogen volgen zoals vroeger. Geen van hen zal op welke manier dan ook worden lastiggevallen vanwege zijn vroegere tekortkomingen. Tegelijkertijd zend ik Menelaus naar u toe, die u zal geruststellen. Vaarwel. In het jaar 148, de 15e dag van de maand Xanticus. Ook de Romeinen stuurden naar de Joden een brief met de volgende inhoud. Quintus, Memmius en Titus Manius, gezanten van de Romeinen en het volk van de Judeërs, heil. We gaan akkoord met hetgeen Lysias, de bloedverwant van de koning, u heeft toegestaan. Maar u moet nader overleg plegen over de zaken die hij gemeend heeft aan de koning te moeten voorleggen en ons daarvan onmiddellijk in kennis stellen. Dan kunnen wij op passende wijze voor uw belangen opkomen, want we zijn op weg naar Antiochië. Zend daarom met spoed enkele personen om ons van uw zienswijze op de hoogte te stellen. Gezondheid. In het jaar 148, de 25e dag van de maand Xanticus. Wijsheid hoofdstuk 11. Zij liet hun ondernemingen slagen door de hand van een heilige profeet. Ze trokken door een onbewoonde woestijn en sloegen op onbetreden plaatsen hun tenten op. Ze trotseerden hun vijanden en weerden de aanvallers af. Toen ze dorst kregen, riepen zij u aan, en uit een steile rots werd hun water gegeven, en verkwikking voor hun dorst uit de harde steen. Want door datgene waardoor hun vijanden gestraft werden, werd hun steun gegeven in hun nood. In plaats van het water uit de altijd stromende rivier, die troebel was door walgelijk bloed, als straf voor het bevel tot de kindermoord. Hebt u aan hen onverhoopt water in overvloed gegeven, en hebt u, door die dorst van toen, laten zien hoe u hun tegenstanders hebt gestraft. Want toen zij op de proef werden gesteld, het was slechts een terechtwijzing in barmhartigheid. Begrepen zij de foltering van de goddelozen, toen die in toren veroordeeld werden. Voor henzelf immers was u als een vader, die hen op de proef stelde en terecht wees. Maar voor die anderen was u als een onverbiddelijke koning, die hen aan een verhoor onderwierp en vonniste. Zowel afwezig als aanwezig werden zij evenzeer gekweld, want zij werden getroffen door een dubbel leed en moesten jammeren bij de herinnering aan het verleden. Want toen zij hoorden dat aan die anderen steun werd gegeven,
door wat hun eigen straffen waren geweest, voelden zij de aanwezigheid van de Heer. Want naar diegene die zij spottend hadden afgewezen, omdat hij eens te wondeling was gelegd, hebben ze aan het einde van de gebeurtenissen met bewondering opgezien. Met hun eigen dorst was het niet zo gegaan als met die van de rechtvaardigen. Bestraffing van dierenvereerders. Vanwege de onzinnige redeneringen van hun ongerechtigheid, waardoor zij zich lieten misleiden, en waardoor zij redeloze reptielen en waardeloze beesten vereerden, hebt u als straf een menigte reddeloze dieren op hen afgezonden. Zo moesten zij begrijpen dat een mens gestraft wordt door datgene waardoor hij zondigt. Uw alvermogende hand, die uit vormeloze stof de wereld heeft geschapen, was immers niet onmachtig om een menigte beren of drieste leeuwen op hen los te laten, of nieuw geschapen van woede vervulde, ongekende dieren, die ofwel een vurige adem uitbliezen, of een sissende damp verspreiden, of uit hun ogen vreselijke vonken schoten. Dieren waarvan niet alleen het geweld hen kon ombrengen, maar van wie zelfs de angstaanjagende aanblik hen kon doden. Maar ook zonder dat alles hadden zij door één ademstoot geweld kunnen worden, achtervolgd door de gerechtigheid en door de adem van uw macht uiteengeslagen. Maar u hebt alles naar maat en getal en gewicht geordend. Gods macht en liefde. Het is voor u altijd mogelijk uw macht te ontplooien. En wie zal de kracht van uw arm weerstaan? Want de hele wereld is voor u als de kleinigheid die de weegschaal laat doorslaan. En als een dauwdruppel die in de ochtendschemering op de aarde valt. Maar u ontfermt zich over iedereen, omdat u alles kunt, en u telt de zonden van de mensen niet, om hen tot inkeer te laten komen. Want alles wat bestaat hebt u lief, en u verafschuwt niets van wat u gemaakt hebt. Als u iets zou haten, zou u het niet geschapen hebben. En hoe zou iets in stand zijn gebleven, als u het niet wilde? Of hoe zou iets bewaard zijn dat niet door u was geroepen? U spaart echter alles, omdat het van u is. U Heer, die alles wat leeft, bemint. Hoofdstuk 12. Uw onvergankelijke geest is in alles. Daarom straft u slechts gaandeweg degenen die zondigen. U wijst hen terecht door hen te laten zien waarin zij zondigen, zodat zij, uit hun slechtheid bevrijd, in u, Heer, geloven. Bestraffing van Kanaan. Ook de oude bewoners van uw heilige land hebt u gehaat vanwege hun verfoeilijke praktijken. Het werken met tovermiddelen en de goddeloze ceremonies. Die onbarmhartige kindermoordenaars. Die ingewandeters van maaltijden van mensenvlees en mensenbloed. Die ingewijden uit een stoet van uitzinnigen. U hebt de ouders die hulpeloze wezentjes doden door de hand van onze vaderen willen verdelgen, zodat het land dat u bovenal dierbaar is, een waardige bevolking zal krijgen, de zonen van God. Maar ook die oude bewoners hebt u gespaard, omdat het mensen waren. Als voorlopers van uw leger hebt u wespen gestuurd,
die hen slechts langzaam te gronden moesten richten. Toch was u niet onmachtig om de goddelozen in een open veldslag aan de rechtvaardigen te onderwerpen, of hen door vreeswekkende dieren of door een

zal zeggen: wat hebt u gedaan? Of wie zal zich verzetten tegen uw vonnis? Wie zal u aanklagen wegens de ondergang van volken die u zelf geschapen hebt? Of wie zal er voor u gaan staan om onrechtvaardige mensen vrij te pleiten? Buiten u is er immers geen God die zorg draagt voor iedereen, zodat u zou moeten bewijzen dat u niet onrechtvaardig gevonnist hebt. Gods kracht. Ook is er geen koning of heerser die u kan trotseren wanneer u iemand gestraft hebt. Omdat u rechtvaardig bent, bestuurt u alles rechtvaardig. Iemand veroordelen die geen straf verdient, acht u onverenigbaar met uw macht. Want uw kracht is de bron van de gerechtigheid. En uw heerschappij over iedereen maakt dat u iedereen spaart. Waar niet wordt geloofd in de volkomenheid van uw macht, daar toont u uw kracht. En bij degenen die haar kennen, beschaamt u de vermetelheid. U hebt de heerschappij over de kracht. U oordeelt met zachtheid en regeert met grote mildheid over ons. Want wanneer u maar wilt, staat de macht tot uw dienst. Gods les, gelegenheid tot inkeer. Door zo te doen hebt u uw volk geleerd dat de rechtvaardige menslievend moet zijn. En hebt u uw zonen goede hoop gegeven dat u gelegenheid tot inkeer geeft waar gezondigd wordt. Want als u de vijanden van uw zonen, degenen die de dood verdienden, zo behoedzaam en gematigd gestraft hebt, door hun tijd en ruimte te geven om zich van hun slechtheid af te wenden, dan hebt u behoedzaam geoordeeld over de zonen van de vaderen aan wie u eden schonk, en verbonden vol goede beloften. Terwijl u ons discipline bijbrengt, geeft u onze vijanden duizenden geeselslagen, zodat wij uw goedheid gedenken als wij oordelen. Maar als wij geoordeeld worden, hopen wij op barmhartigheid. Conclusie over de bestraffing. Daarom hebt u ook degenen die in verdwazing en ongerechtigheid leefden, door hun eigen gruwelijkheden gekweld. Want zij waren verder afgedwaald dan de gewone dwaalwegen, door onder de afzichtelijke dieren de meest verachtelijke als goden te beschouwen, misleid als kinderen zonder verstand. Daarom hebt u hun, als kinderen die geen reden verstaan, een straf gezonden die hen bespottelijk maakte. Zij echter, die zich niet lieten waarschuwen door de spot van die berisping, zullen een straf ondergaan die God waardig is. Geplaagd door de wezens waarvan ze te lijden hadden, gestraft door de wezens die ze als goden beschouwden, zagen zij hem van wie zij zo lang niet wilden weten en begrijpen dat hij de ware God is. Daarom trof hen ook de allerzwaarste straf. Spreuken hoofdstuk 25, versen 8 tot en met 10. Wat je ogen hebben gezien, breng dat niet overhaast ter sprake bij een ruzie. Wat moet je uiteindelijk doen als je naaste je te schande maakt? Vecht je zaak uit met je naaste, maar verraad het geheim van een ander niet. Als iemand dat hoort, zou hij je te schande maken, en je slechte naam zou niet meer verdwijnen.

0: Welkom terug, beste luisteraars in Bijbel in 1 jaar. We zijn vandaag dag 308 en we hebben zo net gelezen het tweede boek Maccabeën hoofdstuk 11, Wijsheid hoofdstukken 11 en 12 en Spreuken hoofdstuk 25 versen 8 tot en met 10. Dan lezen wij nog een citaat van Rabanus Maurus. Wat die rots, waaruit de Israëlieten dronken, betekende, wordt door Paulus bevestigd met deze woorden. Zij dronken uit een geestelijke rots die hen vergezelde, en die rots was Christus. Deze rots, geraakt door het hout van het kruis en aangekondigd door de geesten, dat wil zeggen door de geschriften, van de profeten, stortte het levende water uit dat alle uitverkorenen vervult, hen herstelt en voor eeuwig verzadigt. Om deze reden zegt de waarheid: wie dorst heeft, laat hij tot mij komen en drinken, en rivieren van levend water zullen uit zijn hart vloeien. En elders, wie van het water drinkt dat ik hem zal geven, het water dat ik hem zal geven, zal in hem een bron van water worden, dat opwelt tot in het eeuwige leven. Deze rots wordt ook de Allerhoogste genoemd, omdat zij de immense genade van de Heer bevat, en ook harde rots, omdat zij stevig en stabiel is. En wie wijs is, bouwt zijn huis daarop, zodat geen storm het kan doen wankelen. Zo, beste luisteraars, sluiten wij dag 308 van ons leesjaar af. Morgen staan wij weer paraat voor dag 309 en dan lezen wij samen het tweede boek Maccabeën hoofdstuk 12, Wijsheid hoofdstukken 13 en 14, en Spreuken hoofdstuk 25, versen 11 tot en met 14. Hartelijk bedankt om ook vandaag weer met ons mee te lezen. Nog een gezegende dag gewenst en tot morgen.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

wacht, wacht op de Heer, de zwartste nacht.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, we zijn hier samen in de studio om met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en voor al onze persoonlijke intenties. Wij bidden en bemediteren de blijde mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, en het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het eerste blijde mysterie. De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria. De engel sprak tot haar. Vrees niet, Maria, want gij hebt genade gevonden bij God. Gij zult een zoon ter wereld brengen, die gij de naam Jezus moet geven. Hij zal groot zijn en zoon van de Allerhoogste genoemd worden.
3: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: En geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin,
4: nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het tweede blijde mysterie. Maria bezoekt haar nicht Elisabeth. Zodra Elisabeth de groet van Maria hoorde, sprong het kind op in haar schoot. En Elisabeth werd vervuld met de Heilige Geest en riep met luide stem uit: Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw schoot.
5: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het derde blijde mysterie. Jezus wordt geboren in een stal te Bethlehem. De engel sprak tot de herders. Vrees niet, want zie, ik verkondig u een vreugdevolle boodschap die bestemd is voor het hele volk. Heden is u een redder geboren, Christus de Heer, in de stad van David. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het vierde blijde mysterie. Jezus wordt opgedragen in de tempel. Simeon was naar de tempel gekomen en hij nam het kind in zijn handen en verkondigde Gods lof. Mijn ogen hebben uw heil aanschouwd, dat gij hebt bereid voor alle volken, het licht dat voor alle heidenen straalt, de glorie van Israël, uw volk.
3: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
4: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Glorie zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
4: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het vijfde blijde mysterie. Jezus wordt weergevonden in de tempel te midden van de leraren. Pas na 3 dagen zoeken vonden ze hem in de tempel, waar hij te midden van de leraren zat, naar wie hij luisterde en aan wie hij vragen stelde. Allen die hem hoorden, waren verbaasd over zijn begrip en zijn antwoorden.
5: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
4: bid voor ons.
1: Heilige Jozef,
4: bid voor ons.
1: Heilige aartsengel Michael,
4: bid voor ons.
1: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
4: Amen.

0: Radio Maria.
1: Beste luisteraars, we bidden samen het Angelus. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: De Engel des Heren heeft

0: Maria geboodschapt.
1: En zij heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Zie de dienstmaagd des Heren.
1: Mij geschieden naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
1: En het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
1: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij, die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door dezelfde Christus, onze Heer.
1: Amen.

0: De lezing uit de Heilige Schrift die we gaan horen, kan u ook terugvinden op luister.bibliotheek.be.
1: De Psalmen. Psalm 71, versen 1 tot en met 24. Ik zoek mijn toevlucht bij u, Heer. Beschaam mij nooit of te nimmer. Zo waar u rechtvaardig bent, verlos mij, bevrijd mij. Leg uw oor te luisteren en maak mij vrij. Wees de rots waarop ik woon, waar ik altijd heen kan gaan. Zorg dat ik opnieuw word bevrijd, want mijn rots en mijn vesting bent u. Bevrijd mij, mijn God, uit de hand van de boze, uit de greep van schurk en geweldenaar. Ja, u, o Heer, bent mijn hoop, vanaf mijn jeugd mijn toevlucht, Heer. Ik steun op u al van voor mijn geboorte. U bent mijn beschermer vanaf de moederschoot. Voor u is mijn loflied voor altijd. Was ik voor velen een heel veeg teken. U bent mijn schuilplaats. U bent mijn vesting. Mijn mond is vervuld van een loflied op u. Van het roemen op u heel de dag. Wijs mij niet af op mijn oude dag. Verlaat mij niet als mijn krachten bezwijken. Ach, mijn vijanden doelen op mij. Ze azen op mij, spannen samen. Ze zeggen, God heeft hem verlaten. Volg hem, grijp hem, hij heeft geen beschermer. Blijf niet weg van mij, o God, mijn God. Kom snel en help mij. Laat iedereen die mijn leven eist in schande vergaan. Iedereen die mijn ongeluk zoekt, in schaamte en smaad gehuld staan. Maar ik blijf op u wachten, zal lied na lied voor u zingen. Mijn mond zal spreken van uw gerechtigheid en heel de dag van uw redding vertellen. Ik wil van geen ophouden weten. Ik kom tot de machtige daden van de Heer God. Ik prijs de gerechtigheid van u alleen. Vanaf mijn jeugd hebt u mij daaraan gewend. Tot op de dag van vandaag verkondig ik uw wonderen. Al ben ik oud en grijs, o God, laat mij toch niet in de steek, terwijl ik de komende generatie uw kracht en uw machtige arm verkondig. Uw rechtvaardigheid, God, heeft grote dingen gedaan. Wie is, o God, wie is zoals u? Al hebt u ons veel kwelling laten zien, veel kwelling en meer dan dat. U laat ons telkens opnieuw herleven. Laat uit het onderaardse moeras ook mij weer bovenkomen. Schenk mij uw gunsten ongeteld. Trek uw troostende kring om mij heen. Bij citerspel zal ik u loven. Uw trouw loven, o mijn God, bij snarenspel zal ik voor u zingen. O Israëls heilige God, mijn lippen zullen om u juichen. Geheel bevrijd zal ik zingen om u. Mijn tong zal prevelen, zal bidden over uw rechtvaardigheid heel de dag, terwijl iedereen die mijn ongeluk zoekt, te schande en voor schut zal staan.

De psalmen. Psalm 72, versen 1 tot en met 20. Opnaam van Salomo. God, laat de koning regeren zoals u. Geef de zoon van de koning uw rechtvaardigheid. Rechtvaardig zal hij uw volk besturen en opkomen voor het recht van de armen. De bergen brengen het volk zijn vrede. De heuvels dragen rechtvaardigheid aan. Hij komt op voor de armen van zijn volk. Hij zal de misdeelden redden, maar elke tiran vermorzelen. Daarom vrezen zij u zolang het zonlicht schijnt. Zolang het maanlicht glanst, voor altijd. Als regen daalt hij neer op het gras. Als stromende regen die het land besproeit. De rechtvaardige kan in zijn dagen ontluiken in een wereld vol vrede, tot de maan niet meer glanst. En heersen zal hij van zee tot zee, van de grote rivier tot aan het einde van de aarde. De steppenbewoner knielt voor hem neer, zijn vijanden kussen het stof. De koningen van Tarsis, van de eilanden, zij dragen geschenken aan. De koning van Saba, de koning van Seba, zij komen hun schatting betalen. Zie, alle koningen bukken voor hem, en alle volken zijn hem tot knecht. Hij redt de misdeelde die om hulp smeekt, de verdrukte door niemand geholpen. Wie achtergesteld zijn, toont hij erbarmen. Wie zwak en onderdrukt is, redt hij het leven. Hij koopt hen vrij uit slavernij en geweld, want kostbaar is hun bloed in zijn ogen. O, dat hij nog lange tijd leeft, dat Saba's goud hem ten deel valt. Voor hem zal men altijd bidden, hem zegen toewensen iedere dag. Er zal rijkdom zijn aan graan op het land. Hoog op de bergen zal het nog ruisen. Vruchtbaarheid zal er zijn als op de Libanon. Bloemen overvloedig als kruiden op het veld. Laat zijn naam voor eeuwig blijven en weerklank vinden waar de zon ook maar schijnt. Alle volken zullen zich om hem gezegend noemen en zullen hem gelukkig prijzen. Gezegend is de Heer God, de God van Israël, die wonderen verricht, Hij alleen. Gezegend is zijn roemrijke naam voor altijd. Van zijn roem is heel de aarde vervuld. Amen, amen. Hier eindigen de gebeden van David, zoon van Isaï.

de psalmen. Psalm 73, versen 1 tot en met 28. Een zangstuk op naam van Asaf. Ja, God is goed voor de rechtvaardigen. Goed is Hij voor de zuiveren van hart. Maar ik was bijna uitgegleden. Het scheelde niets of ik was misgestapt. Ik was jaloers op die opscheppers. Zag hoe goed het de bozen vergaat. Armoede kennen ze niet. Hun lichaam is gezond en doorvoed. Anderen moeten zwoegen, zij niet. Anderen worden geplaagd, zij niet. Verwaandheid is dan ook hun hals sieraad. Geweld heet de mantel die hen omhult. Hun ogen puilen uit het vlezig hoofd. Hun hart loopt over van waan en van onzin. Zij hanteren boosaardige spot. Hooghartig geweld is hun dreiging. Hun mond komt de hemel te na en hun tong gaat te keer op aarde. Daarom loopt het volk met hen weg en slurpt hun woorden als water. En dan zeggen ze nog, wat deert het God? Is er wel iets dat de Hoogste deert? Ja, zo zijn de bozen. Zij kennen geen zorgen en winnen aan macht. Ik bewaarde mijn hart vergeefs zonder smet. Ik waste vergeefs mijn handen in onschuld. Want ik word de hele dag gekweld. Ik word getuchtigd van morgen tot morgen. Maar als ik zo denk en spreek, zou ik ontrouw zijn tegenover uw kinderen. En proberen dit alles te begrijpen was een opgave die ik niet aankon. Tot ik binnen mocht gaan in Gods heiligdom en merkte hoe het hun verging. U zet hen voorwaar op een glibberig pad. U stort hen neer in het verderf. Wat een val in één ondeelbaar ogenblik. Wat een neergang, wat een verbijstering. Men ontwaakt uit een droom en staat op. Zo weinig telt hun waan voor u, o Heer. Toen mijn hart verbitterd was en mijn nieren verstoord, was ik een domoor, een dwaas, was ik als een rund tegenover u. Want altijd ben ik bij u. U pakt mijn rechterhand vast. U leidt mij volgens uw plan. Uiteindelijk neemt u mij met glorie op. Wie anders dan u heb ik in de hemel? Wie anders dan u wil ik op aarde? Al vergaan mijn lichaam en mijn hart. De rots van mijn hart, mijn erfdeel, blijft God voor altijd. Wie u ontloopt, komt om. Wie zich van u afkeert, verdelgt u. Mijn rijkdom is de nabijheid van God. Tot de Heer God heb ik mijn toevlucht genomen. Van al uw werken zal ik getuigen.

De psalmen. Psalm 74, versen 1 tot en met 23. Een kunstig lied op naam van Asaf. O God, waarom hebt u ons voorgoed verstoten? Waarom snuift uw woede naar de kudde die u weidt? Gedenk het volk dat u eertijds hebt verwekt. Bevrijd de stam die uw eigendom is, de berg Sion die u hebt betrokken. Bouw vol geestdrift onze puinen weer op. Herstel wat de vijand in uw tempel vernielde. Midden in uw heiligdom joelen de vijanden. Hun zegetekens hebben zij daar geplant. Als houthakkers die hoog met hun bijlen bomen en struiken neermaaien, zo hakken zij rond met bijl en houweel. Slaan zij al het snijwerk aan stukken. Zij hebben uw tempel in brand gestoken en het huis van uw naam grondig ontheiligd. Zij gronden, alles vernietigen wij, en Gods huizen hebben zij overal verbrand. Geen tekens en geen profeet zien wij meer, en niemand van ons weet voor hoe lang. Hoe lang, o God, zal uw vijand u bespotten? Zal de vijand voor altijd uw naam trotseren? Waarom weerhoudt u uw hand? Waarom legt u uw rechterhand in de schoot? Maar toch is God mijn koning van oudsher, die reddende daden verricht hier op aarde. U hebt in uw macht de zee gekloofd, op het water de schedels van de draak verpletterd. De koppen van Leviathan hebt u vermorzeld en aan de haaien tot voedsel gegeven. Bronnen en beken hebt u laten ontspringen. Boordevolle stromen hebt u droog gelegd. Van u is de dag, net als de nacht. Zon en maan hebt u hun plaats gegeven. U hebt alle grenzen van de aarde bepaald. Winter en zomer hebt u ontworpen. Bedenk, Heer, hoe de vijand u bespot. Hoe verdwaast men spot met uw naam. Geef uw tortelduif niet prijs aan vraatzuchtige beesten. Vergeet toch het lot van de armen niet. Houd uw oog gevestigd op het verbond. Tot in de verste uithoeken woont het geweld. Laat geen verdrukte beschaamd moeten vluchten. Laat armen en zwakken uw naam prijzen. Sta op, o God, en voer uw pleidooi. Bedenk dat dwazen u heel de dag bespotten. Vergeet het gejoel van uw vijanden niet, het aanhoudend geschreeuw van wie tegen u opstaan.

0: Radio Maria wens je een hele fijne nacht. Dit is onze nachtradio.
1: De Psalmen. Psalm 75, versen 1 tot en met 11. Voor de leider van de muzikanten bij een verwoesting. Een zangstuk op naam van Asaf, een lied. Wij danken God. Wij danken U. Uw wonderen zeggen, uw naam is dichtbij. Wie anders dan ik zal de tijd bepalen, naar eerlijkheid berechten? Wie anders dan ik? Als de aarde met al haar bewoners beeft, wie anders dan ik zal haar zuilen stutten? Tegen dwazen zeg ik, wees niet zo dwaas. Tegen de bozen, niet zo hooghartig. Spreek niet hooghartig tegen de hemel. Gooi je hoofd niet zo in je nek. Het komt niet van oost en niet van west, niet van woestijn of van bergen. Nee, van God komt ons recht. Hij vernedert de een en verheft de ander. In de hand van de Heer dreigt een beker vol schuimende bittere wijn. Hij schenkt hem uit tot het roesem toe en de boze slurpt hem leeg tot de laatste druppel. Dit zal ik verkondigen, altijd opnieuw, en steeds weer zingen voor Jacobs God. Ik breek de hooghartige, ik breek de boze, maar de rechtvaardige zal ik verheffen.

De psalmen. Psalm 76, versen 1 tot en met 13. Voor de leider van de muzikanten een zangstuk bij snarenspel. Een liedopnaam van Asaf. In Juda maakt God zich bekend. Groot is zijn naam in Israël. Hij heeft in Salem immers zijn tent. Zijn woning staat op de Sion. Daar heeft hij brandende pijlen, schilden, zwaarden en oorlogstuig gebroken. Hoe schittert u, o machtige Heer, op die berg, hun vermeende prooi? De oorlogshitsers werden zelf geplunderd, terwijl zij sluimerden en sliepen. En al die machtige mannen zelf, zij konden geen vin meer verroeren. O God van Jacob, u hoefde maar te dreigen. En paarden en wagens versteenden van schrik. Hoe ontzagwekkend bent u! Wie kan uw aanschijn verduren zodra uw woede ontvlamt? U hebt uit de hemel uw oordeel laten horen en de aarde werd stil, beangstigd. Want God staat op en hij spreekt recht om de armen in het land te bevrijden. De woedende aanvallers verplettert u en wat nog rest slaat u in boeien. Volbreng wat u de Heer, uw God, hebt beloofd. U allen rondom hem, breng de gevreesde uw gaven. Hij is het die vorsten de adem beneemt, ontzagwekkend als hij is voor de koningen van de aarde.

De psalmen. Psalm 77, versen 1 tot en met 21. Voor de leider, bestemd voor Jedutun, een zangstuk op naam van Asaf. Ik roep God aan met luide stem tot Hij luistert. Ik zoek de Heer bij dag in mijn nood. Ik strek mijn handen uit bij nacht. Ik hou niet op, ik kan niet berusten. Denk ik aan God, dan moet ik versmachten. Denk ik aan Hem, dan verlies ik de moed. U houdt mijn wimpers weerloos open. Ik kan van ontsteltenis niet meer spreken. Ik denk aan de tijd van vroeger, de jaren van het eerste begin. Denk ik 's nachts weer aan mijn citerspel, dan klaag ik en vraagt mijn geest, zal de Heer voor altijd zijn afkeer laten blijken en zal Hij nooit meer genadig zijn? Is het gedaan met zijn liefde, voorgoed? Gedaan met zijn woord voor alle generaties? Is God het verleerd medelijden te hebben? Ligt zijn medelijden in woede gevangen? Dan zou je zeggen, mijn ongeluk is dat de Hoogste niet langer aan mijn zijde staat. Toch blijf ik uw daden in gedachten houden, Heer. Ik wil uw wonderen van vroeger herdenken en mijmeren over wat u hebt geschapen. Niets van dat alles wil ik vergeten. Uw weg, o God, is een heilige weg. Welke God is zo groot als onze God? U bent toch de God die wonderen verricht. U toont uw macht voor de ogen van de volken. Met eigen arm hebt u uw volk bevrijd, de kinderen van Jacob en Jozef. Toen de zeeën u zagen, o God, toen de zeeën u zagen, krompen zij ineen. De afgronden beefden zelfs. De wolken stortten hun wateren uit. Langs de hemel rolde uw donder. Uw bliksem schoot schichtig heen en weer. Luid rolde uw donder de hemel rond. Uw bliksems verlichten de aarde. De onderwereld schudde en beefde. Dwars door de zee ging u weg. Uw pad voerde dwars door het machtige water, maar uw voetspoor was nergens te zien. U hebt uw volk als een kudde geleid aan de hand van Mozes.

De Psalmen. Psalm 78, versen 1 tot en met 72. Een kunstig lied op naam van Asaf. Hoor, mijn volk, wat ik jullie leer. Schenk aandacht aan wat ik zeg. Openen zal ik mijn mond in gelijkenissen. Uitspreken wat verborgen was sinds mensenheugenis. Wat wij hoorden en hebben geleerd, wat onze ouders ons hebben verteld, dat houden wij ook aan hun kinderen voor. En zij geven het door aan een volgende generatie. De daden van de Heer, zijn macht en zijn pracht. De wonderenwerken die Hij heeft verricht. Verordeningen liet Hij uitgaan in Jacob. In Israël bracht

hart, met een geest die niet op God bouwde. De zonen van Efraïm waren vaardige schutters, maar vluchtten toen het treffen begon. Zij hielden zich niet aan het verbond met God en wilden niet naar zijn wet leven. Zij dachten niet aan wat hij had gedaan en de wonderen die hij liet zien. Wonderen had hij hun vaderen laten zien in het land van Egypte, de vlakte van Soan. Hij splitste de zee en zij konden verder. Een muur van water stond daar, dankzij hem. Bij dag ging hij hun voor in een wolk en bij nacht in een lichtend vuur. Hij kliefde de rotsen in de woestijn. Een zee van water gaf hij hun te drinken. Hij liet uit een rots rivieren ontspringen en water stortte in stromen neer. Toch bleven zij tegen hem zondigen, in de woestijn zich verzetten tegen de Hoogste. Zij stelden God op de proef in hun hart door al te begeerig naar voedsel te vragen. Zij keerden zich tegen God met de woorden: kan God in de woestijn een tafel dekken? Hij sloeg op de rots en er vloeide veel water. Met beken vol stroomde het zelfs. Maar zou hij ons ook brood kunnen geven? Bezorgt hij ook vlees aan zijn volk? Toen de Heer dat hoorde, werd hij woedend. Een vuur ontbrandde te midden van Jacob. En zijn woede wierp zich op Israël, want zij wilden hun God niet geloven. Zij vertrouwden niet op zijn redding. Hij gaf een bevel aan de wolken daarboven en ontsloot van de hemel de deuren. Manna om te eten liet hij op hen regenen, en brood uit de hemel gaf hij hun te eten. Iedereen at van dat brood van de sterken, proviant van God, tot ze verzadigd waren. Hij liet uit de hemel een oostenwind los. Hij joeg met kracht de zuidenwind voort. Vlees liet hij regenen, zoveel als stof. Gevederde vogels als het zand aan de zee. Hij strooide ze neer, midden in hun kamp. Overal in het rond, bij hun tenten. Zij aten en werden volop verzadigd. Wat zij wilden, werd hun gegeven. Maar nauwelijks was hun honger gestild. Ze hadden het eten nog in hun mond. Of daar wierp de woede van God zich op hen. Hij heeft de sterksten van hen getroffen. De bloem van Israël heeft hij geveld. Zij bleven desondanks zondigen. Zij geloofden niet in zijn wonderen. Hun dagen liet hij opgaan in rook. Hun jaren vergaan in ontzetting. Maar dreigde de dood, dan zochten zij God, keerden terug op hun schreden en baden. Dan dachten zij weer aan God als hun rots, aan de Hoogste als hun verlosser. Maar met hun mond bedrogen ze hem en bleven hem met hun tongen beliegen. Hun hart bleef niet aan hem verknocht. Zij wilden zich aan zijn verbond niet houden. En de Heer, in zijn barmhartigheid, hij vergaf en verdelgde hen niet. Van zijn kwaadheid kwam hij telkens terug. Hij liet zijn woede niet de vrije teugel. Ze waren maar mensen. Daaraan bleef hij denken. Een ademtocht die gaat en niet terugkomt. Hoe vaak trotseerden zij hem in de woestijn en daagden ze hem uit in de steppen? Telkens opnieuw hebben ze God uitgedaagd en de heilige van Israël gekrenkt. Zij dachten niet aan de hand die hen redt, aan de dag dat hij hen van hun vijand verloste, dat hij in Egypte zijn tekenen verrichtte, zijn wonderen liet zien in de vlakte van Soan. Hun stromen had hij veranderd in bloed, zodat ze daaruit niet konden drinken. Gulzige muggen stuurde hij op hen af, zoveel kikkers dat zij eraan stierven. Hun oogst gaf hij aan de sprinkhanen prijs. Heel hun voorraad ging naar die veelvraten.

Hun wijngaard heeft hij door hagel verwoest. Hun vijgenboomtuinen met buien van stenen. Ook hun vee stelde hij aan de hagel bloot. Aan bliksem en onweer hun kudden. Hij zond zijn gloeiende woede op hen af. Zijn toorn en verbolgenheid beklemden hen. Een veelvoud van rampen kondigde zich aan. Hij gaf zijn razernij de vrije teugel. Hun leven bleef niet gespaard. Hij gaf het zelfs prijs aan de pest. Elke oudste zoon van Egypte trof hij. De eerste vruchten van hun mannelijke kracht in de tenten van Chaam. Maar zijn volk zette hij in beweging als schapen. Hij joeg hen voor zich uit als een kudde in de woestijn. Hij leidde hen veilig. Zij waren niet bang. Door de zee werd hun vijand verzwolgen. Zo bracht hij hen naar zijn heilige grond, naar de berg die zijn rechterhand had verworven. Volken verdreef hij voor hen. Hij verdeelde met zijn meetlint de landen voor hen en liet de stammen van Israël in hun tenten wonen. Maar zij beproefden en trotseerden de hoogste God. Zij hielden zich niet aan zijn wetten. Zij trokken zich terug, ontrouw als hun vaderen, als een weifelende boog die moet missen. Met hun offerhoogten daagden ze hem uit. Ze tergden hem met hun beelden. Toen God dat hoorde, was hij diep verontwaardigd. Een diepe afschuw van Israël overviel hem. Zijn woning in Silo gaf hij op, de tent waar hij woonde onder de mensen. Hij gaf zijn ark aan gevangenschap prijs, zijn glorie in handen van de vijand. Hij leverde zijn volk uit aan het zwaard, woedend als hij was op zijn eigen bezit. Het vuur verteerde hun jonge mannen. Voor hun jonge vrouwen klonk geen bruiloftslied meer. Hun priesters kwamen om door het zwaard en hun weduwen stortten geen tranen. Toen ontwaakte de Heer als iemand die slaapt, als een krijger die uit dronkenschap opstaat. Hij sloeg zijn vijanden achteruit. Hij overlaadde hen met eeuwige schande. De tent van Jozef verafschuwde hij. De stam van Efraïm koos hij niet. Maar de stam van Juda had zijn voorkeur wel. Sion, de berg die hij lief had. Hij bouwde zijn tempel als de hemel zo hoog, als de aarde zo vast en voor eeuwig. Op David, zijn dienaar, op hem viel de keus. Hem haalde hij weg uit de schaapskooi, van achter de zogende beesten vandaan, om Jacob zijn volk te weiden en herder te zijn van Israël zijn eigendom. Hij weidde hen dan ook met een zuiver hart en hij leidde hen met bekwame hand.

De psalmen. Psalm 79, versen 1 tot en met 13. Een zangstuk op naam van Asaf. O God, de volken vielen uw eigendom binnen. Zij hebben uw heilige tempel geschonden, Jeruzalem tot een ruïne gemaakt. Zij gaven de lijken van uw dienaren als aas aan de vogels in de lucht, het lichaam van uw getrouwen als prooi aan de dieren op het land. Zij hebben hun bloed rond Jeruzalem vergoten als water, en er was niemand die hen begroef. Wij werden een mikpunt van schande en spot voor onze buren, voor onze omgeving. Hoe lang nog, Heer? Blijft uw woede voorgoed? Smeult uw jaloezie door als een vuur? Giet uw boosheid uit over de volken die u niet erkennen. Giet uw boosheid over de koningen uit die uw naam niet willen belijden. Want Jacob hebben zij kaal gevreten, zijn weiden zijn tot woestijn gemaakt. Reken ons de zonden van vroeger niet aan. Laat uw medelijden ons dadelijk tegemoet komen. Wij zijn aan het einde van onze krachten. Help ons, God, onze redder, omwille van uw heerlijke naam. Red ons, vaag onze zonden weg. Vaag ze weg omwille van uw naam. Waarom mogen de volken nog altijd zeggen, waar blijft hun God? Laat ons zien hoe die volken ervaren dat u het bloed van uw dienaren vergeldt. Zie onder ogen hoe gevangenen zuchten. Uw arm is zo machtig, bespaar hun de dood. Stort de vernedering die u is aangedaan, o Heer, zevenvoudig in de schoot van de buren. Ja, uw volk zijn wij, de kudde die u wijdt. Wij zullen u voor altijd prijzen, van generatie op generatie uw roem verkondigen.

De psalmen. Psalm 80, versen 1 tot en met 20. Voor de leider van de muzikanten op instrumenten uit Susan. Een getuigenis, opnaam van Asaf, een zangstuk. Aanhoor ons, u die Israël wijdt, u die Jozef voorgaat als een herder zijn kudde. U die troont op de kerubs, verschijn in uw schitterend licht voor Efraïm, Benjamin en Manasse. Roep al uw kracht wakker, trek uit voor onze redding. Breng ons herstel, o God. Laat uw aanschijn oplichten en wij zijn gered. Heer, God van de machten, hoe lang nog de walm van toorn, ondanks het gebed van uw volk? Hoe lang nog reikt u tranen als brood, tranen als drank met volle bekers? Laat uw buren twisten om ons bezit en de vijand om ons lachen? God van de machten, breng ons herstel. Laat uw aanschijn oplichten en wij zijn gered. U hebt uit Egypte een wingerd gerooid, volken naar elders verjaagd en hem op hun plaats geplant. U hebt weggehaald wat er voordien stond, hem daar wortel laten schieten en laten uitlopen over het land. Onder zijn schaduw gingen bergen schuil, reuzen ceders onder zijn twijgen. Zijn takken reikten tot aan de zee, zijn ranken tot aan de rivier. Waarom hebt u dan nu zijn omheining vernield? Alle voorbijgangers plukken hem leeg. Wilde zwijnen vroeten hem om. Velddieren knagen hem kaal. God van de machten, ach, kom terug. Zie toch neer vanuit uw hemel. Zorg voor deze wijnstok, de stek van uw rechterhand. De zoon wie u uw kracht hebt verleend. Dat degene die hem verbrandt als afval in het vuur mag sterven onder uw dreigend gelaat. Leg uw hand op uw uitverkorene, de mensenzoon wie u uw kracht hebt verleend. Dan zullen wij u nooit meer verlaten. U laat ons leven, wij vereren uw naam. Heer, God van de machten, herstel ons. Laat uw aanschijn oplichten en wij zijn gered.

De psalmen. Psalm 81, versen 1 tot en met 17. Voor de leider van de muzikanten bij de wijnoogst, op naam van Asaf. Jubel voor God die onze kracht is. Zing met luide stem om Jacobs God te eren. Zing een lied en speel op de beltrom, op strelende citer en harp. Blaas op de ramshoren bij nieuwe maan, bij volle maan op onze feestdag. Want dat is regel in Israël. Dat is ons gebruik om Jacobs God te eren. De wet, vroeger aan Jozef gegeven, toen hij Egypte achter zich liet. Wat ongehoord was, hoor ik hier. De last neem ik weg van zijn schouders. De draagkorven blijven onaangeroerd staan. U riep in uw nood en ik heb u gered. In de donderwolk gaf ik u antwoord. Ik heb u beproefd bij het water van Meriba. Luister, mijn volk, ik bezweer het u. Israël, luister naar mij. U mag geen vreemde god hebben. Niet buigen voor een vreemde god. Ik zelf, de Heer, ik ben uw God. Ik heb u weggeleid uit Egypte. Sper uw mond open en ik zal hem vullen. Maar mijn volk hoorde niet wat ik zei. Israël wilde niets van mij weten. Ik gaf hen aan hun verstokte hart prijs. Zij volgden het spoor van hun eigen zinnen. Als mijn volk toch ooit eens naar mij luisterde, als Israël ooit eens mijn wegen wilde bewandelen, dan zou ik zijn vijanden snel laten buigen. Ik zou mij tegen die aanvallen keren. De haters van de Heer zouden bedelen om zijn gunst, maar hun lot blijft eeuwig bezegeld. Met kostelijke tarwe zou ik Israël voeden en in overvloed honing schenken uit de rots.

De psalmen. Psalm 82, versen 1 tot en met 8. Een zangstuk op naam van Asaf. In het hof van de goden neemt God plaats. Hij houdt rechtszitting te midden van de goden. Hoe lang nog spreken jullie recht ten bate van onrecht? Hoe lang nog trekken jullie de schuldigen voor? Doe recht aan armen en wezen, onderdrukten en misdeelden. Spreek hen vrij. Laat iedereen gaan die rechteloos is en berooid. Bevrijd hen uit de greep van schurken. Maar zij willen niet weten, zij willen niet zien. Zij dwalen maar rond in het duister. De aarde kraakt in haar voegen. Ik heb wel gezegd dat jullie goden zijn. Ieder van jullie is een zoon van de Hoogste. Maar jullie zullen sterven als mensen. Jullie zullen vallen zoals alle vorsten vallen. Sta op, o God. Toon uw rechtsmacht op aarde. U bent Heer en Meester over alle volken.

De psalmen. Psalm 83, versen 1 tot en met 19. Een lied, een zangstuk op naam van Asaf. Zwijg niet, o God, houd u niet doof. God, blijf niet langer afzijdig. Want zie hoe uw vijand zich roert. Hoe verwaand uw haters de kop opsteken, hoe sluw zij tegen uw volk comploteren en stoken tegen uw beschermelingen. Ze zeggen, vooruit, dood dat volk, en niemand rept nog van Israëls naam. Hoe spannen zij samen, eensgezind, tegen uzelf tot een verdrag verbonden. De stammen van Edom, de zonen van Ismaël, Moab en ook nog de Hagrieten, Gebal, Ammon en Amalek, Filistijnen en de burgers van Tyrus. Daarbij sluit Assur zich aan, als de sterke arm achter de kinderen van Lot. Doe met hen wat u met Midian deed, met Sisera en met Jabin aan de Kisonbeek. Bij Endor werden ze vernietigd, uitgestrooid als mest op het land. Behandel hun leiders als Oreb en Zeeb, heel hun adel als Zebach en Salmuna. Zij durfden te zeggen, dat land van God, dat heerlijke land, dat palmen wij in. God, mijn God, maak hen tot distelstro, tot kaf door de wind voortgeblazen. Een vuur dat woedt in het woud, vlammen die de bergen verzengen. Achtervolg hen zo met uw storm. Jaag hen met uw orkaan de schrik op het lijf. Overdek hun gezichten met schaamte. Dan wordt, Heer, uw naam welgezocht. Verlam hen voor altijd met schaamte en schrik. En bezorg hun een roemloos einde. Dan wordt erkend, Heer is uw naam. Overal op aarde bent u de hoogste.

De psalmen. Psalm 84, versen 1 tot en met 13. Voor de leider van de muzikanten bij de wijnoogst. Op naam van Korachs zonen, een zangstuk. Hoe dierbaar is mij uw huis, Heer van de machten. Ik word verteerd door heimwee. Naar de voorhof en de tempel van de Heer. Met heel mijn wezen schreeuw ik het uit van heimwee naar de levende God. Zelfs een vogeltje vindt zijn onderdak. De zwaluw een nest voor haar jongen. Bij uw altaar, Heer van de machten, mijn koning, mijn God. Gelukkig de mens die in uw huis woont. Zonder ophouden kan hij u prijzen. Gelukkig de mens die zijn kracht vindt bij u. Hij droomt van opgaan naar u. En trekt hij dan door een dorre vallei, dan wordt ze een groene oase met lenteregens gezegend. Bij elke stap groeit hun kracht. God gaan zij aanschouwen op de Sion. Ach, luister naar mijn smeken, Heer van de machten. Luister, God van Jacob. Vestig uw ogen, God, op uw gezalfde. Zie liefdevol op hem neer, ons schild. Ja, liever één dag in uw huis dan 1000 dagen daarbuiten. Liever wachten op de drempel van Gods huis dan wonen in de tent van de bozen. De Heer is een zon, de Heer is een schild. God is liefde en luister. Geen enkel goed zal de Heer onthouden aan degenen die eerlijk zijn wegen gaan. Heer van de machten, gelukkig de mens die op u vertrouwt.

De psalmen. Psalm 85, versen 1 tot en met 14. Voor de leider van de muzikanten op naam van Korachs zonen. Een zangstuk. Heer, u hebt uw land weer in liefde aanvaard en het tij voor Jacob gekeerd. U hebt de schuld van uw volk weggenomen en al zijn zonden bedekt. Uw kwaadheid hebt u herroepen, uw laaiende woede prijsgegeven. God van ons heil, kom terug en wees niet langer verstoord over ons. Zult u voor altijd kwaad zijn op ons? Uw woede handhaven van generatie op generatie? Zult u ons niet laten herleven, zodat uw volk zijn vreugde vindt in u? Toon ons, Heer, uw liefde. Schenk ons uw heil. Ik wil aanhoren wat God, de Heer, tegen ons zegt. Hoe de Heer spreekt over vrede tot het volk, tot zijn getrouwen. Laten ze niet in dwaasheid hervallen. Ja, zijn redding is nabij voor degenen die hem vrezen, zodat zijn glorie woont in ons land. Liefde en trouw ontmoeten elkaar. Rechtvaardigheid en vrede kussen elkaar. Trouw ontkiemt uit de aarde. Rechtvaardigheid kijkt neer uit de hemel. En de Heer schenkt almaar het goede. En onze aarde geeft vruchten in overvloed. Rechtvaardigheid is zijn heroud. Zij gaat voor hem uit waar hij komt.

De psalmen. Psalm 86, versen 1 tot en met 17. Een smeekgebed op naam van David. Luister, Heer, geef mij antwoord. Ik ben zo ellendig, zo arm. U bent mijn beschermer, ik behoor u toe. Verlos uw dienaar, ik vertrouw op u, want u bent mijn God. Ontferm u, Heer, over mij. Ik roep u alle dagen aan. Verblijd het gemoed van uw dienaar, o Heer. Mijn verlangen gaat uit naar u. U, Heer, bent goed en u schenkt vergeving. U bent liefde voor iedereen die u aanroept. Luister, Heer, naar mijn bidden en smeken. Luister naar mijn roep om medelijden. Ik roep u aan in dit uur van mijn nood. Ik weet, u zult mij verhoren. Geen van de goden, Heer, is aan u gelijk. En geen God evenaart wat u hebt gemaakt. Alle volken die u hebt geschapen komen naderbij en buigen, o Heer, voor u en verheerlijken uw naam. Groot bent u en uw werken zijn een wonder. God bent u, ja, u alleen. Wijs mij uw weg, Heer, en ik zal hem in trouw aan u bewandelen. Richt mijn hart onverdeeld hierop, dat ik uw naam mag vrezen. Dan zal ik u danken met heel mijn hart. Heer mijn God, voor altijd uw naam verheerlijken. Groot is uw liefde voor mij. Uit het diepst van het dodenrijk redt u mij. God, de trotsen bedreigen mij. Horden geweldenaars zoeken mijn dood. Zij hebben geen oog voor u. Heer God, u hebt medelijden en bent genadig, geduldig, vol liefde en trouw. Keer u tot mij en heb medelijden met mij. Verleen uw kracht aan uw dienaar en red het kind van uw dienstmaagd. Bewijs mij uw goedheid door een teken. Heer, laat mijn haters zo tot hun schande ontdekken dat u mijn hulp en mijn troost bent.

God. En burgerrecht heb ik gegeven aan Rahab en Babel, die mij erkennen. Ook Filistea, Tyrus en Kus. Zij zijn hier kind aan huis. Dit kan men van Sion zeggen, van alle mensen de bakermat. De Hoogste zelf verzekert zijn bestaan. Als de Heer volk voor volk registreert, schrijft hij over hen op, hier kind aan huis. Zij zingen, dansen en blijven zingen, al mijn bronnen vind ik in u.